0: schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Waterberg en afrit van Wageningen. Het staat nu al 5 kilometer, dat kost je een kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden, er zijn 2 rijstroken afgesloten. En mocht je het gisteren niet hebben gehoord, de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is gesloten. De veiligheid van de constructie kan niet worden gegarandeerd. Sinds gistermiddag zit die brug dicht. Er mogen geen schepen onderdoor, de weg eronder van de brug is ook dicht. Doorgaand verkeer op de A28 moet omrijden via de A50 en de A1... Wat is daar nou aan de hand? Er is rond de pijlers van de brug meer zand en grind weggespoeld dan verwacht. De Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer die brug weer open gaat. Maar de A28 doorgaand verkeer is dus afgesloten via de A50 en de A1 omrijder vandaag.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder 1 dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: Goedemorgen Gelderland.

van Iron Horse. Nou, dat vind ik een prima begin van deze dinsdagochtend. Goedemorgen zeg. 6:07 is het. Dinsdag 8 september. En vandaag begint nog droog. Dat wel.

0: droog. Maar later vanuit het westen trekt er regen over ons heen vandaag. Voor die tijd wordt het 18 tot 20 graden. Tijdens de regen koelt het uiteraard een beetje af. Morgen vallen er nog meer buien. Donderdag verloopt het grotendeels droog. Temperatuur blijft de komende dagen een beetje rond de 18 graden. Dus dat is toch even wat anders dan die lekkere nazomerwarmte van gisteren. De kranten schrijven natuurlijk vanochtend ook weer het een en ander. Bij ons op de site en in de app staat Gelders Nieuws. Dus ik geef je nu gewoon een greep hieruit om de dag goed geïnformeerd te kunnen beginnen. In de Nijmeegse wijk Henksdal was het gisteravond flink onrustig. De politie rukte massaal uit na een melding over mogelijke schoten aan de Henksdalse weg. Straten werden afgezet, de bewoners moesten binnenblijven en er cirkelde een politiehelikopter boven de wijk. Ook de dienst speciale interventies kwam erbij. Rond 11 uur trok de politie zich weer terug. Of er daadwerkelijk geschoten is, dat is nog onduidelijk. Jan Sommerdijk, onze collega, was ter plaatse.
1: Het is bijzonder onrustig in de wijk Henksdal in Nijmegen-Oost. Heel veel politie, veel mensen nog die hun wijk niet in kunnen omdat het helemaal is afgezet met politielint. En wat hier gebeurd is onduidelijk. Er zou geschoten zijn, zeggen mensen. Het zou kunnen gaan om knallend geluid dat uit een auto kwam. En er zou iemand zijn meegenomen door de politie zonder handboeien. En de geruchten gaan dat er een link is met Overasselt. Maar dat is tot nu toe nog door niemand officieel bevestigd.
0: Hoe de wijk Henksdal vanochtend wakker werd na zo'n avond, dat is nog even afwachten. Trouw en NRC openen allebei met waterbeheer. De hoogste wateradviseur van dit kabinet waarschuwt: we zijn niet klaar voor de toekomst. Tot 2050 moeten er 11 miljard euro bij om droogte en overstromingen aan te kunnen. Langs de IJssel moeten bewoners rekening houden met hoge waterstanden. De Volkskrant, het AD en het Nederlands Dagblad schrijven allemaal weer over de verkiezingswinst van de extreemrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De Volkskrant stelt dat het politieke midden de opmars niet meer kan stoppen. En de politie heeft een geluidsfragment gisteravond vrijgegeven van een verdachte van de grote hack bij telecombedrijf Odido. In het telefoongesprek hoor je de man die zich voordoet als een IT-medewerker. En hij gebruikt zoveel interne vaktermen dat een medewerker hem dus vertrouwde.
2: Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg. Heeft hij nu dan de tijd? Heeft hij een externe browser? Dat even in te typen.
0: De medewerker logde vervolgens in op een nagemaakte inlogpagina en gaf een verificatiecode door. Zo kregen de hackers toegang tot de systemen van Odido en wisten ze gegevens van zijn 6 miljoen klanten buiten te maken. De geluidsfragmenten zijn gisteren gebruikt in opsporing verzocht in de hoop de verdachte te kunnen vinden. De Gelderlander en het AD hebben het over Asselt-verhaal op de voorpagina. Alle 35 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Onder hen mannen die eerder zijn veroordeeld voor ontvoering, wapengeweld en oplichting. En een tackle die Vladimir heet. Een vossenhol in de duinen en een reddingsactie van 2 dagen. Het klinkt als een kinderboek, maar het gebeurde vorige week echt bij Kamperduin. De familie gaf de hoop al bijna op, maar toen hoorden ze Vladimir toch weer. 6 meter diep, 3 meter onder het zand, maar wel levend en wel.
3: Kom baby, buddy, kom. Kom Vladimir. Die zijkant, recht links van zijn hoofd, rechts van zijn hoofd, rechts zijn hoofd. Recht zijn hoofd!
4: Kom maar!
3: Recht zijn hoofd! Fladdy!
4: Lift, als je hem hebt moet je zeggen.
3: Fladdy!
4: Heb je hem?
3: Oh,
4: water! Ik heb water! Ik heb water! Water, water, water!
3: Kijk,
0: oh jeetje. Vladimir, gered uit de duinen na 2 dagen. Nou, de baasjes zijn blij, dat hoor je in elk geval. Ik kan me goed voorstellen. Madonna hoor je nu met True Blue. Hey! Woe. En zometeen een goed begin. Ons spelletje waarbij we een intro laten horen. Kijken of jij dan de plaat herkent.

0: Oh, hij was zo jaloers en achterdochtig over wat zijn vrouw, zijn vriendin Kitty Schmidt allemaal aan het uitvoeren was in de jaren 70. En daar schreef hij dit nummer over. Sundown van Gordon Lightfoot. Maar wel een mooi nummer, hè? Goedemorgen, Gelderland. Het is 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ja, je moet ergens mee beginnen. En hoe fijn is het als dat begin herkenbaar is, zodat je ook ervoor kunt zorgen dat het geheel gedraaid wordt. Waar heb je het nou over? Ik heb het over dit spelletje, een goed begin. Ik laat de eerste paar seconden horen.
1: Een goed begin.
0: Dit is het begin van een nummer. En dat nummer wil ik heel graag draaien. Dat kan ik alleen doen als het wordt geraden op basis van die eerste paar seconden, die eerste noten. Dus de titel en de artiest wil ik van je hebben. Dat mag je doorgeven naar frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Meer krijg je niet. Titel en artiest, graag doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Dan kan ik die later vanochtend helemaal draaien, mits die wordt geraden natuurlijk. Nu Jack and the Weatherman.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: fietsplaza.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio. De bladeren.

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Nijmegen is het 17,1 en in Rekken is het 18 graden. Vandaag starten we overwegend droog. In de loop van de dag volgt er regen vanuit het westen. Voor de regen uit kan het nog 18 tot 20 graden worden, maar in de regen is het enkele graden minder warm. In Nijmegen is gisteravond groot alarm geslagen na een melding over een automatisch vuurwapen. De politie zette meerdere straten af en riep bewoners op om binnen te blijven en schaalde vanwege de recente gebeurtenissen over Asselt groots op. Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan. En in Loerbeek kwamen honderden mensen bijeen om Ruben Fortuyn te herdenken. Ruben is een lokale beroemdheid in de tractorpoolingwereld die in Amerika omkwam bij een auto-ongeluk. Hij was daar met een gezelschap tractorpooling liefhebbers voor een bezoek aan het grootste tractorpooling-event ter wereld. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk in de mobiele app. Verkeersinformatie van de AWB. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Knoopend Velperbroek in de afrit Wageningen. 50 minuten door bergingswerkzaamheden. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Dat zorgt dus voor veel drukte. En ook vervelend, de A28 is dicht bij de Hardenbergenbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn, via de A1 en de A50. In beide richtingen dus. Amersfoort, Zwolle, doorgaand verkeer niet over de A28, maar over de A1 en de A50. Rijkswaterstaat kan de constructie van de brug bij Nijkerk momenteel niet garanderen. Daarom is die brug sinds gistermiddag afgesloten.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: You Can Call Me Al van Paul Simon. 7:07. Goedemorgen. Gisteren om 12:00 PM was er weer het grote lunchalarm, zoals ik het wel eens wil noemen. Het luchtalarm klonk weer door heel Gelderland. Iedereen hoort het, maar de vraag is of je ook echt weet wat je moet doen als het een keer geen test is. Want het is dus alles behalve een lunchalarm, hè? Dat weet je wel, toch?
1: Het is noodalarm, als er iets gebeurt, zeg maar.
2: Eerlijk gezegd, een luchtalarm, dat herken ik niet, nee.
3: Het is geen prettig geluid, nee.
4: Weet u wat je moet doen?
5: Niet zo gauw, nee.
6: Ik denk even op tv kijken of op de radio luisteren.
7: Ramen en deuren sluiten.
5: Mijn telefoon pakken.
8: De telefoon kijken van wat er gaande is.
4: En stel dat het netwerk eruit ligt.
5: Dan heb ik een probleem.
9: Als het luchtalarm afgaat, is het de bedoeling dat je naar binnen gaat, de ramen en deuren sluit en naar de calamiteitenzender gaat luisteren. En de calamiteitenzender die hoor je op dat moment op Omroep Gelderland.
10: Ja, natuurlijk, radio aan, ja.
9: Als je een NL-alert ontvangt, dan staat daar ook vaak bij wat meer informatie over het incident. En wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden.
11: Ik ben een van Jehovens getuigen en we hebben zelf ook ons noodplan. Dus dan hoop ik dat ik daarop kan leunen.
4: Is het voor u extra spannend met uw visuele beperking?
2: Uiteraard, want ik kan niet rondom me heen kijken. Maar ergens een veilige plek is of zo. Ik zie maar 2 meter een beetje rondom me heen. Dus ik hoop maar dat het veilig is.
9: Ja, dan zorg je dat je ergens naar binnen gaat. Dus bij een openbaar gebouw, in je auto zitten, bij iemand die in de buurt is aanbellen. Zorg je dat je binnen bent.
0: Ja, het luchtalarm blijft trouwens gewoon bestaan. De minister wilde er per 2028 mee stoppen, maar dat plan is van tafel. Er komt wel een aangepaste versie. En wat zometeen ook komt, is de oplossing van een goed begin. Dat is het halve werk. Na Toploader, die danst even buiten op straat in het licht van de maan.

0: Ja, lekker. Dancing in the Moonlight. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik denk dat ik 20 minuten geleden ongeveer aan jou dit liet horen.
1: Een goed begin.
0: Dat zijn de eerste paar noten van een nummer. En de vraag was natuurlijk, welk nummer is dat dan? Nou, onder andere Frederik en Maya wisten het. En Toker die kreeg er gelijk een hele goede herinnering bij. Dat is helemaal mooi. Die zegt, goede begin voor jou, dat was heel duidelijk. Your Mama Don't Dance van Loggins en Messina, Kenny Loggins. En het riep direct herinneringen op van mijn mama en papa. Die dansten dikwijls in de keuken, radio aan. Dat is een liedje wat ze beide mooi vonden. En ja hoor, daar walsten ze dan door de kamer. Mijn ouders zijn respectievelijk 35 en 22 jaar geleden overleden. Maar ik zie het nu nog zo voor me. Mooi hè, een liedje dat in een flits dit soort herinneringen kan oproepen. Je mama.

0: Het gitaartje wat we net horen was van Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance uit 1972.
1: Goedemorgen, goed begin is het halfwerk op deze dinsdagochtend. Loggins en Messina. Your Mama Don't Dance.

0: van Dickhout. En te veel is niet genoeg. En daarvoor Kenny Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance. Dat was het goede begin van vandaag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, opvallend zacht. Dus dat is een beetje de ervaring van mijzelf en ook wat collega's hier. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat ik gewoon zonder fiets. Zonder jas op de fiets ben gestapt. Fiets op de jas ben gestapt.
2: Ja, nee, maar je waarneming is juist hoor. Het is zeker niet koud. Een graad of 18 op dit moment op veel plaatsen.
0: Ja.
2: En nou ja, ik moet er wel gelijk bij zeggen, daar komt niet zo heel veel bij hoor. Alleen in de Achterhoek gaat de temperatuur nog echt wat omhoog. Want ja, je hebt waarschijnlijk ook gezien, alhoewel het nog lang donker is inmiddels in deze tijd van het jaar, maar dat er best wel veel bewolking hangt. Bewolking die vandaag hardnekkig is. Het zonnetje die kan nog wel eventjes doorbreken, maar dat lukt vooral in de Achterhoek. En dat is dan voldoende om daar de temperatuur nog richting de 21, misschien wel 22 graden op te jutten. Wat zeg je?
0: Maar that's it. Meer niet, hè?
2: Ja, dat, inderdaad. Want hoe westelijker je zit, hoe minder variatie er in temperatuur is. Oftewel, de 18 van nu, die houden we eigenlijk een groot deel van de dag een beetje vast. En die bewolking die wordt gaandeweg de dag ook dikker, zodat het in de loop van de middag als eerste bij de randmeren in de Gelderse Vallei en in het westelijk rivierengebied met name wat begint te regenen. En die regen die zal zich laat vanmiddag en anders pas richting de avond uitbreiden tot de Achterhoek. Dus wil je een overwegend droge dagperiode, dan zit je in de Achterhoek het beste.
0: Precies, oké. Ik had vanochtend ook wel een paar spatjes op de fiets, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Daar komt dus regen aan vandaag. En dat is volgens mij wel een beetje de voorbode van een wisselvallige week, hè?
2: Ja, het blijft een beetje wisselvallig. We zien dat vanavond de regen het meest intensief is. Dan kan het echt wel eventjes doorplensen op sommige plaatsen. Okay. En dan later vanavond en vannacht, dan is het veel vaker droog, klaart het op. Maar er valt soms een enkele bui. En dat zien we morgen eigenlijk ook. In eerste instantie breekt best wel regelmatig de zon door. Geleidelijk aan komen er buien opzetten. En dan hebben we eigenlijk morgenmiddag een mix van momenten dat het droog is met zonneschijn en eventjes een moment dat er een bui overtrekt. En er kan een pittig exemplaar tussen zitten met onweer. Ja, temperatuur morgenmiddag hooguit een graad of 18. Vrij normaal voor de tijd van het jaar. Misschien een tandje eronder. Maar wat vooral opvalt, dat is de stevige wind die er morgen staat uit west- of noordwestelijk richting. Windkracht 5 af en toe. Dus het waait ook nog eens even aardig door morgen.
0: Behoorlijk windje morgen. Heel goed om te weten. Alfred, dankjewel en tot over een uur.
2: Tot zometeen weer.
0: Oké. Okay. Yes. Later deze week, vrijdag en zaterdag, is het natuurlijk weer tijd voor Appelpop hier in Gelderland, in Tiel. En de voorbereidingen zijn nu al zichtbaar. Daar zijn we even naar wezen kijken. Dat hoor je ook na 7 uur. En we hebben uiteraard een nieuw dossier voor jou gevonden. De platenpolitie komt iedere dag met een plaat waarvan zij zeggen, dat is niet helemaal in de haak, hoor. Deze plaat moeten we oplossen. Het procesuaal lees ik voor aan jou dan de taak om het op te lossen.

Radio 3 bij Frank en collega's. Zeg Gerrit en Gray, toedeledokie, maak een fijne dag. Vandaag is dinsdag. Mooi, hè?

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
7: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
6: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
8: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
6: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik lees alleen voor van een files van een kwartier vertraging of langer, of de opvallende zaken. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen tussen Hintham en Kerkdriel. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Zaltbommel en Geldermalsen is de linkerrijstrook dicht. Pardon. En dat zorgt voor 3 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht, dus knooppunt Velperbroek bij Arnhem en de afrit van Wageningen, een kapotte auto zorgt voor meer dan een uur vertraging in 12 kilometer. En u hoorde het in het nieuws, de A28, de harde brug bij Nijkerk, of de harde runbrug, is dicht. De Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie niet garanderen. Doorgaand verkeer moet dus omrijden via de A50 en de A1. Het zorgt nu al voor 8 minuten vertraging tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst in de richting van Amersfoort. En de andere kant op valt er nog wel mee. Maar de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk, daar staat wel al 20 minuten vertraging. En dit zijn alleen de meldingen van een kwartier of langer.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: driver's seat, sniffing the tears. Op deze dinsdagochtend met inderdaad een ochtendspits die langzaamaan serieus begint te worden. Dus dacht ik, kan wel zo'n plaatje erbij, hè? Goedemorgen, dinsdagochtend 8 september. Het begint vandaag nog droog, maar vanuit het westen trekt er regen over ons heen vandaag. Voor de regen wordt het nog 18 of 20 graden. Tijdens de regen koelt het uiteraard af. Morgen vallen ook nog geregeld buien. Donderdag dan weer overwegend wat droog. Temperatuur eigenlijk de komende dagen zo rond die 18 graden. Dus echt even wat anders dan die nazomerwarmte van gisteren. Nou, de kranten die schrijven vanochtend natuurlijk ook weer het een en ander. Bij ons op de site en in de mobiele app staat ook wat Gelders nieuws. Ik veeg dat bij elkaar op een hoop en ik geef je daar een greep uit om de dag goed te kunnen beginnen. Trouw en NRC die openen allebei vandaag met waterbeheer. De hoogste wateradviseur van het kabinet waarschuwt: we zijn nog niet klaar voor de toekomst. Tot 2050 moet er 11 miljard euro bij om droogte en overstromingen aan te kunnen. Langs de IJssel moeten bewoners rekening houden met hogere waterstanden. De Telegraaf opent met stakingen. De irritatie tussen vakbonden en politiek loopt steeds verder op. Werkgevers zouden overwegen om zonder de FNV afspraken te maken met het kabinet. Volgende week, rond Prinsjesdag, wordt het spannend. En morgen gaan we het allemaal merken. Dan ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. Geen treinen, geen bussen, landelijk. Dus wie hier morgen ergens naartoe moet, check vanavond nog even goed die reisplanner. Steeds meer amateurvoetballers haken af door agressie langs en op het veld. Ook de veteranen van het Haagse Kwik krijgen geregeld te maken met schelden, spugen en soms met geweld. Maar zij kiezen er bewust voor om in de reguliere competitie te blijven spelen. Ze hopen met meer contact en duidelijke afspraken met tegenstanders het voetbal weer sportiever te maken. Maar ze erkennen wel, het gaat om een lange adem. Vliegen met je auto. Dat komt ook steeds dichterbij. Een Nederlands bedrijf verwacht dat over 2 jaar auto's gemaakt kunnen worden die niet alleen de weg op kunnen, maar ook de lucht in. Hé, hey, waar is mijn vliegende auto gebleven? Ik had een vliegende auto. Kijk hoor. Hier is
1: het. Je moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen, die klap je uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: Bijzonder, hè? De Gelderlander en het AD die hebben het over Asselt. Alle 35 verdachten worden verdacht van moord en doodslag. Onder hen zitten mannen die eerder zijn veroordeeld voor ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. En het Financieel Dagblad meldt dat overheden straks bij aanbestedingen niet meer alleen op de prijs mogen kiezen, maar kwaliteit moet ook zwaarder worden afgewogen. En dan een verhaal dat je eigenlijk niet gelooft. Een Britse vrouw springt uit een vliegtuig gewoon voor de lol, parachutesprong, maar in de lucht wordt ze geraakt door een andere springer. Ze raakt bewusteloos, haar parachute gaat niet open en ze blijft maar vallen. De groep boven haar ziet het gebeuren, maar kan er niets meer aan doen. En dan, 6 meter boven de grond, landt ze in een corniveer. Alles gebroken, maar ze leeft nog wel. En wat is het eerste wat ze zegt als ze bijkomt? Ik wil weer springen. En die boom, die held, die corniveer, die vierde al meteen weer vrolijk omhoog. Ik zou denk ik zeggen van, voor mij is voorlopig even genoeg geweest. Qua adrenaline. Maar goed. We tellen af met Sheila E.

0: Love Bizarre van Sheila E. op Radio Gelderland. 17 minuten over 7. Zometeen plaat delict. Maar eerst gaan we naar Tiel. Want als je deze week al door Tiel rijdt, dan zie je de podia verrijzen. Hè. Vrachtwagens rijden af en aan. Overal vrijwilligers druk in de weer. Appelpop komt eraan. Vrijdag en zaterdag is het zover. Maar dit jaar is er met Appelpop iets veranderd.
1: Ruim 30 jaar staat Appelpop bekend als een gratis festival. Dat kon door sponsors, de vele vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers die een drankje kochten. Dit jaar betaal je voor het eerst entree. Dat is nodig vanwege de toenemende kosten.
2: Daar moet je op een gegeven moment ook rekening mee houden. En het kan er niet zijn van dat je steeds uit je reserves moet gaan putten. Sterker nog, die reserves moeten groter worden. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Dus alles wat we verdienen gaat de stichting in, gaat de Appelpop in. En dat is heel mooi om dat met heel veel vrijwilligers te kunnen doen.
1: Honderden vrijwilligers voor de normaal gesproken opkomst van vele tienduizenden bezoekers. Maar dit jaar is er een entreeheffing.
2: Nou, dat zal zeker invloed hebben, want gratis is natuurlijk wat makkelijker erin en eruit.
1: Veel is nog steeds hetzelfde. Een groot aantal bekende artiesten op meerdere podia en veel inzet door professionals en vrijwilligers. Nu al zit er veel inspanning in de voorbereiding.
2: Je moet eerst je tenten neerzetten, dan het podium erin. Later komt geluid en licht. Maar ja, om het hele terrein gewoon goed op te vullen. Voor je bars, voor je eten, voor je drinken. Voor de artiestenopvang, voor je toiletten. Er komt gewoon enorm veel binnen.
1: Allemaal voor Appelpop. Komende vrijdag en zaterdag.
0: Ja, de kaartjes kosten een paar tientjes. De verkoop loopt goed. En op het podium komen de vrijdag en zaterdag onder meer dus Bluff, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzanne Freek, Flemming, Thijs Boontjes, Bente, Jeugd van Tegenwoordig. En geen Douwe Bob, volgens mij. I can still see my

0: Note to Self van Douwe Bob.
1: Plaat delict.
0: Ja, we hebben een mooi dossier voor je vandaag. Komt-ie aan.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. En dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als jij de gouden tipgever bent van vandaag. Wij behandelen vandaag een opmerkelijke zaak waarin lange tijd werd gezocht naar een moordenaar. Dat doen wij grondig en nauwkeurig. Er zijn getuigen verhoord, aanwijzingen verzameld en verschillende verdachten onder de loep genomen. Maar hoe verder ons onderzoek vorderde, hoe duidelijker het is geworden. Deze dader heeft geen gezicht. Er is ook geen wapen gevonden. Niemand blijkt rechtstreeks verantwoordelijk. In plaats daarvan wijzen alle sporen naar een stille kracht die mensen langzaamaan van binnenuit breekt. Eenzaamheid. Rechercheurs stuiten daarbij op een indringende vraag die als een rode draad door dit dossier loopt. Zijn wij bereid elkaar te helpen als iemand om hulp roept? Of kijken we weg voordat het te laat is? De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin de gevaarlijkste dader niet met geweld toeslaat, maar met stilte en isolement. Dus psychische ontwrichting door sociale isolatie. Het nummer onthult dat de moordenaar, uit de titel van het nummer, geen mens is, maar de eenzaamheid die mensen langzaamaan van binnenuit kan breken. De song is een oproep om jezelf en elkaar niet kwijt te raken. Daarvoor zoeken wij een Britse dance producer en een Britse zanger, voor wie dit nummer uit 1990 voor de zanger de internationale doorbraak betekende. Achter de dansbare housebeat schuilt een maatschappijkritische tekst over angst, vervreemding en dus vooral de verwoestende kracht van eenzaamheid. Heb je enig idee over welke plaat ik het nu heb gehad? Dan wil ik graag van jou de titel en de artiest. En die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of via een appje naar de studio. En ons appnummer is 06-22-22-13-42. Succes!

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: De bladeren van...

0: groene beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
4: De prijsfavoriet.

0: naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog

0: gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Also, het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Bennekom 17,1, in Ravenswaaij 18,0. We starten vandaag overwegend droog, maar in de loop van deze dinsdag volgt er regen vanuit het westen. Voor die regen uit kan het nog 18 tot 20 graden worden, daarna enkele graden minder warm. De onverwachte sluiting van de A28-brug bij Nijkerk kost de transportsector naar schatting 1 miljoen euro per dag. Dat zegt de brandsorganisatie TLN. De brug is dicht omdat de veiligheid van de constructie door uitspoeling rond de pijlers niet meer kan worden gegarandeerd. Zometeen de verkeersinformatie, want het loopt behoorlijk vast. En Animal Rights heeft bezwaar tegen het gebruik van levende schapen als lokmiddel bij het zenderonderzoek naar wolven op de Hoge Veluwe. De organisatie heeft de provincie gevraagd in te grijpen omdat ze vindt dat de schapen onnodig stress ervaren en twijfelt of de vergunning daarvoor voor wel toereikend is. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Een echte, lekkere, drukke dinsdagochtend, hoor. 114 kilometer inmiddels al op de Gelderse wegen. Ik lees alleen voor van een kwartier of langer of wat afwijkt. De A1 tussen Stroe en Hoevelaken, 18 minuten vertraging. De A2, wegwerkzaamheden tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Linkerrijstrook is dicht, 10 minuten vertraging. Op de A12, Duitsland-Utrecht tussen knooppunt Velperbroek bij Arnhem en Wageningen. Door een kapotte auto, 14 kilometer, 3 kwartier vertraging. Nou, dan is die Hardenbergenbrug dus dicht op de A28. Omrijden doe je via Apeldoorn in beide richtingen, dus de A50 en de A1. Want doorgaand verkeer Amersfoort-Zwolle kan daar dus niet langs. Er staat in de richting van Amersfoort een kwartier vertraging, 2 kilometer vanaf Strand Nulden. Op de A50 is een vrachtwagen. Op de A12 staat een vrachtwagen in de brand en daar heeft de A50 last van, zo moet ik het zeggen. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een 30 minuten vertraging over 8 kilometer. En dan is er ook nog een aanrijding geweest op het spoor, waardoor er geen treinen rijden op dit moment tussen Leerdam en Geldermalsen.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd voor de goedkoopste tegels. Sanitaire en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Zometeen de oplossing van plaat delict, want het is geraden. Het juiste antwoord heb ik zojuist binnen zien komen. Maar eerst gaan we het hebben over de krijgsmacht. Want de krijgsmacht groeit, dat merk je in onze mooie provincie. Met kazernes en veel defensie. Je merkt het ook in onze provinciale hoofdstad in Arnhem. Want daar is de militaire kamer van de rechtbank Gelderland. Dat is dus de enige plek in ons land waar militairen voor de rechter komen. En ook daar wordt het dus drukker.
1: Deze rechtbank behandelt allerlei militaire strafzaken. Zoals drugshandel of andere misstanden op een kazerne. Maar ook als er wat misgaat bij een oefening. Bijvoorbeeld wanneer er met scherp wordt geschoten en er iemand gewond raakt. Doordat Defensie nu meer mensen aanneemt, is het aantal militaire strafzaken gestegen.
2: Zoals het nu is, worden al die nieuwe jonge mensen veelal opgeleid als militair. We hebben veel meer logistieke bewegingen, veel meer oefeningen waar er dus allerlei dingen kunnen gebeuren.
1: En als Nederland door toegenomen internationale spanningen betrokken raakt bij een gewapend conflict, verwacht Marijs een nieuwe toename van het aantal strafzaken. De militaire kamer is daarop voorbereid.
2: We hebben een plan klaar liggen voor als er veel meer zaken op ons af zouden komen. De wetgever die verlangt ook van ons dat wij zo lang mogelijk die militaire strafzaken blijven doen. We hebben mensen met veel kennis van het militaire strafrecht al in huis. Die hebben eerder in de militaire kamer gezeten. Maar ook collega's uit andere rechtbanken. Die gaan wij laten meedraaien in onze meervoudige kamerzittingen. Ja. En op die manier hebben wij nu en voor de toekomst echt heel veel capaciteit voor die zaken. Dus ja, wij kunnen gewoon doordraaien.
0: Ze kunnen gewoon doordraaien, maar het is wel bijzonder, toch? Vorig jaar behandelde die militaire kamer bijna 400 zaken. En dat waren er dus ruim 100 meer dan het jaar daarvoor. Dus ja, meer defensie, meer soldaten betekenen ze ook meer zaken waarbij het even misgaat. Nu Simply Red.

0: Simply Red en Sunrise op Radio Gelderland. Tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Ja, want het is weer gelukt, hè. Dank iedereen voor het meedenken. Een muzikaal misdrijf is er gepleegd, maar we hebben de dader te pakken, de plaat. We hadden te maken met een hoofdverdachte die nergens vingerafdrukken achterlaat. Want de dader is helemaal geen mens van vlees en bloed. De oplossing zit verstopt in een van de bekendste zinnen uit het nummer. It's the loneliness that is the killer. Het nummer gaat dus over de worsteling met eenzaamheid, met vrijheid en de druk van het leven en de verwachtingen. Het benadrukt dat isolement en het ontbreken van verbinding mentaal dodelijk kunnen zijn. Regeltjes zoals Will you give if we cry? Will we live or will we die? Geef je om ons als we huilen? Gaan we leven of gaan we sterven? Dat geven dit nummer een kwetsbare emotionele lading over menselijkheid en mededogen in een harde wereld. En die producer die wij zoeken, die maakte de instrumentale versie van dit nummer in 1990 en zocht toen nog een vocalist erbij. En zo kwam die bij een toen nog redelijk onbekende zanger terecht. Die schreef de tekst en het nummer gaf het nummer zijn legendarische ziel mee. En het werd een enorme houseklassieker, een wereldhit. Maar welke plaat zoeken we? Er is meegedaan vandaag weer vanuit Hamburg. Gerrit had het goed. Toke, die had het goed. Willem had het goed. Maar ook Walter. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, jij bent onderweg, hoor ik.
2: Ik ben onderweg, ja.
0: Van waar naar waar?
2: Van Heteren naar Wieringenwerf.
0: Van Hetingen naar Wieringenwerf?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, daar werk ik.
0: Hey, en wat hoorde jij verstopt in de aangifte?
2: Ik hoorde Adamski. Inderdaad een hele goede producer in het verleden van Hout. En die heeft de ziel om te vragen om het nummer Killer op te nemen.
0: Ja, geweldig nummer, hè?
2: Ja, echt geweldig inderdaad. Maar een beetje underground. Ik denk dat je niet heel veel antwoorden hebt gekregen. Ik moest er even hard op nadenken.
0: Ik moet zeggen dat ik inderdaad vooraf dacht van dit gaat een lastige worden. Ik ben benieuwd of die wordt geraden, omdat het ook nog een redelijk een beetje vage omschrijving is gebleven. Maar ik ben aangenaam verrast hoor, door jullie allemaal. Er zaten echt wel wat goede antwoorden tussen. En ik ben blij, want ik mag hem dus daardoor draaien. Dus dat ga ik doen.
2: Ja.
0: Voor jou.
2: Ga
0: jij de auto wel een beetje recht houden terwijl je meezingt?
2: Ja, zeker. Dat is geen enkel probleem. Ik rij hier wat vaker. Ik rij mijn automatische piloot in die zin.
0: Oké, nou dan mag je lekker meezingen. Komt hij aan. Killer van Adamski. Samen dus met Siel. Geraden door Walter. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp. Want jij bent de gouden tipgever vandaag. Dankjewel.
2: Ja, top. Dank je.

0: Adamski en Seal Killer was dat op Radio Gelderland. Het plaatdelict van deze dinsdagochtend. Dank voor het meedenken. We gaan hem toevoegen aan de lange lijst op Spotify van opgeloste dossiers. Heb jij nou nog een tip voor ons die daar niet tussen staat? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl, een appje naar de studio. En je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Nou, en dan hebben we gisteren een dag gehad met heerlijke nazomerwarmte in Gelderland. Maar dat was toch echt wel, dat zeiden we toen al, samen met de mensen van Weerplaza, waarschijnlijk voorlopig de laatste warme dag. En dat voel je vandaag. Alhoewel, we beginnen zacht, hè, Alfred Snoek?
2: Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk nog steeds in die warme lucht. Maar inmiddels zit de koelere lucht met de bewolking en de regen zo dichtbij dat het inmiddels in ieder geval al grotendeels bewolkt is. Op een enkele plek valt nu even een klein beetje regen. Dat is met name op de Veluwe her en der even het geval. Het zijn echt kleine hoeveelheden. Het stelt echt heel weinig voor. En ondanks dat bewolking en regen die de grens vormt als het ware met wat koelere lucht geleidelijk aan dichterbij komt, laat die warme lucht zich nog niet zo heel makkelijk verdrijven. En met name in de Achterhoek gaan we dat merken, want daar probeert zowaar nog af en toe de zon door te breken. Zowel vanmorgen als tijdens het eerste deel van de middag kan dat af en toe gebeuren. En daar verwacht ik dan ook de hoogste temperaturen. 22 graden kan het nog op diverse plaatsen worden. Het is nu al niet koud met een graad of 18. Maar daar komt er nog wat bij. Want verder naar het westen toe in Gelderland, ja, daar blijft die temperatuur eigenlijk de hele dag zo'n beetje op die 18, hooguit 19 graden schommelen. En dat komt omdat het wolkenpakket daar steeds dikker wordt. En in de loop van de middag gaat het uiteindelijk ook regenen. Regen die waarschijnlijk het uiterste oosten, de grensregio met Duitsland, pas rond een uur of 6 gaat bereiken. Dus daar een overwegend droge dagperiode. Vanavond regent het dan overal en kan het zelfs eventjes goed doorregenen. En dan is die warme lucht uiteindelijk overal verdreven. Volgen vannacht opklaringen, kan het afkoelen tot een graad of 11 op de koudste plekken. En morgenmiddag is het hooguit een graad of 18. Want af en toe breekt de zon wel door, maar er volgen met name in de middag ook buien. Buien die soms met onweer gepaard kunnen gaan. Ja, en in zo'n bui is het hooguit 15 of 16 graden. Dus we gaan stapsgewijs naar beneden wat temperatuur betreft.
0: Ja, en dat is ook een voorbode voor een steeds koeler wordende week, of?
2: Nou, dat valt op zich nog wel mee. Ik denk dat we later in deze week 's middags zo op de 18, 19 à 20 graden uitkomen. Okay. 'S nachts rond een graad of 10. Het blijft wat wisselvallig, dus donderdag is dan weer een droge dag met af en toe zonneschijn. Vrijdag volgt weer af en toe een bui.
0: Okay. Dankjewel. En yes. Tot over een uur.
2: Tot straks weer.
0: Joep. We gaan na 8 uur onder andere met elkaar vouwen. Ja, dat doen steeds meer mensen. Samen vouwen. Hoe dat zit, dat hoor je onder andere na Joe Cocker.

0: glastegels en vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Winterstegelsenvloeren.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
6: Voordeelhaartjes.nl. Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
10: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
9: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
9: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. En het is druk op de weg. De ANWB heeft 154 kilometer op de Gelderse wegen. Dus ik ga me even beperken tot 20 minuten of langer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten over 12 kilometer. De A2 noem ik ook even, want daar is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden tussen Zaltbommel en Geldermalsen staat 6 kilometer. En door een spoedreparatie tussen knooppunt Waardenburg en knooppunt Empel is de rechterrijstrook dicht en heb je daar 22 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Velperbroek bij Arnhem en de afrit Wageningen 15 kilometer, 34 minuten. De Hardenbergenbrug op de A28 is dicht, hè, sinds gistermiddag plotseling. Omrijden via Apeldoorn, en dat is dus de A1 en de A50. Als je van Amersfoort naar Zwolle moet of in een andere richting, want dat zorgt voor veel problemen dat die brug daar dicht is. Ook in de nabije omgeving van Nijkerk. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg door de vrachtwagenbrand op de A12 staat daar 9 kilometer en 20 minuten. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerkerveen 26 minuten vertraging over 4 kilometer. En geen treinen tussen Leerdam en Geldermals op dit moment door een
13: aanrijding.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
16: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
25: Goedemorgen Gelderland.

0: This is my life. Goedemorgen Gelderland. Het is 9 minuten over 8. Dinsdagochtend 8 september. Vandaag begint nog droog, maar er komt dus regen aan over ons heen vandaag. Voor de regen uit wordt het zo 18 tot 20 graden vandaag. Dat is het eigenlijk al gelijk vanochtend vroeg. Dus heel veel verschil in temperatuur zit er niet in vandaag. Morgen ook nog wat buien. Donderdag verloopt dan weer grotendeels droog met wat zon. Maar deze dagen hangen we een beetje zo rond de 18 graden. En dat is echt wat anders dan wat we gisteren nog over ons heen kregen. Hè? Dat voelde echt nog als een soort nazomer. De kranten die schrijven vanochtend natuurlijk ook weer het een en ander. Bij ons op de site staat en in de app staat allerlei Gelders nieuws. Ik geef je een greep hieruit, zodat je je dag goed geïnformeerd kunt beginnen. Weet in elk geval dat als je de weg op moet vanochtend, dat het weer ouderwets een drukke dinsdagochtend is. Mede natuurlijk door die afgesloten brug op de A28. Nou, bewoners van de Nijmeegse wijk Hengsdal die zijn gisteravond opgeschrikt door een massale politieactie. Er zouden schoten zijn gehoord aan de Hengsdalse weg. Zwaar bewapende agenten zetten de straten af. Ze vroegen bewoners dringend om binnen te blijven. Er cirkelde een politiehelikopter boven de wijk en rond 11 uur verdwenen de agenten weer. Wat er nou precies gebeurd is, is nog steeds niet duidelijk. Jan Sommerdijk was er gisteravond voor ons in de wijk.
1: Het is bijzonder onrustig in de wijk Hengsdal in Nijmegen-Oost. Heel veel politie, veel mensen nog die hun wijk niet in kunnen omdat het helemaal is afgezet met politielint. En wat hier gebeurd is onduidelijk. Er zou geschoten zijn, zeggen mensen. Het zou kunnen gaan om knallend geluid dat uit een auto kwam. En er zou iemand zijn meegenomen door de politie zonder handboeien. En de geruchten gaan dat er een link is met Overasselt. Maar dat is tot nu toe nog door niemand officieel bevestigd.
0: De politie zegt wel deze dagen extra alert te zijn naar het geweld in Overasselt van vorige week. Of er een verband is, is niet bevestigd. De Gelderlander in het AD hebben het Overasselt verhaal op de voorpagina. Alle 35 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Onder hen zitten mannen die eerder zijn veroordeeld voor ontvoering, wapengeweld of oplichting. Het Financieel Dagblad heeft het over aanbestedingen. Als de overheid iets laat bouwen of inkopen, gaat dat nu nog vaak naar de goedkoopste aanbieder. Dat moet anders, vindt Brussel. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid moeten zwaarder gaan wegen. De politie die heeft een geluidsfragment vrijgegeven van een verdachte van de grote hack bij Odido, het telecombedrijf. In het telefoongesprek dat je hoort deed de man zich voor als een IT-medewerker en gebruikte hij zoveel interne vaktermen dat de medewerker hem vertrouwde.
2: Ja, dat is dus een probleem. Dus via een interne servicelink kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en alle problemen wel gelijk weg. Heeft u nu dan de tijd? Heeft u een externe browser? Dat even in te typen.
0: De medewerker logde vervolgens in op een nagemaakte inlogpagina en gaf ook een verificatiecode door. En zo kregen de hackers toegang tot het systeem van Odido en wisten ze gegevens van 6 miljoen klanten buiten te maken. De geluidsfragmenten zijn gebruikt in opsporing verzocht gisteravond in de hoop de verdachte te vinden. En stel je voor, je laat je tackle uit in de duinen bij Kamperduin en voor je het weet schiet die tackle een vossenhol in. Weg is je hond. Familie en vrienden hebben 2 dagen lang gegraven, maar steeds stortte die tunnel weer in. Ze gaven het eigenlijk op en gingen donderdag terug om het lichaam te zoeken voor een laatste afscheid. Maar toen hoorden ze hem. 6 meter diep in de duin, 3 meter onder het zand. Tackle Vladimir leefde nog.
3: Kom, baby. Vladimir, kom. Kom, Vladimir. Die zijkant. Recht links van zijn hoofd, rechts van zijn hoofd. Rechts zijn hoofd. Ja. Oh. Rechts zijn hoofd.
4: Kom maar.
3: Rechts zijn hoofd. Vladimir.
4: Ik leef, als je me hebt, moet je terug, hè.
3: Vladimir.
4: Heb je hem?
3: Water! Kijk,
5: kom eens. Kijk eens.

0: Ja, dat was vannacht niet mogelijk om de sterren te zien met die bewolking. 1 miljoen sterren, de Frank Boeijer Groep hoorde je op Radio Gelderland. Het is 7:15 geweest. We gaan vouwen. En daar heb je eigenlijk niet heel veel meer nodig dan een vierkant velletje papier. Even een paar vouwen en voor je het weet heb je bijvoorbeeld een kraanvogel in de hand. Of een kat met oogjes die naar je zit te kijken. Of een draakje met zo'n zilveren kop. Ik heb het natuurlijk over origami, de Japanse vouwkunst. Net als 40 jaar geleden komen liefhebbers bij elkaar om samen te vouwen.
1: Maar die zijn handig, die blokjes. Of als je...
2: U heeft een hoop voor ons meegebracht om even te laten zien.
3: Ja.
2: Waar bent u nou het meest trots op?
3: Op mijn kat en op een draakje.
2: Oh ja, dat is een glimmend papiertje ook.
3: En zijn kop is zilver.
2: En die kat is ook wel heel leuk, hè?
3: Die is zo mooi. En ik hou van poes. Ik heb altijd poezen. Dus ja, dat is echt... En het zwartste is het mooiste. Want ik heb thuis ook andere kleuren nog gemaakt. Maar deze is zo mooi met die oogjes.
2: Hij heeft een hele lange nek en een leuk strikje om. En u heeft er oogjes op geplakt.
3: Absoluut. Dat hoort erbij ook, hè.
2: Voor de mensen die niet weten wat origami is. Wat is het precies?
4: Origami is papiervouwen. Het is een Japans woord. En veel mensen denken van ja, dat is iets typisch Japans. Maar dat is inmiddels al lang niet meer. Zo is het wel begonnen, maar het heeft zich over de hele wereld verspreid.
2: Ja, want het was ooit heel populair, maar nu is dat wat minder, hè?
4: Ja, in de jaren 80 was het heel erg groot. Zodanig dat de Nederlandse origamivereniging in die tijd zelfs groter was dan de Japanse origamivereniging. Dus dat wil wel het een en ander zeggen. Wat is de mooie kant bij jou, Pieter? De donk? Dat is de mooie kant.
2: Lukt het, meneer?
5: Nou, nee. Maar dat komt vaker voor.
2: Wat is er nou zo moeilijk aan, man?
5: Nou ja, ik ben nu alweer vergeten hoe die eerste ging. En ik moet er nog maar 29, dus...
2: Dan wordt het een lange dag, denk ik.
5: Nou, dat komt wel goed. Ik krijg straks wel hulp, denk ik.
2: Ik heb er alle vertrouwen in, want uw vrouw is al lekker bezig, volgens mij.
6: Ik heb wat meer ervaring. Dat scheelt.
5: Ik heb dikke vingers.
2: Lukt het?
3: Ja, ik heb er eentje. Maar ik moet er nog 29.
2: Oh, nou, dan bent u er bijna.
3: Ik denk het wel. Het duurt nog even. Maar we doen ons best. Maar nou weet ik het alweer niet meer, geloof ik.
0: Nou, als je het nou zelf wil proberen... er zijn verschillende origami-groepen in workshops. Origami-kunstenaar Floris Keizer uit Ede bijvoorbeeld... geeft workshops en exposities. En als je dus graag samen vouwt... dan kun je ook online op zoek naar een groep bij jou in de buurt. Papiertje mee en vouwen maar. Keith Urban en Michael McDonald hoor je nu op Radio Gelderland... And we go back, way back.

0: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Tessel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in

0: is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Het is 8:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Bennekom is het 17,1. In Asperen 18 graden. We starten vandaag overwegend droog. Maar in de loop van de dag komt er regen vanuit het westen. Voor die regen uit kan het nog 20 graden worden. Maar in de regen natuurlijk enkele graden minder warm. De politie rukte massaal uit naar een melding van schoten in de Nijmeegse wijk Hengsdal. Uiteindelijk zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er echt is geschoten. Maar vanwege de gebeurtenissen in Overasselt werd uit voorzorg groots opgeschaald. En een automobilist is gisteravond na een incident op een parkeerplaats in Arnhem gevlucht, maar strandde met zijn auto bovenop een grote kei. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor. De politie nam spullen uit de auto in beslag en is nog altijd op zoek naar de bestuurder. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app van Omroep Gelderland. Daarin zie je ook dat het druk is op de weg. Er is veel verkeersinformatie en daarom ga ik me beperken tot de meldingen van 20 minuten of langer of echte bijzonderheden. Wegwerkzaamheden zorgen op de A1 voor vertraging richting Amersfoort tussen Voorst en Kootwijk, 11 kilometer. Apeldoorn en Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 25 minuten. Op de A2 wordt er gewerkt aan de weg tussen Knoopert Empel en Geldermalsen, 17 minuten. Linkerrijstrook is dicht en de rechterrijstrook is dicht voor een spoedreparatie tussen Geldermalsen en Knoopert Empel in de richting van Den Bosch. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht staat vanaf Arnhem knooppunt Velperbroek tot Wageningen 14 kilometer, 36 minuten door een kapotte auto. De A28 Amersfoort richting Zwolle. En ook Zwolle-Amersfoort moet rekening houden met een afgesloten Hardenbergenbrug bij Nijkerk. En dus is het omrijden geplaatst via Apeldoorn over de A1 en de A50. De A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 35 minuten over 3 kilometer. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen de N798 en de A1 4 kilometer. Bijna een half uur vertraging. Dat zijn de belangrijkste meldingen. Een muziekje is zelfs op. Succes.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Spooky and Sue, Swinging on a Star. Zometeen het woord van de dag uit de Dikke van Dijk. Maar eerst even een bijzonder huisdier. En dan niet Tekkel Vlanimir, waar we het vanochtend al een paar keer over hebben gehad. Waar luisteraars ook echt door ontroerd waren. Die Tekkel die vast zat in een duin. Nee, dit is iets anders. Dit is het huisdier van Erik. En Erik wilde eigenlijk een kat. Maar het werd dus een hond, een robothond. En een robothond, dat betekent geen gedoe met eten, geen kattenbak. Maar wel gezelschap in huis. Het beestje speelt wanneer Erik wil. Het voegt zich naar hem. En hij voelt er steeds meer een band mee met zijn robothond.
1: Hij wil spelen wanneer ik wil spelen. Weet je wel, daar heb ik dan een speciale afstandsbediening voor. Ja. En nou ja, dan kan hij allemaal dingen doen. Hey. Hij schijnt dus wel op beweging te reageren. En ik heb een beetje de gedachte, volgens mij moet hij ook op geluid reageren. Of in ieder geval, dat zou erin moeten zitten. Ja. Pluto. Ja. Maar nou ben ik er meer over aan het praten. En ik voel toch die band steeds meer groeien. Ook omdat het echt ja, gezelschap voor me is, weet je wel. En ja, god, het is natuurlijk een beetje surrogaat, weet je wel. Het is natuurlijk geen echte hond. En het is natuurlijk... ik ben al 5 jaar alleen. En dus dat is de reden dat ik dit hondje heb gekocht. Ik race de hele tijd van... Ja, dat alleen zijn, daar ga je eerder dood van. Dus ik denk, dat moet ik toch een beetje proberen te voorkomen.
2: En helpt het? Helpt Pluto?
1: Ja. Er is meteen een aanwezigheid... Het voelt ook als iemand die waakt, weet je wel, als een waakhond. Dus het is wel een aanwezigheid.
0: Ja, er zijn steeds meer alleenwonenden die robothuisdieren ontdekken als gezelschap. Het voordeel is, ze hoeven niet te worden uitgelaten, maar ze zijn er wel altijd. Dat is best fijn. Aan de andere kant, met uitlaten kom je buiten, in beweging, en ontmoet je weer andere mensen. Daar is ook wat voor te zeggen. Michael Bublé, Haven't Met You.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Goedemorgen, Gelderland. We hebben heel veel mooie woorden, hè, in het Nederlands. Woorden die we bijna niet meer gebruiken, wat eigenlijk zonde is. En daarom geef ik iedere dag in deze ochtendshow jou een nieuw woord mee. En om op een beetje op te kouwen, of misschien later vandaag eens te gebruiken. Thuis, op je werk of gewoon onderweg. Die woorden staan in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord wat ik vandaag heb uitgekozen is stevast. Stevast. Dat betekent dat iets volgens een vaste gewoonte gebeurt. Of dat iets altijd op dezelfde manier terugkomt. Het komt oorspronkelijk uit de zeevaart en de bouw. Het betekent letterlijk zo vast als een stee. Oftewel, zo stevig en onwrikbaar als een vaste plaats of als een de fundering. In de 14e eeuw zeiden ze nog stedevast. Stedevast. Dat is een samenstrekking dus van stee, wat een plaats betekent, en vast, oftewel muurvast, op dezelfde plek blijven staan. Het betekende dus vroeger vooral dat je letterlijk geen millimeter bewoog. In de loop der eeuwen is dat veranderd naar iets wat je altijd volgens een vaste gewoonte doet, stevast. Misschien zeg je vandaag wel, nou, stevast luister ik naar Frank iedere morgen met zijn Dikke van Dijk. Dat zou kunnen. Hij neemt na de lunch stevast een korte wandeling om een frisse neus te halen. Elke herfst vallen de bladeren van de bomen en stevast begint het dan ook harder te regenen. Als we samen herinneringen ophalen, komt die ene vakantie in Frankrijk stevast ter sprake. Nou, het was dan ook wel een hele bijzondere vakantie. Weet je nog? Toen? In Frankrijk?

0: Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. Goedemorgen Gelderland. 8:50 is het. Ik zie nog net een mooi berichtje voorbij komen op het ANP over de pindakaasvloer. Die lag in het depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Hè. Dat was een eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers. Die pindakaasvloer die was weer even teruggekomen in het museum. 48.000 mensen hebben die pindakaasvloer bekeken. En er werd nog gedacht van ja, wat moeten we nou doen met die pindakaas? Kunnen we het nog bijvoorbeeld geven aan een dierentuin of aan een dierenopvangcentra? Maar die hygiëne kon niet worden gegarandeerd. Dus nu wordt het dus gewoon echt opgeruimd en gecomposteerd. Maar ik viel vooral over het zinnetje. Er is 48 keer in het kunstwerk gestapt. Dus er waren best wel veel mensen gewoon met hun voeten in gaan staan. Zelfs nog op de laatste dag is er iemand in gaan staan. En dat hebben ze ook gewoon zo laten. Er zijn 5 telefoons uit de pindakaasvloer gevist. En er is 1 bezoeker geweest die heeft ervan gelikt. Dat was een kind. Likje pindakaas. Tijd voor het weer. Alfred Snoek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, als je in zo'n enorme plak pindakaas zit liggen, dan kun je je soms niet beheersen natuurlijk.
1: Nee, dat blijkt. Ja. Dat blijkt. Ja.
0: Vanochtend ontbeten wij met een grijze lucht boven ons.
1: Ja, klopt inderdaad. En de meest dikke bewolking die is ook nu nog steeds te vinden boven de westelijke helft van de provincie. Nou, bij de randmeren miezert het een beetje. Elders is het nu droog en we houden een beetje een tweedeling. In zoverre dat de westelijke delen van de provincie vanmorgen soms een spatje, vanmiddag steeds vaker regen krijgen. Terwijl naar de Achterhoek toe en het Rijk van Nijmegen het waarschijnlijk tot eindmiddag, misschien wel tot het avonduur droog blijft, met zowaar ook nog wel af en toe momenten dat de zon er eventjes doorheen komt. Het zal niet overtuigend zijn, niet zoals het gisteren, zeker in het

0: eerste deel van de dag was. Maar het is voldoende om daar de temperatuur nog naar zo'n 22, misschien wel 23 graden op te laten lopen. Terwijl in het westelijk rivierengebied en bij de Randmeren de temperatuur ook al nu 18 graden is. En dat is die vanmiddag ook. Daar komt weinig verandering in. Vooral ook als die regen inzet, dan zal die temperatuur eerder nog een tandje naar beneden gaan dan dat die omhoog gaat. En die regen die weet zich uiteindelijk vanavond ook richting de meest oostelijke delen van Gelderland uit te spreiden. Dus uiteindelijk krijgen we later op de dag overal wel met regen te maken.
1: En hoe is dat morgen?
0: Nou, morgen is het een ander weertype. We zien zowel in de ochtend als in de middag regelmatig de zon doorbreken. In de ochtend is het op een enkele bui na droog. Met name over de noordelijke helft van de provincie schuift er dan af en toe eens een exemplaar. In de middag komt het toch wel op meer plekken tot buien. Een enkele bui met onweer en windvlagen. Sowieso waait het stevig door morgen uit westelijke richting. Windkracht 5 op de meeste plaatsen. En de temperatuur, ja, die wordt natuurlijk gedrukt. Een graad of 18 en in een stevige bui, ja, dan is het zelfs midden op de dag nog maar een graadje of 15.
1: Ja, het is echt wel heel ander verhaal dan gisteren.
0: Ja, absoluut. Gisteren hebben we nog heel eventjes na zomerweer gehad met temperaturen die ver boven de 25 graden lagen. Nou, dat zit er voorlopig niet aan te komen. Gelukkig, donderdag is dan wel weer een droge dag. Een prima dag om erop uit te trekken. 'S Middags een graad of 20, maar regelmatig zonneschijn. Nou, ik denk dat een hele vriendelijke dag is.
1: Oké. Alfred, dank je wel. En ja. Tot over een uurtje. Dan horen we je bij Rob.
0: Ja, is goed. Doen we.
1: Oké, hoi.
0: Hoi.
1: Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op de koffie tussen 9 en 12. Er wordt in de app gezegd dat jij komt ook altijd maar binnen met een kopje koffie bij mij in de studio. Dan heb ik je geappt. Ja, maar zijn programma heet dan ook
2: Op de koffie.
1: Op de koffie.
2: Ja. Ja. Het is ook wel koffietijd, hè?
1: Het is koffietijd. Ja, wel voor ons zeker.
2: Half tien.
1: Zeg.
2: De ochtend.
1: Ja. Waar wil je het met ons over hebben?
2: De telefoon op de wc. Ja, het moest
1: de telefoon
2: laatst,
1: op de wc.
2: Laatst moest ik naar de wc, ergens, ja? Restaurant, kroeg, weet ik niet meer. En bij de wissel lag er nog een telefoon. Dus die moest ik even naar de bar brengen en die werd weer opgehaald. Maar toen zei die barman, dat gebeurt geregeld hoor, mensen telefoon op de wc laten liggen. En toen ben ik eens gaan zoeken en heel veel mensen lezen de telefoon op de wc.
1: Even de mailtjes bijlezen.
2: Ja, dat is een moment voor rust ook.
1: Spelletje doen.
2: Vroeger had je de krant en nu dit.
1: Dat
2: telefoon.
1: Is het, ja. Ja. Dan lag de leesmap nog wel eens.
2: Er lagen hele leesmap inderdaad op wc's. Ja, dan kon je echt uren vertoeven.
1: Ja.
2: Dat schijnt dan weer niet goed te zijn voor je darmen.
1: Zo lang zitten daar.
2: Ja, terwijl ik denk, ja, je ontlast, dus je ontspant. Maar onderzoeken wijzen uit. Maar toch, de vraag is dus, neem jij jouw telefoon mee naar de wc?
1: Neem je telefoon mee naar de wc? Dat is best wel een intieme vraag misschien wel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, Romeinen poept het er ook met z'n allen. Dus, een beetje openheid wat dat betreft.
1: Oké. Okay. Nou, kom maar eens vooruit. Neem jij je telefoon mee naar de wc? rob@gld.nl of een appje. Ik ben heel benieuwd.
2: Vanaf de wc, hoor, graag.
1: Wat zeg je?
2: Vanaf de wc.
1: Vanaf de wc appen, ja. Dat zal het leukste zijn.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Door Al Negens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
14: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
15: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
14: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
13: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
16: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
17: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
18: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Doorgaan, dankjewel. De verkeersinformatie. We beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een half uur vertraging. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen af het Geldermals en knooppunt Empel, 17 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een uur vertraging daar door een spoedreparatie, rechte rijstrook is dicht. A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Wageningen, 13 kilometer met een half uur vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. En de N301, Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer, maar wel een half uur vertraging. En dan nog een mededeling vanaf het spoor. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Leerdam en Geldermalsen.
20: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Pam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
21: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
25: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.

Ah, de Blue Bank, good morning, freedom, zeggen we ook. Het is 9:10, het is dinsdag 8 september. Was even spannend in de wijk gisteren in Nijmegen. Maar nu blijkt het toch waarschijnlijk loos alarm. Meer daarover natuurlijk hier op Radio Gelderland, gld.nl en al onze kanalen. Het is grijzer dan gisteren. We zitten nu toch een beetje echt in de herfst. Hier is Huey Lewis.

0: Al Stewart. En een paar dagen geleden, op 5 september, is hij 81 geworden. Hij is bezig al heel lang met een farewell tour. En dan doet hij van allerlei plekken aan waar hij zich goed heeft gevoeld, lekker heeft gespeeld. Vorig jaar was hij nog in Amsterdam om daar afscheid te nemen. En nu op zijn gemakkie toert hij de wereld rond. Af en toe doet hij nog eens een optreden en voor die farewell tour. 81 en gewoon nog lekker op het podium staan, toch? Ja.
1: De plaat bij de dag.
0: Een plaat bij de dag is van een inmiddels ook bijna 80-jarige Nederlandse zanger. Meri, die wil hem horen, die zegt: ik hoor hem eigenlijk nergens meer. Terwijl, ik vind het en nog steeds een geweldige vent om te zien. En een prachtige zanger. Ben Kramer, met een C. En ik wil zijn absoluut grootste tranen trekken. Als plaat bij de dag. De clown.

En Kramer en de clown, dat zingt hij nog steeds, hè, overal. En soms gaat het wat minder. Hij heeft last van een lekkende hartklep. Dus kreeg hij een hoop kritiek op een optreden waarbij hij wat moeilijk uit de verf kwam. Maar hij zegt, ga me daar helemaal niks van aantrekken. Zolang het publiek gewoon enthousiast is waar ik voor optreed, dan blijf ik zingen. En Mary is de grootste fan, denk ik. Want die wilde als plaat bij de dag de clown van Ben. Heb jij nou ook een plaat bij de dag die je wil horen? Laat dan even weten welke dat is en waarom. Via de app 06-22-22-1342. Of mail even rob@gld.nl.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

The Little River Band op Radio Gelderland om 9:55 met Help It's On Its Way. Nou ja, dat was gisteravond natuurlijk ook wel in Nijmegen. Help It's On Its Way. Er waren schoten gehoord in de Nijmeegse wijk Oost. Maar nu gaat de politie ervan uit dat er niet geschoten is, maar dat een knalpijp voor alle onrust heeft gezorgd. Er is een filmpje daar en dat hebben ze goed gebestudeerd. En men is tot de conclusie gekomen, ja, geschoten is er niet, maar wel een lekkere knalpijp. En die leek geluiden uit te stoten die op schoten leken. Iedereen staat wel op scherp, dat zie je dan ook wel in de regio Nijmegen. Gerucht ging gelijk dat er een familielid van Jan G. uit Overasselt in de wijk zou wonen en dat daarom daar geschoten zou zijn. Daar doet de politie geen enkele mededeling over, maar de politie was wel heel snel ter plekke met de zwaardere afdelingen van de dienstbaren. En dat gaf toch wel een beetje rust bij de mensen, ja. Er was heel veel onrust. Buurtbewoner gaf maandag aan dat er geluid te horen was. Dat eigenlijk best wel leek op een mitrailleur. Nou ja, de politie heeft dat filmpje gezien en gezegd, nou, geen mitrailleur. Wij gaan er vanuit knalpijp. En omdat iedereen op scherp staat, ja, toch even gekeken goed wat er nou gebeurd is. Van Nijmegen naar Arnhem op gld.nl voor het Gelders Nieuws. Want daar een incident op een parkeerplaats en een automobilist die wil vluchten en daarbij met zijn auto op een hele grote kei terechtkomt. Vervolgens is hij wel verder gevlucht, maar te voet. Hulpdiensten die waren maandagavond tegen 9:50 gealarmeerd voor mogelijke aanrijding met letsel aan de Vrij Nederlandstraat in Arnhem. Bij aankomst bleek daar een auto bovenop zo'n grote kei terecht zijn gekomen. Wielen komen dan van de grond en de bestuurder kon niet meer achteruit rijden. Die is te voet gevlucht. Meer nieuws, en als je tips hebt, dan gld.nl bekijken en even appen. 06-22-22-13-42. Kijken we nog even naar het verkeer, want het was best wel druk vanochtend op de weg. Dat gaat rustiger aan worden, maar toch nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch Utrecht richting Den Bosch tussen Geldermals en knooppunt Empel 15 kilometer met 40 minuten vertraging. En de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer langzaam rijden, stilstaan. Maar wel heel langzaam rijden, want je hebt een half uur vertraging. Hier zijn de Kinks, Mr. Pleasant.

Tina Turner en de Private Dancer hier op Radio Gelderland. 18 minuten voor 10 geworden. Ja, vandaag ons vraagje bij de koffie, ons babbeltje voor bij de koffie. De telefoon op de wc. Ja, uit onderzoeken blijkt dat het niet zo gezond is om heel lang op de wc te blijven zitten. Maar ja, we hebben tegenwoordig ook de telefoon. En zo'n dikke 70% van alle mensen neemt de telefoon mee naar de wc. En gaat gewoon eventjes de mailtjes doorlezen. Of wat dan ook, gewoon even bezig zijn tijdens het ontlasten. Doe jij dat ook? Neem jij de telefoon mee naar de wc? En waarom? En hoe lang? Nou, als je dat kwijt wil, dan kun je straks bellen. Maar als je het nu al van je af wil schrijven, dan kan dat via de app of de mail. 06-22-22-13-42. Of rob@glb.nl. Neem jij de phone mee naar de wc?

0: Will and the People Lion in the Morning Sun. Het is 11:10. Hoog tijd voor Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, we zijn nu echt aangekomen in de herfst, hè?
1: Ja, het heeft op dit moment wat meer herfsttrekjes. Alhoewel, het wolkdek is nog niet heel erg dik. Zo her en der komt nog een wateren zonnetje tevoorschijn. En ander water staat ook wel op de planning. Maar dat is pas voor later vanmiddag. Ik denk dat de ochtend, nadat er eerder vanmorgen heel lokaal al wat gespetter is waargenomen, verder wel droog lijkt te gaan verlopen. Maar in de loop van de middag, dan trekt vanuit het westen regen over Gelderland. En die bereikt waarschijnlijk de grensregio met Duitsland rond een uur of zes. Dus daar tot op dat moment gewoon droog weer. Met nog dus een waterig zonnetje, vooral in de Achterhoek. Daar wordt het vanmiddag een 22 graden. In het westelijk rivierengebied is het nu 18 graden. En dat blijft het ook de rest van de dag. Zit niet zo heel veel variatie in de temperatuur. En vanavond, ja, dan regent het overal in Gelderland een tijdje. Soms zelfs eventjes behoorlijk stevig.
0: Ja. En hoe gaat dat de komende dagen ontwikkelen?
1: Ja, een beetje wisselend. Die regen van vanavond die gaat vannacht over in slechts een enkele bui. Verder vooral ook opklaringen. Morgenochtend ook regelmatig zonneschijn, slechts een enkele bui. In de middag wat meer buien, maar ook dan nog steeds afgewisseld met droge momenten en zonneschijn. Het wordt hooguit een graad of 18. En de wind die is morgen nadrukkelijk aanwezig. Op veel plaatsen gewoon een windkracht 5. Voor de watersporters bij de Randmeren misschien zelfs wel een wind. Kracht 6 in de middag. En die wind en die buien die verdwijnen in de avondperiode, zodat er weer donderdag een rustigere dag op het programma staat. Regelmatig zonneschijn, een briesje, niet meer dan dat. En een graad of 20 in de middag. Vrijdag en in het weekeinde, ja, je zou het licht wisselvallig mogen noemen, met soms een keer een bui. Veel vaker droog, af en toe ook best aardig wat zonneschijn. En in de middag een graad of 20.
0: Nou. Lekker, Alfred.
1: Ja, niet verkeerd.
0: Nee.

0: helemaal en helemaal Santana. Well, all right.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Evie.
13: Verkeersinformatie dan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht zijn bij knooppunt Del wegwerkzaamheden aan de gang en daarom is daar de linker rijstrook dicht. De A50 dan, Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. De N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, half uur vertraging en 3 kilometer langzaam rijden stilstaan. En op het spoor, door een aanrijding tussen Leerdam en Geldermalsen, geen treinen tot naar verwachting 10:30 vanochtend.
14: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
15: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
22: Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
26: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

Crazy hier op Radio Gelderland. 12 over 10 geworden. Ja, we willen eens gaan praten over jouw wc-telefoongebruik. Ja. Ja, afgelopen week moest ik ergens naar de wc. En er lag nog een telefoon en die bracht ik naar de bar. En de barman zei, nou, gebeurt regelmatig hoor. De mensen de wc gebruiken om even op adem te komen. En dan de telefoon even meenemen. En die blijft dan ook nog wel eens liggen. Oh, nou, verder onderzocht. 70% van de mensen neemt zo ongeveer wel de telefoon mee naar het toilet. Om even gewoon wat mailtjes te doen, het nieuws tot zich te nemen. Kortom, te ontspannen tijdens de ontlasting. Doe jij dat ook? Neem jij de telefoon mee naar de wc? Of zeg je van, nou, daar wil ik echt rust, dus ook dat ding gaat niet mee. Nou, laat maar weten. Je kunt bellen 0800-345-0345. Of appen 06-22-22-1342. En mailen gaat natuurlijk ook rob@gld.nl. De telefoon, gaat die bij jou ook mee naar de wc? Laat maar even weten. En als je belt vanaf de wc, prima. Laat maar horen dat je er zit, echt. Het schijnt niet zo gezond te zijn, hè, om lang te blijven zitten. Überhaupt in die ontlastingspose. Goeie darm, ja. Maar met de telefoon wordt het allemaal wat aangenamer. Dus neem jij mee, bel, app of mail. Draai bij de Supremes.

geworden hier op Radio Gelderland. Wil het eens hebben over jouw telefoongebruik op de wc? Want nogal wat mensen nemen het mee. Het device, het dingetje, naar de wc. Groot onderzoek geweest. En wat blijkt? 70% van alle Nederlanders neemt de telefoon mee op de, op de wc. Bij de jongeren is dat nog schrikbarend hoog. Die zitten rond de 86-87%. 65-plussers, daar zijn, zegt 40%, ik neem hem mee, die telefoon, op de wc. Hoe zit het met jou? Neem jij hem mee op de telefoon, jouw wc? Laat me even weten als je het wil vertellen op de radio, 0800-345-0345. Maar je kunt ook bellen, dan kun je anoniem blijven. Zoals dit anoniempje. De telefoon wordt dikwijls meegenomen bij ons naar de wc. Het is bij ons zelfs zo dat onze wc-rolhouder een speciaal plateautje daarvoor heeft. Ik vind het erg makkelijk. Mijn naam liever niet vermelden. Nee, doen we dan ook niet. Lisa zegt, ik neem de telefoon mee naar de wc. Ik heb een angst namelijk. De angst dat ik vast kom te zitten. En dan wil ik wel de mensen kunnen bereiken. Ja, dat kan ook natuurlijk gewoon. Dat je voor nood bij hebt, van ander noodgeval. Henry zegt, ik neem 9 van de 10 keer de telefoon mee naar het toilet. Al is het maar omdat die meestal in mijn heuptasje zit, die aan de riem van mijn broek zit. En even de mail checken, doe ik natuurlijk ook soms op de wc. Goedemorgen Rob, zegt Anne. Mooie uitzending. Ik ben altijd snel uit de wc. Ik verwonder mij altijd over mensen die de krant kunnen lezen op de wc, de telefoon kunnen lezen op de wc. Ik moet er niet aan denken om zo lang op de wc te zitten in die heerlijke geur. Als die van jezelf hebt, heb je daar geen last van, hè? Toch? Van die heerlijke geur. En Marga zegt, ik neem zeker de telefoon mee naar de wc. En zeker 's morgens ook. Ja. Even lekker ontspannen, zegt Harry. Waar kun je dat nu nog tegenwoordig? Op de wc. En soms neem ik inderdaad de telefoon mee. En soms laat ik hem ook buiten, omdat ik echt wil ontspannen. Marta, die heeft een foto meegestuurd met een tegeltje. Ja, er is al een nieuwe tegelwijsheid. Dit is een toilet, staat erop. Een rolletje was hier, wc-papier. Geen internetcafé. Poep en pleiten. Klaar. Ja. Ja, als je dat kunt, pet je af. Dat je gewoon zitten, poepen, weg, klaar. Michel zegt, ik neem geen telefoon mee naar de wc. Ik maak een sudoku op een kalender. Ja, nou, dat kan ook, ja. Als je snel bent, dan kun je toch wel een boodschapje gedaan hebben. Als je daar ook al niet zonder telefoon kan, dan ben je toch wel echt verslaafd aan dat ding, zegt Ineke. Ja, dat zijn mensen ook, Ineke. Belachelijk vind ik het, zegt Henriette, die telefoon mee. Vroeger was het nog de krant. Maar dat is toch ook niet fris? Als een ander hem nog moest lezen. Nou ja, dat is natuurlijk, het is jouw telefoon. Dus die geef je, als het goed is, niet zo vaak weg uit handen. De bacteriën, die zijn bijna niet meer te tellen, hè, op de telefoon. Dat is ook zoiets van, ja, dan moet je even doorheen. Door die bacteriën en eventuele ziektes die je oploopt. Maar dan ben je weer sterker geworden. Ja, Peter zegt, voor mij een heerlijk moment voor mezelf. En dat laat ik me door niemand afnemen of slecht praten. Ik heb mijn telefoon, ik heb mijn wc en ik heb mijn stoelgang. En die is wat moeilijker. Dat geef ik eerlijk toe. En dat betekent dus dat ik wat langer de tijd neem. En daar heb ik graag iets te lezen bij. Zo simpel is het. Nou ja, helemaal goed toch, Peter? Heb jij nog telefoonverhalen? Vanaf de wc? Dan laat weten. Neem jij hem mee? Gaat het dan makkelijker? Ontspannender? Je kunt appen, mailen en bellen.

Chic en I Want Your Love. Ja, je kunt ook een liedje spelen, hè? Van de telefoon af op de wc. Daar hebben we het over vanochtend bij de koffie. En neem jij de telefoon mee naar de wc? Groot onderzoek geweest wel. En 70% van de mensen doet dat, telefoon meenemen. Els ook. Die zegt, ik neem hem mee, maar ik doe er niks mee. Hij zit gewoon in mijn zak. Niks aan de hand. Maar dan weet ik dat ik bereikbaar ben. Simone, die zegt, ik neem de telefoon mee als de nood hoog is. Maar alleen als ik dan al met een goede vriend of vriendin aan de lijn hang. Ik zeg dan ook gewoon dat ik even moet plassen, hoor. Ja. Maar ik ga niet op het toilet appen. Dan ga ik liever comfortabeler zitten. Ja, kijk. Frank, die zegt, voor mij, telefoon is gewoon een, ja, stuk van mijn lijf. Dus die gaat gewoon absoluut mee. Overal naartoe. Helemaal geen punt. Ja, Rob, zegt Hans, ik neem mijn telefoon ook mee naar de wc. Ik kijk berichten na of ik speel een spelletje. Ik kom tot rust dan. Als ik te snel naar de wc ga en er vanaf moet, dan moet ik vaak toch weer snel terug. Vooral thuis. Dus ik blijf even op het gemak zitten.

En als laatste, voor het slapen gaan, opeten en het weekwater opdrinken. Iedere dag doen is elke ochtend resultaat. Kijk, nou, ook weer geholpen. En Sandra zegt, ja, natuurlijk neem ik hem mee. Ik word altijd gebeld als ik op de telefoon zit, of als ik op de wc zit. Ja, dat kan ook, hè. Ja, en Jos, nu je het toch over toiletteren hebt en je hebt last van de geur in het toilet, maak eenvoudig een afzuig via de valpijp of het reservoir. Schakel deze met het licht aan en alles is geregeld. Vraag uw installateur. Groeten van Jos. Dankjewel, Jos. En even kijken. Petra zegt nog, ja, telefoon. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik blijf echt af en toe een half uur zitten op de wc als niemand thuis is. En ook als iemand thuis is. Ik vind het zo'n lekkere plek om even te ontspannen met die telefoon. Laat iedereen maar denken wat hij doet. Nou. Nou, toch weer een stuk wijzer geworden van elkaar. Ja. Bij de meeste mensen gaat hij mee, hè? De wc, de telefoon op de wc. Dus geen schaamte, voor niks niet. Hier is Crazy.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: En shout is 10:08 hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons om ons spelletje voor bij de koffie te gaan spelen. Je weet, je kunt 3 prijzen winnen door 3 vragen te beantwoorden over de tijd van nu, de muziek en de provincie. Het is gewoon lekker om even te testen waar je staat qua kennis. Ja. De vraag bij de dag die brengt ons heel lang geleden, de 1936. Toen groot koninklijk nieuws, want onze prinses verloofde. Ja, onze prinses toen verloofde. Welke prinses verloofde en met wie 90 jaar geleden, vandaag op de kop af, in 1936, wat was dat groot nieuws en wat werd dat een huwelijk waarover we nog steeds praten? Welke prinses verloofde op deze dag, 8 september 1936, en met wie? Ja, laat maar even weten. Als het zo uit je hoofd komt rollen, dan kun je gelijk gaan appen of mailen. De app. Die luistert naar de letters 06-22-22-1342. En mailen, dat kan via rob@gld.nl. We spreken 8 september 1936. Een koninklijke verloving. Welke prinses verlooft zich op deze dag? En met wie? Je hebt 2 platen de tijd om jouw antwoord hier te krijgen. En de eerste is van Anna Kendrick. Ken je hem nog? Cups, met die bekertjes zo omdraaiend. Schuiven. Vooral kleine kinderen kon dat ongelooflijk goed.

0: Kiss and Sure Know Something. Hier op Radio Gelderland is het 11:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, tijd voor het spelletje voor bij de koffie. 3 vragen, 3 antwoorden, 3 prijzen misschien wel. De eerste vraag is gesteld 2 platen geleden en die ging over deze dag in 1936. Toen vond er een koninklijke verloving plaats. Tussen wie en wie? Tussen welke prinses en wie? Even kijken waar we zitten met al onze apparatuur. Goedemorgen, zeg ik. Hallo, over. Hey. Erik? Erik, ben je daar? Nee. Even wat

Nou, dat is heel leuk, maar er zijn vier van mijn schuiven zijn ontploft nu. Dus ik kan niemand laten bellen. We gaan even muziek draaien. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen aan al die technische malheur. Even een muziekje. Dus van Cock Robin. Thought you were on my side, toch? Ja. Ja. Nee, we kunnen bellen, maar we gaan hem kijken hoor.

0: Robin and Thought You Were On My Side. Nou, we hebben het voor elkaar gekregen.
1: Voor bij de koffie.
0: We hebben Erik aan de lijn. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Erik.
0: Dag Erik. Hoi, hoi. Ja, we waren bezig met de eerste vraag. En die had je al goed beantwoord. Anders had je niet gewoon gehangen. Het ging over die koninklijke verloving op deze dag. In 1936. Wie waren dat, die verloofden?
2: En dat was in dat de prins. En dat was in dat de prinses Juliane. En dat was in dat prinses Juliane. Dus met prins Klaus.
0: Met prins Klaus?
2: Nee.
0: Je schreef iets anders.
2: Maar dat was inderdaad prinses Juliane. Met zijn prins Bennet.
0: Ja. Ja, dat had je geschreven. Dus anders had je niet naar heen gekomen. Nee. Ja, Juliana met prins Bernhard. Ja. Dus dat was 90 jaar geleden. Het verloofde ze. Ja. Ja, nu zijn ze alweer uit de tijd. Maar de verhalen kennen we nog steeds hè, van ze. Ja. We gaan naar de muziekvragen. Die brengt ons 20 jaar geleden naar Gelredome. Of wat zeg ik 20? 22 jaar geleden naar Gelredome. Toen een absolute wereldartieste. Twee keer uitverkocht. De Reinvention Tour. Was dat Donna Summer of was dat Madonna?
2: Mag ik heb hier net geen idee.
0: Nou, doe maar gokje. Madonna of Donna Summer?
2: Mag ik denken Madonna?
0: Je denkt Madonna?
2: Ja.
0: Denk je helemaal goed. Die was twee keer Gelredome te gast. 8 en 9 september. Twee keer uitverkocht met de Reinvention Tour. Ja, die liep goed. Wereldwijd ook. De vraag van de provincie komt eraan. Het grootste zandverstuivingsgebied van Europa ligt in Gelderland. Is dat het Kootwijkerzand? Of is dat de Heumense zandverstuiving?
2: Dat is, denk ik,
0: Kootwijk de Zand. Nou, zeg. Of je weet het allemaal goed, of je gokt goed. Maar drie prijzen voor jou, Erik.
2: Hartstikke mooi.
0: Juist. En wil je Madonna nog horen?
2: Ja, goed.
0: Ja, dat kan, hè? Ja. Uit die tour had ze een heel lekker liedje. Vogue. Nou, dat gaan we laten horen. Op jouw verzoek. Madonna.
2: Je moet het prima, dankjewel.
0: Alsjeblieft, graag gedaan. En dit is me dan. Toen was ze 46, toen ze hier was. Vorige maand 68 geworden. Maar deze doet het nog steeds goed hoor.

0: van Madonna.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kader was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18 en Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan begint op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle is tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk vanwege veiligheidsmaatregelen dicht. Het gaat nog wel een tijdje duren, zoals bekend. Omrijden kan via de A1 en de A50 via Apeldoorn. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulden en Amersfoort Vathorst. Kleine file nog van een kilometer, maar hij zorgt wel voor 10 minuten vertraging. Ook daar dus veiligheidsmaatregelen en omrijden via Apeldoorn. De N301 dan, Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. 2 kilometer met 25 minuten vertraging. En op het spoor nog steeds geen treinen tussen Leerdam en Geldermalsen.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
21: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
26: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
27: Op de koffie.

zijn echt vrijgelaten en ze komen terug. Nou, dan heb je echte liefde toch. Een mooie boodschap wel van Sting. En Ronan Keaton. Die heeft ook wel een mooie boodschap. Life is a rollercoaster. Up, down. Links, rechts. Je zit in je karretje. En je probeert maar zo lang mogelijk te genieten van de ride, toch?

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

like it when you're nice to me, zingt Stella Lefty Leftkovski. Voluit Boston. Ja, zomaar een liedje dat het enorm goed deed. En dat zorgt ervoor dat Stella allerlei hitparades bestormt. Dat doet de volgende artiest al decennia lang. 60 jaar maar liefst. Hij kreeg afgelopen jaar een Lifetime Achievement Award van Jazz FM. En hij was er blij mee. En dat schijnt hij niet zo vaak te zijn, maar met deze wel. Van Morrison, The Brown Eyed Girl.

blijven. De A12, Arnhem richting Duitse grens, is er al heel lang. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Maar ook de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen, 4 kilometer inmiddels met een kwartier vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. En rechte rijstrook dicht daar. En de N301 Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 2 kilometer. Maar het staat zo ongeveer stil, want je hebt 20 minuten vertraging. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergenbrug op de A28. En op het spoor nog steeds geen treinen tussen Leerdam en Geldermalsen.

0: ABC in a night you murdered love. Nou, hoe kun je dat toch doen? De liefde vermoorden. Dat is alles waarvoor we leven, toch, eigenlijk? Ja, liefde en angst, dat zijn wel richtinggevers in ons leven. Het is 18 voor 12 geworden. Better Days staat klaar, van Dermot Kennedy. En als je van de herfst houdt, dan komen er inderdaad Better Days aan. De kleding mag weer gewisseld worden. En dat is voor veel mensen ook lekker. Hij heeft toch niet van niks gekocht, hè? Die mooie herfstjas.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Orchestral Maneuvers in the Dark in the Maid of Orleans. 11:12. Zit je lekker aan het eten? De lunch al, toevallig. Met een leuke salade. Van allerlei groenten door elkaar gehusseld. Ja. Denk dan dat die groente die bij jou op het bord komt waarschijnlijk wel door een selectie is heen gegaan. Een selectie waarbij we ongeveer 15% van alles wat in Nederland wordt geteeld gewoon weggooien. Gaat gewoon naar de composthoop. Universiteit Wageningen is onderzoek aan het doen naar de omvang van die verspilling eigenlijk. Want dat zijn die zogenaamde gekke groenten. Die zien er heel raar uit. Daar kun je prachtige tekeningen van maken. Maar die willen we niet in schappen. En er zijn al initiatieven om toch die groente aan de man te brengen. De blauwe tomaat bijvoorbeeld in Arnhem en Nijmegen rijdt rond met wat moeilijk uitziende groenten, maar die smaken net zo goed. Maar voor het overgrotere deel, zeggen de supermarkten, willen we toch niet hebben, want de klant zegt liever toch een rechte wortel of een aardappel die niet de vorm heeft van een golem uit Schweinstein of zo. Maar daar gaat verandering in komen, want als we toch ons voedsel niet willen verspillen, zullen we eraan moeten en gewoon af en toe een vreemde wortel eten. Ja. En hoe gek die er ook uitziet, een wortel is een wortel en smaakt als een wortel. Toch?

0: lekker een nieuwe van James Blunt. And tastes like summer. Het smaakt een beetje als de zon. Dat is gevaarlijk. Ja, Joost. Als de zomer proeft. Ja, het is nog steeds een beetje overgang. Hè? Het is nog steeds warm wel, maar toch, je voelt dat er iets anders aankomt.
1: Nou ja, officieel 21 september.
0: Ja, dus voor ons mensen.
1: Voor ons als mensen.
0: Maar meteorologen niet.
1: Nee.
0: Ja, al bezig.
1: Die willen dat makkelijk kunnen laten zien in lijstjes of zo, geloof ik. Ja. Dat is allemaal op één begin. Nou.
0: Wat ga je doen zo meteen? Tot drie?
1: Nou, meestal als het over kringlopen gaat in het nieuws, dan is het omdat iets bijzonders is binnengebracht, toch? Iets van waarde.
0: Ja.
1: Of iets van onschatbare waarde. Een mooi, bizar, bijzonder attribuut. Maar nu gaat het over producten die binnengebracht worden. In dit geval bij de kringloop in Elburg. Waar een luchtje aan zit.
0: Oh?
1: Ja, muizenkeutels bijvoorbeeld. Of urine van katten.
0: Oh. Ja, en nou, die zitten in die oude koelkast.
1: Ja, want je, ja, goed, die zitten niet meteen een belerend vingertje naar iemand die de zolder leeghaalt of zo. Hè. Je kan het niet doorhebben, maar ja, de kringloopwilligers die hebben er wel mee te maken. Die zoeken al die dozen uit.
0: Ja.
1: En die stuiten dan eigenlijk op allemaal producten die niet verkoopbaar zijn. Zij moeten het dan weer bij de afvalstraat brengen. Nou, dat kost de kringloop dan weer geld. Terwijl je zegt, want het is een bedrijf, hè.
0: Dus ja, dan kun je het niet schoonmaken.
1: Nou ja, sommige dingen zijn gewoon niet schoon te maken. Het is gewoon niet verkoopbaar. Dus dan moeten ze heel veel weggooien.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk straks even een oproepje wat je dan wel moet. Ja, eigenlijk gewoon zelf naar de afvalstraat brengen. Maar we duiken eventjes in wat dat betekent voor die kringloop. Zeg.
0: Nou ja, ik heb zelf wel eens bij de kringloop. Want soms weigeren ze wel eens dingen. En dan denk je zelf, nou, ik kom hier voor jullie goede doel.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ben ik duurzaam bezig?
0: Ja, daarom. Dan gooien jullie toch lekker weg. Ja. Weet je wel, maar dat is echt een ding. Wel,
1: dat is echt wel. Ja, in Elburg althans. Dus,
0: Ja, in Nijmegen hebben we een van die hele grote. Die hebben daar wel mee rekening gehouden. Die staan of bij het grofvuil zelf al.
1: Ja.
0: Of die hebben twee containers, grote. Kut wegkwakken daar.
1: Ja, wat ik in Nijmegen tegenkwam, mijn laatste grappig bij die ene grote. Inderdaad, er stond gewoon ook de adviesprijs, dus van de kringloop zelf. En ook over hoeveel het dan zou kosten als het nieuw. Dus dat is wel grappig.
0: Dat dan gaan ze zo
1: twee bedragen.
0: Ja. Ja, het is absurd wat wij. Als je in die kringloop loopt, het is absurd wat je gewoon ziet aan tweedehands echt goed spul eigenlijk.
1: Zo van, als je deze bank nieuw moet kopen, dan betaal je 1200 euro, maar bij ons 300. Weet
0: wat
1: je
0: dacht je van kleren? Daar is ook een nieuwe trend ontstaan. Dat heet niet meer tweedehands, maar pre-loved.
1: Ja.
0: Wel, of vintage. Ja. Nou, dan gaan die prijzen omhoog.
1: Ja, en dat scoort ook goed, dat tweedehands kleren. Ja. Als het lekker ruikt vooral.
0: Als het schoon is. Ja, vroeger kreeg je toch van je oudere neven of broer, kreeg je gewoon kleren klaar af. Daar was je blij mee.
1: Nou ja, de kleding van mijn dochter en van mijn zus allemaal.
0: Ja. Jij kreeg de kleren van je zus.
1: Ja, van de dochter van mijn zus die ouder is.
0: Joost dus. Schone kleren. Tot drie. Mooie middag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren.

0: gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. Misschien wel dat besluit een keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De GLD verkeerscheck op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en die grens. Een kwartier langer onderweg. En op diezelfde A12 ook, maar dan richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen zijn bergingswerkzaamheden bezig. De rechte rijstrook is dicht vanwege een eerder ongeluk. 10 minuten extra.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Tot 3.

0: Een mooie saxofoon aan het begin van een nieuwe Tot 3. En Redbone natuurlijk.
1: Tot 3 met Joost Brouwer op Radio Gelderland.
0: En ook Schitty Politi nu met The Word Girl. En daarna word je bijgepraat door Rob van de redactie. Een greep uit het Gelders nieuws natuurlijk. Maar eerst een beetje reggae, een beetje synthpop en heel erg jaren 80 nu. Dus.

0: Fonkelend komt het je oren binnen. Er zit ook zo'n pingeltje voor je telefoon in een beetje. Dit is Radio Gelderland en tot drie. Rolf van de redactie hier in de studio met een greep uit het Gelders nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen bij die Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat is vandaag druk bezig met het werk om die brug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond die pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet kan worden gegarandeerd. De brug is daarom sinds gistermiddag dicht. En dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
2: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland. Dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
3: Ja, precies.
2: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
3: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
4: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
3: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
1: Ja, hoe lang gaat het duren, dat is de grote vraag. Deze woordvoerder van Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang die brug nog dicht blijft.
5: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zand en grind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
3: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
5: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
1: Ja, mogelijk wel dat er in de loop van de dag meer duidelijkheid komt, zegt Rijkswaterstaat daarover. Massale politieinzet gisteravond in Nijmegen-Oost nadat er in de wijk knallen waren gehoord die leken op schoten. Politiehelikopter vloog talloze rondjes boven de wijk en de dienst speciale interventies ging ook de wijk in. Bewoners werd zelfs aangeraden om binnen te blijven. Volgens de AD gingen in de wijk geruchten dat een familielid van Jan G. daar doelwit zou zijn van een mogelijke aanslag. Bevestigen politiebronnen ook dat een familielid van Jan G. inderdaad in veiligheid is gebracht, maar ook snel weer naar de woning terug kon. Die massale politieinzet die lijkt achteraf onnodig. De politie heeft inmiddels een filmpje bestudeerd waaruit blijkt dat die knallen werden veroorzaakt door de knalpijp van een auto. Hij zegt dat er geen enkele aanwijzing voor een schietincident is gevonden. Het regenboogpad bij station Nijkerk is voor de derde keer in 2 weken tijd vernield. Het is nu besmeurd met witte verf. Het regenboogpad werd op 26 augustus opgeleverd. Nou, een dag later was het al besmeurd met een zwarte plakkerige stof. Enkele dagen later verschenen de tekst "Steun de boer" en een hakenkruis op dat pad. En nu is dus voor de derde keer raak. De gemeente zegt dat ze het pad blijft schoonmaken en dat ze ook vasthoudt aan de boodschap achter dat pad. Iedereen is welkom en mag zichzelf zijn.
0: En zo ben je weer bijgepraat hier op Radio Gelderland in 3 minuten. Dit is Yves Berendsen

Bruce Springsteen, Born to Run. En ik wil mijn ruim half jaar oude dochter Jinte niet pushen of zo. Maar ik hoop natuurlijk dat zij later ook iets met audio of radio gaat doen. Of in ieder geval iets waar muziek in zit. Liefde voor muziek, dat is al genoeg. Maar nogmaals, het is nog te vroeg om dat er bij haar in te rammen uiteraard. Ze moet dat allemaal zelf gaan ontdekken. Maar er zijn natuurlijk al heel veel mensen, families. Als je het over opvolging hebt, hè, restaurants die overgenomen worden door familieleden bijvoorbeeld. En je wil dat het bedrijf dan binnen de familie blijft. Nou, Omroep Gelderland heeft een hele mooie serie gemaakt. Opvolger gezocht heet die. En blijf er maar eens even bij, hier bij de radio. Want je

kunstwerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: podium afliep, hè, tijdens dit nummer. Barry White, You See the Trouble With Me. En dan weer terugkomen voor applaus. Nou, op dit moment geen applaus in de kringloop in Elburg. Althans, voor alle medewerkers wel, want die doen goede zaken. Vanwege vieze spullen die daar worden gedoneerd. Maar tussen al dat gore spul zit ook wel eens iets opmerkelijks. Dit vroeg ik medewerker José toen ik haar vanochtend even belde. Wat is echt het smerigste of meest bizarre dat jullie ooit tussen de donaties hebben gevonden?
1: Ja, we hebben wel eens een... Dat was niet heel smerig, maar het was wel apart. Een soort

0: pistool.
1: Oh.
0: Ja, dan is het een huis uitruimen of zo. En dan heb je soms een beetje gekke dingen, ja.
1: Nou, dat pistool is naar de politie gebracht, maar daar zaten geen muizenkeutels in. En die worden toch wel degelijk aangetroffen daar tussen de spullen. En niet alleen muizenkeutels, kan ik je melden. Het hele verhaal zo meteen naar de Scissor Sisters. Op Radio Gelderland. I don't feel like dancing.

0: Scissor Sisters. Het loopt de spuigaten uit bij de kringloop in Elburg. En daar hoor je nu meer over op Radio Gelderland in Dot 3. Want geregeld krijgen de vrijwilligers daar te maken met vieze spullen. Ja, en dan bedoel ik dus ook echt vies, hè. Speelgoed dat naar urine van katten ruikt. En zakken muizenketels tussen de spullen, zeg maar. Van die hele vieze keutels van muizen. En voor José is de maand nu wel een beetje vol. Toch?
1: Ja, je krijgt hier van alles binnen. Het is soms te triest voor woorden dat mensen eigenlijk zulk speelgoed of andere spullen, het is niet alleen speelgoed, brengen. We hebben altijd duidelijk aangegeven van breng verkoopbare spullen. Iets wat je zelf dus ook nog zou kopen, bijvoorbeeld in een kringloop. En wij zijn natuurlijk geen dumpplaats voor allerlei spullen.
0: Nee, want dat betekent dat jullie het eigenlijk weer moeten weggooien, toch? Omdat het vies is. Of onbruikbaar.
1: Ja. Onbruikbaar en niet verkoopbaar. Dus wij moeten het weer afvoeren. Dat kost ons natuurlijk ook allemaal weer extra geld. Het moet allemaal uitgezocht worden. Wij zijn dan wel bij een bedrijf ook een recycle, zeg maar. Dat we wel een heleboel, net zoals kapotte apparaten, uiteindelijk dan wel weer gratis kunnen laten ophalen. Maar goed, van werven is natuurlijk niet gratis. Daar gaan echt veel elke week grote containers naartoe. Ja. En we hebben daar gewoon heel veel werk aan.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen halen een zolder leeg of zo, hè, en dan hebben ze niet door wat er allemaal tussen zit. Komt het in dozen bij jullie aan. Maar de oproep is ook om dat toch even wat beter te checken vooraf.
1: Ja, en dat is hetzelfde. Het is natuurlijk even goed kijken en uitzoeken wat breng je naar de kringloop. En wat zou je zelf eventueel nog willen kopen daarvan als het in zo'n winkel zou staan en je het nodig zou hebben. Want ja, troep, dat heeft iedereen misschien wel, maar dat moet je dan zelf even in de container doen.
0: Ja, dan kun je het dus beter naar de afvalstraat brengen. En dat is voor jullie dan ook nog goedkoper natuurlijk, want dan hebben jullie er geen kosten aan.
1: Nee, kijk, als je bijvoorbeeld een matras heel vies is, of vies, al zit er al een vlek op, ja, dan koop je hem ook niet. Sowieso is dat natuurlijk met matrassen al moeilijk. Nou ja, de mensen zelf, die kunnen dat gewoon gratis brengen bij de Milieustraat. Wij als bedrijf moeten daar €35 of zo voor betalen.
0: Ja. Nou krijgen jullie wel een bijdrage, geloof ik, van de gemeente, maar dat is niet zo bijster veel, hè?
1: Nee, we krijgen wel een bijdrage, inderdaad. Maar ja, dat dekt natuurlijk sowieso de kosten niet. En we zijn er natuurlijk niet voor om eigenlijk de rotzooi van andere mensen op te ruimen. Nee. Wij zijn ook allemaal vrijwilligers en doen het graag. Maar ja, dat zit natuurlijk wel. Het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven.
0: Ja, er zit een grens. Ik kan me voorstellen dat, want jullie hebben meer dan 100 vrijwilligers daar, volgens mij, hè? Bij de kringloop.
1: Ja, 130, 140.
0: Ja. En dat, ja, dat je dan toch elke keer wel een beetje moedeloos wordt van zo'n zak die dan weer opengaat waar kattenurine lucht uitkomt.
1: Ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet altijd gelukkig, maar het gebeurt wel eens. En ja, ook die keuze. Ja, soms heb je gewoon mensen die iets uit de schuur pakken en nou, dump het hier maar.
0: Dat kan ook onbewust zijn, hè? We willen je niet de mensen die iets komen brengen in één keer helemaal beschuldigen, zeg maar. Maar let er gewoon een beetje op, hè? Dat is eigenlijk
1: ja,
0: gewoon de boodschap,
1: daarom. En wees gewoon ook eerlijk in wat je brengt.
0: Nou, José, hartelijk dank voor de op. Laten we hopen dat, dat jullie als kringloop iets minder van dat soort vieze spullen krijgen. En dank voor de toelichting in ieder geval.
1: Ja, oké. Okay.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band. Ja, ik word hier een beetje stil van. Gerry, goeiedag.
1: Hallo.
0: Ja, want we hebben het over die kringloop in Elburg natuurlijk, in Tot 3. Waar muizenkeutels worden aangetroffen tussen het speelgoed. En ook urine van katten. Maar het kan altijd nog erger, want jij deelt nu een kringloophorrorverhaal.
1: Ja, ik heb een kringloop gewerkt hier bij mijn woonplaats. En wij maken hier ook de kledingbakken leeg.
0: Ja.
1: En daar hebben we wel wat in gevonden, ja.
0: Nou, vertel.
1: Eén dode hond, ongezipt, dus ja.
0: Weet je.
1: Een varkenskop, met maaien en al.
0: Wat, een varkenskop?
1: Een varkenskop.
0: Met maden en alles erin?
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Maar die was denk ik echt naar ons gericht, omdat wij met veel buitenlanders daar werken.
0: Oh. Dat was
1: denk ik een radicaal-achtig cadeautje.
0: Zeker. Nou, je zal het maar in je handen krijgen nu. En wat nog meer?
1: Oh, een leuk ding. Een compleet nieuwe SM-set. Met peper en poeien en alles.
0: Nou, we zijn op de hoogte. Het is wel geestig allemaal, hè?
1: Ja, je moet toch een beetje... En een fietspan met set er nog in.
0: Oké. Nou, dankjewel voor het inkijkje.
1: Maar ook dat geld, hoor. Dat mensen vergeten dat er geld in boeken zit en zo.
0: Kijk, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat wil ik. Ja, dit is dat soort verhalen. Oké, okay, nee, ja, dit ook. Ja, het is vrij bijzonder allemaal. En waar heb je dit aangetroffen allemaal? In jouw woonplaats dus?
1: In mijn woonplaats, ja.
0: Oké, okay, en dat is ook alweer?
1: Hier in Brabant-Os.
0: Oké, ja. Nou, Gerry, mocht je nog eens een keer iets lugubers meemaken, deel het vooral in de app, hè?
1: Ja, ik kom het melden.
0: Oké. Okay. Ja, okay. Tijd om het weer even te checken bij... hallo, goedemiddag. Met wie heb ik het genoeg, hè?
2: Ja, Alfred zit hier weer.
0: Alfred, goeiedag. Ja. Nou, fijn dat je ook even voorstelt. Ja. Bij jou geen varkenskoppen en ontelbare dode muizen en zo. Jij zit gewoon rustig achter wat schermpjes om te vertellen wat het weerbeeld is. Iets bedrukter, iets minder dan gisteren, maar toch ook niet verkeerd, hoor.
2: Nee, en je ziet vooral dat in de Achterhoek, dat daar het zonnetje nog wel een beetje door de bewolking heen komt. Het is daar 21, 22 graden. Voelt er zelfs een beetje bedrukt aan, inderdaad. In het westen van Nederland, daar valt nu regen. En die regen die komt wel onze kant op. Dus is het nu nog droog? Vanuit het westen volgt in de loop van de middag regen. Dus ja, dan zit je in het westelijke rivierengebied. In in de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, daar zit je natuurlijk eerste rang. Naar Achterhoek, daar zou het misschien wel eens tot een uurtje of zes nog gewoon droog kunnen blijven. Met daar dus dan die hoogste temperatuur. Want zodra die regen inzet, dan gaat de temperatuur wel een paar graden omlaag. En dat betekent dat we uiteindelijk in de loop van de middag een beetje een somber weertype krijgen met regen, de paraplu, de regenjas, die is dan wel degelijk nodig.
0: Oké, okay, maar niet echt koude temperaturen daar nog bij dan?
2: Nee, dat valt gelukkig mee. Morgen overdag ook in de middag een graad of 18. Dat is voor deze tijd van het jaar, ja, het is niet hoog, maar het is zeker niet aan de lage kant. Het is wel zo dat we ons morgen moeten bijna wapenen tegen de wind. Want er staat een stevige westenwind, windkracht 5. En ondanks dat af en toe de zon doorbreekt en het veel vaker droog is dan dat er regen valt, verwacht ik met name in de middag toch ook wel een paar buien. Een paar flinke plensbuien kunnen er ook wel tussen zitten. Misschien zelfs wel wat onweer erbij. Dus het is wat onstuimig morgen door combinatie van wind en buien. Maar gelukkig zijn er ook momenten dat de zon doorbreekt. En donderdag gebeurt dat ook regelmatig. En dat lijkt dan een droge dag te worden met in de middag een graad of 20.
0: Dankjewel, Alfred. Douwe Bob gaat zo meteen zingen Note to Self.

0: Oude Bob en even een signalement. Een wit aan de onderkant, donkerbruin aan de bovenkant en geknikte vleugels. Weet jij dan over welke vogel ik het heb? Nou, ik laat hem even horen. Ik word hier zo zen van ook, hè? Ah, die vogels die broeden tegenwoordig ook in Gelderland en trekken momenteel ook weer naar Afrika. En het is tijd om je voor te stellen zometeen aan vogelwachter Adriaan Sleeuwenhoek na 1 uur.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
13: Voordeeluitjes.nl. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: De prijs.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Top 3.

0: Narada, Michael Walden en Patty Austin en Gimme Gimme Gimme. En ook de Rolling Stones nog.
1: Joost Brouwer. Tot drie.
0: En ruim baan voor vogelwachter Adriaan Sleeuwenhoek nu. En ook dus ruim baan voor die visarend. Je hebt hem al even voorbij horen komen. Het is een snerpend, hard, gillend geluid eigenlijk bijna. Ja, het kan in verschillende ritmes voorkomen. Adriaan, goeiedag.
2: Goedemiddag, Joost.
0: Hallo. Ja, want die visarend die trekt nu richting Afrika. En ze broeden tegenwoordig ook in Gelderland. De noordelijke Veluwe bijvoorbeeld. En bij Wekerom worden ook al trekkende visarenden gespot. En je hebt vast vandaag al oog in oog gestaan met zo'n visarend, Adriaan?
2: Nou, vandaag niet. Maar toevallig afgelopen zaterdag in Polder Arkham heen. Toen hebben we er eentje gezien. Dat was echt fantastisch. Het zijn zulke mooie vogels.
0: Ja, en ik had eerder deze uitzending al een beetje beschreven. Zwart en wit en dan van die geknikte vleugels, hè?
2: Ja, dat is een hele mooie omschrijving inderdaad. Ja, het is meer bruin, donkerbruin is het, met wit. En het wit neigt ook wel een beetje naar beige. Maar als je ze ziet vliegen, dan lijkt het eigenlijk alsof er een hele grote meeuw vliegt. Met inderdaad die typische geknikte vleugels. Dus als je de komende tijd omhoog kijkt en denkt, hé, een grote meeuw, dan zou het wel eens een visarend kunnen zijn. Ook een meeuw natuurlijk, maar je weet het nooit.
0: Oké, het zou en anders dan zijn er tegenwoordig allemaal makkelijke apps en boeken dat je dat snel kan vergelijken. Want ja, het is natuurlijk wel een hele tour, hè? Zo'n vogel die vindt dan zijn weg van Gelderland naar Afrika. Door de zon, door het aardmagnetisch veld, via het landschap. Dat is toch een bijzonder tafereel, Adriaan, of niet?
2: Ja, ongelooflijk, hè, die vogeltrek. Fascinerend. Inderdaad, zo'n visarend, ja, hoe vliegt hij? Hij vliegt overdag. En dan kan hij onderweg ook af en toe even bijtanken. Bijvoorbeeld in de Blauwe Kamer, bij Wageningen is dat. Of de Randmeren. En dan zijn van die plekken waar je een visarend kunt zien. En op trek kun je ze overal tegenkomen. En hoe ze hun weg vinden, ja, dat is deels ook door dat ze het landschap een beetje kunnen lezen. Ze herkennen ook landschapselementen. En wat ze vaak doen is dat ze ook langs de lijnen in het landschap naar het zuiden trekken. En op die manier kunnen ze dat doen. En maar hoe dat navigatiesysteem nou precies werkt, ja, dat weten we nog steeds niet. We willen als mensen alles weten, maar we weten echt nog niet alles.
0: Ja, we nemen wel aan dat ze dus grote stukken open water juist vermijden, denk ik dan. Zoals de Middellandse Zee bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou je denken inderdaad. En bij bijvoorbeeld Gibraltar, daar vliegen ze ook. Daar heb je het kortste stukje. Daar vliegen heel veel roofvogels vliegen daarover. Maar visarenden, die vinden het helemaal niet zo erg om boven water te vliegen. Oh. Want voor hun voedsel zijn ze vaak ook van het water afhankelijk. Dus dat zijn ze wel gewend. Dus op zich, bij visarenden is dat iets minder het geval. En er zijn zelfs jonge visarenden gevolgd. En die vlogen meer dan 1500 kilometer non-stop over open oceaan. Dus dat geldt niet altijd.
0: Zo, oké. Ja, en ze eten natuurlijk, de naam zegt het al, vis, hè?
2: Ja, het is echt een hele bijzondere soort binnen het vogelrijk. Want het is echt een aparte familie. Je hebt natuurlijk arenden, dus je denkt, hij hoort bij de familie van de arenden. Maar het is echt een aparte familie, de visarenden. En het bijzondere aan de visarend, ja, is van alles, maar onder andere, dat een van de tenen die hij heeft, die kan die draaien van stand. En daardoor kan die perfect die vissen zo vastpakken en ook gewoon niet meer, ja, echt gewoon klemmen. Want die zijn natuurlijk heel glibberig en die laten ze er niet meer los.
0: Oké, daar heeft hij er perfect gereedschap voor.
2: Ja, hij heeft perfect gereedschap en ze eten ook echt alleen maar vis. Ja, misschien een keer aas of zo, maar echt 99% is vis. En soms kunnen ze van die hele grote vissen uit het water pakken. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, hij klemt vast en het lokt zeg maar vast, die poot, die klauw. Daardoor kunnen ze soms niet uit het water omhoog komen. En dan verdrinken ze ook wel eens. Nou, dat is niet helemaal waar. Ze kunnen het wel loslaten. Alleen je hebt wel eens van die jonge visarenden. Die moeten het allemaal een beetje leren nog. En het lukt het dan niet om los te komen. Dus er zijn wel eens visarenden gevonden. Die zijn verdronken met een hele grote vis in de klauwen. Maar dat komt dus vooral omdat ze onervaren zijn. En normaal gesproken kunnen ze een vis gewoon loslaten. Maar dat doen ze liever niet natuurlijk.
0: Ja, maar echt die ervaren visarenden. Die kunnen gewoon door slecht weer. En die zien ook wel een hoogspanningslijn.
2: Nou ja, dat is hoogspanningslijnen, want een van de dingen, hè, van ja, wat is onderweg, wat zijn gevaren onderweg naar Afrika? Nou, dat is bijvoorbeeld wel slecht weer, maar het kan ook een hoogspanningslijn zijn. En er wordt zelfs gejaagd op visarenden. Er zijn landen in Europa waar ze op alles schieten wat beweegt. En het kan ook zijn dat er voedselgebrek is. Hè. Bijvoorbeeld als het echt heel erg lang droog is geweest, dan is er minder water. En dan zijn de vissen ook minder beschikbaar. Maar goed, de meeste kunnen dan gewoon doorvliegen naar het volgende stukje. En een Nederlands eigenlijk een soort open buffet voor vissen aan. Want overal water en overal vis.
0: Ja, mooi. En als er nu eentje dan boven Gelderland vliegt en koers zet naar het zuiden tot slot, waar zouden diezelfde visarenden dan over een week ongeveer kunnen zijn?
2: Nou ja, dat is een beetje verschillend. Want meestal dan stoppen ze ook onderweg en houden ze een tijdje op een goede plek, kunnen ze even lekker bijtanken. Maar ze hebben eens een keer in Scandinavië visarenden onderzocht en die kwamen op ongeveer 250 kilometer per dag. Dus als hij nu zou vliegen en hij vliegt gewoon door op een normaal tempo, dan zou hij over een week in Zuid-Frankrijk of Spanje kunnen zijn. Ja. Dus dat is een mooi stukje. Als bij ons slechte weer is, dan zitten die beesten lekker in de zon.
0: Oké, en ben je met de auto wel sneller wij dan, hè? In principe?
2: Ja, dat wel. Dat klopt inderdaad.
0: Oké,
2: het is prachtig.
0: Ja, inderdaad. Nou, fascinerend vertel je er ook over. Dit was jouw eerste bijdrage in Tot 3. We hebben al een klein beetje kennis gemaakt, maar dat gaan we de komende tijd natuurlijk ook veel vaker doen. Met Irene ook, die is nu even op vakantie. Ook volgens aan het spotten, denk ik, in Spanje kan ze misschien tegenkomen. Ja. Die visarenden op weg naar Afrika, dat zou zomaar kunnen.
2: Wie weet.
0: Adriaan, dankjewel. En spots, hè, verder.
2: Dank je,
0: hoe zeg je dat zelf altijd? De gevleugelde groeten, zeg jij zelf altijd, hè? Volgens mij.
2: De gevleugelde groeten, dat zeg je goed.
0: Okay, hoi. Adriaan Sleeuwenhoek was dat. De vogelwachter van Radio Gelderland bij deze. Of

Radio Gelderland met de Culture Club tot 3 met Eagles zometeen ook. Dreams van Gabriel en Earth, Wind & Fire ga ik zo instarten. Eerst het laatste nieuws nog, dat je ook leest bij ons online op web en app. Want bij het verkeersongeval in Barneveld afgelopen zondag is een kind omgekomen. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt aan onze redactie. Het kind was 2 jaar oud, een ander kind en een volwassene raakte gewond bij dat ongeluk. En na het ongeluk kwamen 4 ambulances daar naar de locatie toe. Ook werd er een traumaheli opgeroepen. Een van de auto's botste in volle vaart op een boom.

Het is alsof ik mijn shirt erop uitgezocht heb. Als je radio kijkt, dan zie je dat ik een shirt aan heb met chill. Nou ja, easy, hè. Dat was muziek van de Eagles, uiteraard bijna 2:50. Goeiedag, krijg ik in de app van Erik van Roekel. Ik was vanochtend op de radio bij Rob Kleijs in Op de Koffie. Ik had de vraag goed. Toen ging het over de verloving van prinses Juliana. De andere vraag had ik ook goed bij het spelletje. Is het nog ergens terug te luisteren? Nou Erik, je gaat gewoon even naar radiogelderland.nl of gewoon naar de Omroep Gelderland app en dan check je de radiogids, klik je gewoon op radio en dan kan je alle programma's terugluisteren, ook nog van vorig jaar. Of nou ja, klik maar een programma aan en je vindt het. Gewoon eventjes op de koffie aanklikken, komt helemaal goed. Ik stuur je zometeen wel even een linkje via de app. En over het spoorboekje gesproken, zometeen natuurlijk nog een heel uur tot 3 met de klok op rock en de lifehack. En daarna vanaf 3 uur Desiree van der Heijden op radio. Hey.

0: Future World Orchestra. En dat allemaal op Radio Gelderland. Desire. Er is een nieuwe podcast bij Omroep Gelderland. En dat gaat over koppen in het nieuws. Dus bijvoorbeeld de kop. Schoten gehoord in Nijmegen. Veroorzaakt door knalpijp, zegt de politie. Maar ook. Provincie baalt van plotselinge afsluiting A28. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk. Of 5 huizen ontruimd vanwege gaslek. En dan ga je klikken, dan ga je checken, ga je het misschien lezen. Ben je benieuwd naar? Nou, over al die koppen en het nieuws, daar praten we nu vaker over door elke week.
1: Ja mensen, weer een podcast.
2: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
1: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
2: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

Robert Palmer, Radio Gelderland. En nu de liefste muzikale man van het westelijk halfrond, nee, van heel de wereld. Ik heb hem nooit ontmoet, maar dat denk ik altijd als ik hem zie, als ik hem hoor. Ah, de klankkleur van zijn stem alleen al. Zo makkelijk gezongen ook weer dit. Knuffelbaar, denk ik. Ja, Rick Astley op Radio Gelderland.

0: maar tot drie nog niet. En ik dacht, nou, ik laat alvast wat horen van de Klok op Rockplaats, die er zo direct aankomt rond 2:10. Tom Petty en de Heartbreakers. Ruim baan voor wat gitaarwerk van die beste mannen zo direct.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
13: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
14: Mijnleesbril.nl.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
15: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
15: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
20: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
21: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
28: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
29: Appetito.
28: Appetito.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
32: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
33: Top 3.

0: Wie denk je wel dat je bent? Dat is de vrije vertaling.
1: De klok. Op rock.
0: Nou, ik ben Joost en ik presenteer je die lekkere rockplaat. Elke doordeweekse dag, zo even na tweeën, is dat aan, zeg maar, met die gitaar hier. Hup, plug in de versterkers enzovoorts. Je weet soms niet wat je hoort op Radio Gelderland. Nou, deze ken je denk ik wel. Nou, de echte rockfans zeker. Want ik ga iets van Tom Petty en de Heartbreakers draaien. Uit 1980 een stevige rocker met een hele beroemde opening ook. En dan ga ik even mijn best doen om daar een mooie stem bij op te zetten. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik ga gewoon zeggen, we got something, we both know it. Misschien weet je dan al om welke plaat het gaat van Tom Petty en de Heartbreakers. Op de vlucht naar meer zelfvertrouwen. Petty was helemaal niet tevreden over de opname. De band speelde dit nummer tientallen keren opnieuw in. Voordat Tom uiteindelijk dus vond dat de juiste kracht erin zat. Nou, en die kracht gaan we dan nu eindelijk beleven hier op Radio Gelderland.
1: De klok op rock.
0: Want hier is Refugee.

je bent natuurlijk heel benieuwd naar de live hack van de dag. Ook zo'n belangrijk dingetje dat elke keer terugkomt in Top 3. Waar veel op gereageerd wordt ook. Dus hou de app van Omroep Gelderland er maar vast bij. En ook het mailadres joost@gld.nl. Want zometeen droppen we dat onderwerp. Maar het heeft in ieder geval te maken met... tranen bijvoorbeeld. Hè? Die over je wangen rollen.

0: Juliet en Robin Gibb. Tijd voor de live act van de dag. Ja, je zit al aan de radio gekluisterd voor dit, want wat heeft Rob van de redactie en wat heb ik nou weer bedacht vandaag? Nou, mijn dochter was erg jengelig vanochtend sowieso. En ik zit sowieso een beetje in een traanachtige week, moet ik zeggen. Want ik heb op deze manier ben ik ook heel veel andere gezinnen tegengekomen met huilende kinderen en, en huilende huisdieren en zo. Dus ik weet het niet. Ja, en een beetje gillend geluid. Maar dat is wel de vraag van vandaag, hè? Want...
1: Ja, tranen, wat is dat nou eigenlijk? Ja. Dat huilen van de emotie, hè? Dat kennelijk zijn mensen de enige dieren die huilen bij emotie. Dus tranen over hun wangen hebben lopen. Ja. Hoe zit dat? Waar komt het vandaan? Waarom eigenlijk?
0: Ja, en heb jij daar zelf al eens over nagedacht? Dan mag je dat zeker laten weten. De Omroep Gelderland-app staat open natuurlijk 24 uur per dag. Eventjes naar het spraakwolkje scrollen of schuiven met je vingers rechtsbovenaan. Of joost@gld.nl als je een idee hebt. Wat toch dat gedoe is met de tranen? Waarom huilen mensen als ze emotioneel zijn?

0: Fleetwood Mac op Radio Gelderland en Everywhere. En we komen bij het huilen uit, bij het snikken. Want daar gaat onze live hack, eigenlijk onze wist je dat over vandaag. We zitten een beetje in huilstemming. Tenminste, ik afgelopen dagen met mijn dochter. En daarna zal ik het niet meer over mijn dochter hebben. Maar hebben we het over dat huilen, Rob van de redactie. Want wat heb jij ondervonden of uitgezocht daarover eigenlijk?
1: Nou ja, het is inderdaad zo dat mensen de enige dieren zijn die emotionele tranen huilen. Er zijn drie soorten tranen. Van het vocht wat in je oog zit, of op je oog zit, om het wat vochtig te houden. Ja. Dan zijn er ook tranen die ontstaan bij irritatie. Dus als er bijvoorbeeld stoffen in zit, of bij het snijden van een ui bij mensen. Maar er zijn ook tranen van emotie. Ja, en dat is dus echt iets van alleen mensen. Hoor ik nou gehuil op de achtergrond?
0: Ja, je hoort gehuil. Dit zijn snikkende dames. Ja.
1: Zielig. Maar waarom mensen huilen? Ja, het is wel heel irritant, dat gehuil.
0: Oké. Okay. Nou,
1: wat hoor ik steeds?
0: Kan je er misschien van gaan huilen? Nee, ik trek hem even weg. Ja, goed, voor jou.
1: Waarom we huilen, ja, dat weten we eigenlijk niet. We weten alleen dat het zo is ontstaan en is gebleven. Het idee achter tranen is dat het een vorm van communicatie is, om bij mensen dus hulpeloosheid of onmacht aan te geven. En dan ook nog op een veilige manier, dus zonder lawaai te maken. Niet dat je het op een brullen zet en dat er dan een tijger op je sprong als je daar op de savanne lag. Het is inmiddels in ieder geval diep ingebakken bij mensen. Als we tranen bij iemand zien, ja, dan zijn we ook geneigd die persoon te helpen. Weet jij het eerste traantje van je dochter nog, Joost?
0: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Dat is, kan goed 2 maanden geleden zijn. Misschien nog wel langer geleden. Ja, ja. Dat was echt heel aandoenlijk om te zien.
1: Weinig zieliger dan een traantje bij een baby. Maar zo diep komt dat, raakt dat dus mensen.
0: Maar ook wel weer lief of zo, op de een of andere manier. Lief, aandoenlijk. Ja, ik weet niet wat ik ervoor naam. Maar als je dan uiteindelijk ook gewoon getroost krijgt of zo. Ja, je denkt een beetje aan dat meisje dat beroemde kunstwerk. Hè? Dat gezicht met de traan van iemand, dat meisje met de huilende, ik weet niet hoe dat kunstwerk
1: heet. Huilende zigeunerinnetje.
0: Ja, de huilende zigeunerinnetje.
1: Ja, oké. Het is ook bijzonder, want het is ongeveer het meest betrouwbare emotie bij mensen. Lachen of boos doen, dat kun je nog wel nadoen, hè, boos zijn. Maar huilen op commando, dat kunnen maar weinig mensen. Er is ook nog een chemisch componentje aan dat huilen. Je troost jezelf ook nog door endorfine aan te maken. Daar voel je dan beter door. Huilen lucht dus ook op. Er zijn een paar interessante huilfeitjes. Vrouwen die huilen gemiddeld.
0: Oh.
1: Hoe vaak per jaar, denk je?
0: In dagen dan? Of percentages?
1: Nee, keren per jaar.
0: Hoeveel keren?
1: Ja.
0: 50. Nee, dat is te veel.
1: Nee, je zit best in de buurt. 30 tot 64.
0: Oh.
1: Een huilbui van een vrouw duurt dan gemiddeld 6 minuten. Mannen die huilen 6 tot 17 keer per jaar gemiddeld. En dan 2 tot 4 minuten. Blijkt allemaal uit onderzoek van Ad Vingerhoets, ook wel de huilprofessor genoemd. Ah. Vrouwen die huilen sneller bij ruzies en conflict situaties. Mannen als ze falen of uitgesloten worden.
0: Okay.
1: Laten die tranen.
0: Ja, die huilende professor van Bassie en Adriaan moet ik nu ook aan denken, inderdaad. Maar goed, dan heb je het over acteren. Carla reageerde ook nog even checken of zij...
2: Goedendag, is de voicemail van...
0: Ja, dan krijgen we een telefoonnummer, gaan we niet doen. Maar zij schrijft in de app, tranen ook bij het gapen. Ja. Nou ja, dat kan voorkomen, maar dat is meer een soort dingetje. Okay, dat er dan traan je niet emotioneel, lijkt mij.
1: Er is nog één leuk feitje wat ik ook nog even kwijt wilde. Er is ook nog gekeken naar wanneer er dan wordt gehuild. Welk tijdstip en welke locatie. 10.000 huilepisodes zijn er geanalyseerd. Daar blijkt dat we bij voorkeur huilen tussen 6 en 10 uur 's avonds. Dat doen we dan in ons eentje of in het bijzijn van onze romantische partner of bij onze moeder.
0: Oh, oké. Okay. Ja, lekker uithuilen. Dat zou natuurlijk... Ja, dankjewel.

0: I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston.
1: 3-3.
0: De grote finale om 3:15 in Top 3. Drie platen met een link. Ja, als ik je nodig heb, dan bel ik je zelf wel. Maar bel mij vooral dan niet meer. Deze zin gebruik ik toch wel geregeld als ik weer zo'n opdringerige verkoper aan de telefoon heb. Het is aan te raden, die zin. Een hit, als het ware. Nou, de link, de platen, gaat over telefoneren vandaag. En Sugarlove, onder meer, probeerde zichzelf te verkopen bij platenmaatschappijen. Maar ja, die werden daar een beetje moe van. Don't call us, we call you. En die zin werd dus ook een lied, moet ik zeggen. En met succes. En het werd dus daar ook een hit. Een muzikale hit. Geen zinhit, maar een muzikale hit. Het is de eerste in de 3 voor 3 vandaag.
1: 3 voor 3.

0: De telefoon staat roodgloeiend in de 3-voor-3. Sugarlove, die wilde juist niet gebeld worden. Foreigner verlangt er wel naar.
1: 3-voor-3.
0: Al is liefde door de telefoon uiteindelijk ook niet echt iets om je continu mee bezig te houden natuurlijk. Love on the telephone.

0: je ogen dicht doet, ben je er gewoon bij. Even de Dire Straits. Hè? Calling Elvis. Telefonisch iemand maar niet te pakken krijgen. Ja, dan kun je net zo goed Elvis bellen. Dat dacht Mark Knopfler natuurlijk van de Dire Straits. En precies uit die grap ontstond dan dit liedje. Calling Elvis, de laatste in de 3 voor 3. 3 platen met een link altijd in top 3. Elke door de weekse dag. Ja, met dus geestige verwijzingen naar Elvis-nummers ook. Love Me Tender, Heartbreak Hotel en Don't Be Cruel. Dat zit er allemaal in. Desiree, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een nieuwe thuis in Gelderland met de wissellijst onder meer.
1: Absoluut. En vandaag is het de verjaardag van Pink. Dus ik dacht, ik zet haar centraal.
0: Ik dacht even, je gaat zeggen, het is de verjaardag van Corrie Konings. Dat is echt zo namelijk, want die is ook jarig.
1: Ja, maar ja, mag je bijna niet zeggen natuurlijk. Maar ja, ze heeft best wel wat repertoire, maar...
0: Nee.
1: Ik heb
0: Huilen is voor jou te laat al in een soort jankversie al gedraaid. Omdat we het over huilen hebben gehad.
1: Dat is ook de reden waarom ik het natuurlijk niet doe.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee,
0: dus
1: dat is fijn dat we dat hebben afgestemd.
0: Ja, fijn dat je ook even geluisterd hebt. Nee, Je was natuurlijk heel druk bezig met de voorbereiding van het programma. Veel plezier natuurlijk. En Memory, nou, alle mooie onderdelen. En iets in mij zegt dat je het ook nog over kleding gaat hebben die je kan recyclen.
1: Ja, misschien ruik jij dat al een beetje.
0: Nou, je zegt, dat is het inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Oh, even verder ruiken, hoor. Nou, fijne middag.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
5: De bladeren vallen.

0: Tegelstation.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
4: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: Madness met baggy trousers hoorde je hier op Radio Gelderland. Ja, en die baggy trousers die waren in 1980 hip, maar die zijn het gewoon nu weer. Alles komt uiteindelijk weer terug, of het nou mode is of de LP. Het wordt uiteindelijk allemaal weer hip, zo blijkt maar weer. Dus ik zou zeggen, voor alle mensen die graag van bewaren houden, dat ben ik zelf eigenlijk ook wel, is het een hele slechte reden, want nu kan ik helemaal niks meer weggooien. Denkende dat ik toch van, ja, misschien kan ik het over 10 jaar wel weer gebruiken. Een hele goede middag, Desiree hier met Thuis in Gelderland. Tot 6 uur ben ik bij je. En ik zit weer eens eventjes naar de muur te kijken. En jawel hoor, ik zie hem weer hangen. In die prachtige gouden kleur. Onze gouden wissellijst zie ik hangen hier in de studio. En dat is een lijst waarin elke dag wat anders hangt. De ene keer is het een portret van een artiest. De andere keer een portret van een album. Dan weer misschien wel een vlag van een land of een filmposter. Het kan van alles zijn. Het heeft in ieder geval altijd iets te maken met de dag van vandaag. En vandaag zie ik daar een foto hangen van Pink. Zij is vandaag jarig, ze is 47 jaar geworden. En als je wel eens een keertje naar een concert van haar bent geweest, dan weet je dat je niet alleen voor een concert komt. Nee, je komt ook voor een soort acrobatische show. Daar staat ze toch wel bekend voor. En het mooie is toch wel eigenlijk dat dit helemaal niet iets was wat je bij haar had verwacht. Want als kind had ze heel veel last van astma. En daarom nam ze juist zanglessen om die adem dus op orde te krijgen. Nou, en als je haar dan wel eens een keertje door de lucht hebt zien zwieren tijdens een concert, ondersteboven en al, en dan ook nog zingend, dan kunnen we wel stellen, met die ademcontrole is het in ieder geval meer dan goed gekomen. En ik dacht, om haar verjaardag te vieren, mag jij kiezen uit welke van de 4 liedjes we voor haar gaan draaien? Zeg het maar, misschien wel deze.
1: 1.

0: gaan we proosten op Pink's verjaardag met Raise Your Glass. Dan kies je voor optie nummer 1.
1: 2. Cover me in sunshine. Shower
0: me with good times. Tell me that the world's been spinning. Nou, noem het toeval. Maar het zonnetje begint meteen te schijnen, zie ik hier in Arnhem. Als je denkt, ja, ik wil nog wel meer zonneschijn, dan ga je voor Cover Me in Sunshine, het liedje wat ze samen met haar dochter zong, Willow Sage Heart.
1: 3. What about us? What about all the
0: times you said you had the answers? Een beetje een politiek liedje. Een vraag aan onze bestuurders, van wat ga je nu doen? En al die keren dat je dan wat beloofd had, wat is daar nou eigenlijk terecht van gekomen? Wil je dit liedje horen, dan ga je voor optie nummer 3 en dat is What About Us.
1: 4. Just give me a reason, just a little bit's
0: enough. Just a second, we're not broken, just bad. Het enige liedje van haar dat vorig jaar in de alle 1300 goedlijst stond, dat is Just Give Me a Reason. Een duet samen met Nate Ruiz, dat is optie nummer 4. Zeg het maar, welke gaan we van haar draaien? 1, 2, 3 of 4? Pak die Omroep Gelderland app erbij en stuur me een appje. Dat kan rechtsbovenin door op ons app ons te klikken.

0: De Frank Boeijengroep met Contact. En ik had met jou contact over de Gouden Wissellijst. En daar staat vandaag Pink in, want ze is jarig. En dus vroeg ik jou, welke van haar liedjes mag ik voor jou draaien? Nou, dat was eigenlijk heel duidelijk hoor. De meerderheid wilde toch echt deze horen. Nate Ruiz samen met Pink. Just Give Me a Reason hoor je nu hier op Radio Gelderland.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeelhaartjes.nl.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
12: Het is 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vooral in de Achterhoek breekt vanmiddag soms de zon door en blijft het tot de avond grotendeels droog. Verder naar het westen is er meer bewolking en af en toe wat regen, maar vanavond klaart het geregeld op. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Bij graafwerkzaamheden in de Rozenstraat en beneden Leeuwen is een gaslek ontstaan, waardoor 5 huizen ontruimd moesten worden. 2 personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En dan nog de Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk. Die blijft tot en met woensdag 9 september gesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Rijkswaterstaat meldt dat de veiligheid van de brug niet kan worden gegarandeerd door weggespoeld zand en grind rond de fundering. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
14: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: www.123gold.de.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
19: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
20: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
19: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
22: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
21: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
23: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl.

Charlie Puth en Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, hoorde hier op Radio Gelderland. En daarover gesproken, ik denk dat dat ook zo is. We don't talk anymore. We praten niet meer echt met elkaar op straat, toch? Ik bedoel, wanneer is nou de laatste keer dat jij spontaan een praatje met iemand hebt aangeknoopt op straat? Nou, toevallig vond ik wel leuk, werd het gisteren met mij gedaan. Ik liep door de binnenstad en eens begon een jongen tegen mij te praten. En hij vroeg aan mij, goh, mag ik een stukje met jou meelopen? En ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg, loop een stukje met mij mee. En hij vertelde dat hij Theo heet en dat hij dit wel vaker doet. Dat hij dus af en toe eens gewoon met mensen praat om een beetje in contact te komen met andere mensen. En toen hadden we het al vrij snel over de buttons en de speldjes op zijn rugtas. Die waren mij opgevallen toen ik achter hem liep. En toen ging hij meteen enthousiast vertellen over de buttons en de speldjes, waar die vandaan kwamen en waar ze voor stonden. En toen zag ik een regenboogspeldje van de kerktoren van Amersfoort. En toen zei ik tegen hem, oh, die is gaaf, hè. Toen zei hij, wil je hem hebben? Ik zeg, nee, die is van jou. Dus hij zei, nee, ik heb er nog eentje thuis. En hij haalde dat speldje van zijn tas af en hij zei, hier, die is voor jou. En we liepen nog een stukje verder en we praten nog een stukje. En toen dacht ik, wat was dit eigenlijk ontzettend leuk en waarom doen we dat niet vaker? Misschien moeten we dat gewoon weer wat vaker doen. Spontaan met iemand een praatje aanknopen op straat. Zo'n leuk kort gesprekje, het kan toch best wel verschil maken. Ik werd er in ieder geval heel vrolijk van en liep met een grote glimlach verder die middag.

0: Het prachtige In Your Arms van Chef Special hoorde hier op Radio Gelderland. Ja, ik dacht het is wel weer eens tijd voor een spelletje. En we spelen natuurlijk Memory hier bij Thuis in Gelderland. Dat doen we elke dag. En dat betekent dat je elke dag kans maakt op een prijzenpakket van Omroep Gelderland. Daarvoor hoef je eigenlijk maar één ding te doen. En dat is het insturen van twee goede nummers. Ik laat je namelijk zometeen fragmentjes horen van hits. En dan ben ik heel benieuwd welke twee zijn van dezelfde artiest. Dus eigenlijk net zoals je met Memory twee dezelfde kaartjes wil omdraaien. Ben ik dus nu benieuwd welke twee zijn van dezelfde artiest. Er zitten 6 fragmentjes in de opgave. En aan jou de taak om dan de twee juiste nummers aan mij door te sturen. Komt-ie!
1: 1.
2: Twee.

0: 4. Zes.
1: Ja, zeg het maar. Pak de Omroep Gelderland de app erbij. Rechtsbovenin daar staat app ons. Dan kan je altijd met ons whatsappen, net zoals je familie of je vrienden. En dan ben ik heel benieuwd welke twee zijn van dezelfde artiest. Stuur me de nummers en misschien win jij wel dat prijzenpakket van Omroep Gelderland.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan nog de files in Gelderland. Die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen heb je 14 minuten vertraging. Dan ook nog de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg heb je 15 minuten vertraging. En als laatste de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek heb je 9 minuten vertraging. En hou ook nog heel even rekening bij de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Bij die dam staat een auto in brand. De oprit is daar dicht.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Alison Moyet, Is This Love, voor hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vanmiddag met Heidi. Heidi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dace. Wat leuk dat je weer op de radio bent. Ik heb het ook
0: mis. Wat leuk om te horen, Heidi. Dank je wel. Waar was je mee bezig op deze, nou ja, toch een beetje druilerige dag?
1: Ja, hier schijnt zonnetje nog in Brabant. Het wordt wel een beetje bewolkt.
0: Lekker.
1: Ja. Ja, ik was even zo wat dingetjes tussendoor aan doen. Wat boekhouden bijwerken, ja.
0: Beetje rommelen, zodat het allemaal weer een beetje klaar is.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Want vanavond zou ik lekker op stap. Ja.
0: Oeh, waar ga je naartoe?
1: Ja, naar het muziekgebouw in Eindhoven. Naar Mike Oldfield.
0: Van Moonlight Shadow en zo.
1: Ja, ja.
0: Leuk. Ook ben heel benieuwd. Dan is hij ook nog steeds lang aan het optreden trouwens.
1: Ja, ja. Het is een soort complicatie. Muziek, ik ben heel benieuwd.
0: Altijd nog maar een beetje afwachten met artiesten die al zo lang, zeg maar, op het podium staan, of ze het nog kunnen waarmaken. Hè? Van had je al moeten stoppen of niet? Dat idee een beetje.
1: Ja, ja.
0: Nou, je gaat het vanavond dus merken.
1: Sorry, dat ik toch in de regel. Ik heb pas vorig jaar Alison Moyet gezien, die dame.
0: Echt?
1: Nou, die kan het nog wel. Ja, ook
0: die kan het nog. Nou, dan hebben we dat bij deze al vastgesteld. Dat mocht iemand dus nog een keertje denken, nou, Alison Moyet, kan je bij deze aanraden in ieder geval.
1: Helemaal top, vrouw, ja.
0: Kijk eens aan. Goh, wij gaan nog eens een keertje naar de opgave van Memory luisteren. En dan mag jij zeggen welke twee zijn van dezelfde artiest.
2: 1.
1: Ja.
2: Twee.

0: 4. Zes.
1: Ja, zeg het maar, Heidi. Welke twee zijn van dezelfde artiest?
2: Nummertje 3 en 6 haal ik eruit. Simply Red.
1: Nummertje 3 en 6, we gaan luisteren.
0: 3. You know that I will love you.
1: Heb je enig idee welke van Simply Red dit zou zijn?
2: Oh, nee, dat weet ik even niet zo gauw. Nee,
1: nou, het is inderdaad Simply Red, Something Got Me Started. En dan gaan we luisteren naar nummer 6.
0: 6.
1: Ja, dat is hartstikke goed, Heidi. Ze zijn allebei van Simply Red. We hadden Stars en we hadden Something Got Me Started. Ze hebben wel zo'n iconisch geluid, hè, wat best wel herkenbaar is.
2: Ja, en dat klinkt ook al zo lekker.
1: Dat betekent dat jij het prijspakket van Omroep Gelderland wint. Ook al woon je in Brabant. Ook daar mogen luisteraars lekker naar ons luisteren. Dus ik zou zeggen, hou die radio lekker aan. En vanavond veel plezier bij Mike Oldfield.
2: Dankjewel, hartstikke leuk. Ja, yes, zeker. Groetjes, Dave.
1: Dankjewel, Heidi. Ja, dat is het fijne van Omroep Gelderland. Je kan ons overal in Nederland ontvangen via DAB+. Of gewoon via onze website. Dus of je nou in Limburg woont, in de regio van Rotterdam, of dus zoals Heidi in Brabant, zet hem lekker op Radio Gelderland.

0: Ja, Rob, goedemiddag. Jij hebt het nieuws bij je.
1: Ja, goedemiddag weer. We hadden het er gisteren ook al over, die hack bij Odido. Politie zou de stem gaan laten horen van iemand die een rol speelde bij die grote hack bij de telecomprovider. De man deed zich tegenover een Odido-medewerker voor als IT-medewerker, liet hem daarvoor inloggen op een intern systeem. Nou, ik was wel benieuwd. Het klonk zo.
2: Ja, dat was dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg. Heeft u nu dan de tijd? Heeft u een externe browser? Dat even in te typen.
1: Ja, het is toch niet een heel standaard stem, hè?
0: Nee, het klinkt ook wel een beetje AI-erig.
1: Ja, maar daar heeft de politie dus van onderzocht van dat het geen AI zou zijn. Ah, ze hebben daar toch echt deskundigen naar laten kijken. Stem zou echt zijn.
0: Klinkt het.
1: En ik denk, ja, maar ook wel, ja, hij is toch wel een beetje typische klanken erin of typische dingetjes. Nou ja, politie zegt dat ze ook 20 tips hebben binnengekregen inmiddels. En daar zit volgens de politie zeer interessante informatie tussen waar het rechercheteam mee verder kan. Ze zijn hoopvol, zo klinkt het. Het eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers in Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam is weer opgeruimd. Dan hebben we het over zijn kunstwerk, de pindakaasvloer die daar weer was neergelegd, of misschien moet ik zeggen uitgesmeerd. Die vloer bestond uit 390 kilo pindakaas. Er kwamen uiteindelijk 48.000 mensen kijken naar die vloer. Tijdens de tentoonstelling ging het niet altijd helemaal goed. 48 bezoekers zetten per ongeluk een deel of een hele voet in die pindakaasvloer.
0: Ja, per ongeluk. Dat maak je toch niemand wijs?
1: Nou ja, er zijn wel mensen die proberen dan een foto te maken, selfie, dat soort dingen. Ja. Kan gebeuren. Daarnaast werden er 5 telefoons ook uit de pindakaas gehaald. Want ja, je probeert toch ook weer een foto te maken. En ook mooi, er heeft ook 1 kind van het kunstwerk gelikt.
0: Ja, ja, geef me eens op, ook mooi. Ja, toch?
1: 15 jaar geleden lag er ook al zo'n pindakaasvloer in het museum. De kunstenaar vertelde toen waar het idee vandaan kwam.
3: Het schoot me te binnen. Ik dacht ineens, dat is leuk om pindakaas op de vloer te smeren. Meer is het eigenlijk niet.
1: Ja, mooi weer. Typisch Wim T. Schippers. Hij overleed begin juni op 83-jarige leeftijd. Nu is zijn eerbetoonde pindakaasvloer ook weer opgeruimd.
0: Ik vraag me af hoe je dat schoon krijgt. Dat lijkt me dat...
1: Ik zag een filmpje van 15 jaar geleden. Stond ze met van die sneeuwruimers.
0: Ja,
1: gewoon over de vloer te schuiven, laars aan en schuiven een grote ton en de pindakaas erin.
0: Oh, wauw. Ja, ja, want op een gegeven moment wordt het natuurlijk toch een beetje hard.
1: Ja, dit zag... Het leek wel te doen, maar het was wel een klus. Want ja, gewoon vies, glibberig. Dat.
0: Ja, het is in ieder geval wel uniek. Maar helaas dus nu niet meer te zien. En misschien maar goed voor alle likkende kinderen die daar dan langs gaan, hè, in dat museum. Kunnen ze daar in ieder geval niet meer aan likken, aan die pindakaasvloer. Je luistert naar Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent deze middag hier in Thuis in Gelderland. En we moeten natuurlijk vooral lekker veel luisteren en genieten van de muziek. En daarom dacht ik aan Tavares. Dit is Don't Take Away the Music hier op Radio Gelderland.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: De bladeren van...

0: Amstel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Top kwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
7: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Het is 1:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Vooral in de Achterhoek breekt vanmiddag soms de zon door en blijft het tot in de avond meestal droog. Terwijl er verder naar het westen meer bewolking is en af en toe regen. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Arnhem is 20 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man die zijn echtgenote Nelleke heeft gewurgd. De verdachte bekende tijdens de rechtszaak dat hij haar in paniek om het leven heeft gebracht en daarna geld van een gezamenlijke rekening naar zichzelf heeft overgemaakt. En dan de Graafschap, die bleef een moeilijke start van het seizoen met 4 nederlagen op een rij, wat een flinke deuk heeft geslagen in het vertrouwen van de spelersgroep. Trainer Thomas Duivenvoorde en speler Ties Wiegers benadrukken dat opgeven niet bij de club past, ondanks de huidige tegenslagen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg hier in de provincie Gelderland. Je krijgt de langste files van me en die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen heb je 18 minuten vertraging. Dan nog de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En als laatste nog de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein 13 minuten vertraging. Succes!
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Huh?
0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt.

0: Leave met Wonder Woman hoorde je hier op Radio Gelderland. Ruim 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven en of rekenen. En heeft daardoor mogelijk dus ook moeite met helemaal mee te doen in de maatschappij. De Stichting Lezen en Schrijven vindt dat niets om je voor te schamen. En probeert ervoor te zorgen dat deze mensen wel helemaal mee kunnen doen. En in de studio heb ik Haas Grotem uit Arnhem. Jij bent van die Stichting Lezen en Schrijven. Ja, en 1 op de 5 mensen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen. Wat zijn dat voor mensen?
1: Hele gewone mensen. Mensen denken vaak dat dat anderstaligen zijn. Maar de helft komt gewoon uit Nederland. Is hier in de school geweest en in Nederlands opgegroeid. Maar ja, loopt toch tegen moeite met taal en rekenen aan.
0: En is er een duidelijke oorzaak hoe dat komt?
1: Ja, er zijn meerdere oorzaken. Bij oudere mensen is het vaak dat ze op school niet goed begeleid zijn. Jantje kan niet zo goed meedoen. Ga maar achter in de klas zitten, plantjes water geven. Tegenwoordig wordt daar beter op gelet. Maar ook als je ouders niet goed kunnen lezen en schrijven, dan krijg je thuis minder mee. En dan, dan ga je ook weer met een achterstand naar school.
0: Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld geen kinderboeken worden gelezen, ja. Als je niet wordt voorgelezen, dat kan allemaal al verschil maken.
1: Ja. Zeker.
0: Oké. En zeg maar de mensen die dat dus hebben, dus 1 op de 5 mensen die dus moeite heeft met lezen, rekenen of schrijven. Wat zijn de grootste problemen waar zij tegenaan lopen in onze maatschappij?
1: Eigenlijk alles wat elke dag gebeurt. Het is lastig om in het verkeer je weg te vinden, om borden te lezen, om bij de trein te lezen, zo'n tabel te lezen hoe laat die trein gaat. Het is moeilijk om je kind te begeleiden op school, dingetjes van brieven of appjes van de ouders mee te krijgen.
0: Dus eigenlijk hele alledaagse dingen natuurlijk. Inderdaad, eigenlijk wat je zegt met de auto of met de trein. Ja. Maar misschien inderdaad natuurlijk ook dingen als de belastingdienst. Denk ik dan aan, dat moet helemaal moeilijk zijn.
1: Ja.
0: Dus daar loop je elke dag tegenaan. Dat lijkt me dan wel heel erg lastig.
1: Ja, en het is ook stressvol.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Is dat ook zo, dat die mensen meer stress hebben doordat zij dit hebben?
1: Ja, om alles goed te kunnen regelen met de beperkte vaardigheden. Maar ook soms zijn ze bang dat mensen erachter komen dat ze.
0: Er is ook schaamte voor, zeg maar.
1: Ja, bij een deel van de groep speelt dat. Andere mensen kunnen zich wel redden, maar lopen er wel tegenaan dat dingen niet zo makkelijk gaan.
0: Ja, en jullie stichting die wil dus deze mensen helpen. Hoe doen jullie dat?
1: Door dingen zoals vandaag, aandacht vragen voor de situatie. We geven veel voorlichting, zorgen dat gemeenten goed beleid voeren op deze groep. En ook zorgen dat de professionals, noemen we dat, bijvoorbeeld in de zorg of op scholen, dat die oog hebben voor deze groep, ook juist voor die Nederlandstaligen, dat dit misschien een probleem is.
0: En dat sneller kunnen herkennen eigenlijk.
1: Ja. En dus mensen daarin kunnen ondersteunen.
0: En stel dat je nu zit te luisteren en je denkt, ik heb inderdaad behoorlijk veel moeite met lezen, schrijven of rekenen. En ik loop daar dagelijks tegenaan. Waar kunnen deze mensen dan terecht in Gelderland? Wat kunnen zij doen?
1: Ja, we hebben in de meeste gemeenten een taalhuis. Vaak in de bibliotheek, maar ook bij welzijn zitten die. En we hebben een landelijk nummer. Als je niet weet waar je heen moet, dan kan je ons landelijke telefoonnummer bellen. En dan kijken we met je mee wat er in de buurt voor een aanbod is, hoe ze je kunnen helpen.
0: En dan wordt er dus bij zo'n taalhuis wordt echt zeg maar samen met jou gekeken van welke dagelijkse dingen loop je tegenaan en hoe kunnen wij jou helpen?
1: Ja, het is echt voor volwassenen, echt maatwerk. Mensen zijn soms bang dat ze weer naar school moeten en dat willen ze niet, want daar ging het.
0: Ze weer echt les moeten gaan volgen.
1: Ja, maar het kan ook 1-op-1 met een taalmaatje of in een klein groepje met een vrijwilliger. Dus het kan echt heel laagdrempelig en gericht op wat jij nodig hebt.
0: Ja, precies. Dus de dagelijkse taken waar jij tegenaan loopt, dat je daarbij geholpen wordt. Nou, supermooi initiatief. Zometeen ben je nog de gast bij TV Gelderland. Dan praat je nog langer over dit onderwerp. Dankjewel dat je er was. Haas Grotem van de Stichting Lezen en Schrijven. En mocht je dus denken inderdaad van ik heb dit nodig, ga dan naar de website ikwilleren.nl en dan kunnen zij jou helpen. Dankjewel.
1: Oké.

0: Billy Paul, thanks for saving my life, word je hier op Radio Gelderland. En voor het weer is hier Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het ziet er een beetje druilerig uit, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar dan valt het nu op zich nog wel mee in Gelderland. De meeste regen ligt nu nog boven het westen van het land. Maar daar krijgen we vanavond dus wel mee te maken. En dan kan het af en toe echt wel stevig gaan doorplensen. Met temperaturen die dalen naar aan het einde van de avond een graad of 16. Maar het wordt aan het begin van de nacht wel alweer droog. En dan kan het nog wel afkoelen naar zo'n 11 tot 13 graden. En dan wordt morgen toch ook wel een erg wisselvallige dag. We starten de dag wel nog droog met nog wat zonneschijn. Kan nog een graad of 18 of 19 worden. Maar aan het einde van de ochtend trekken vanuit het westen stevige buien binnen. En er kan ook wel eens wat onweer bij gaan zitten. Dus morgen toch ook eventjes die radar in de gaten houden.
0: Oké, en gaan we nog iets moois krijgen? Of is de herfst officieel begonnen?
1: Ja, heel warm weer, dat lijkt er niet meer in te zitten de komende tijd. Met op donderdag temperaturen van 19 of 20 graden. Maar het is dan wel gewoon droog met zonneschijn en ook veel minder wind. Dus dan kan het denk ik uit de wind en in het zonnetje nog best wel zomers aanvoelen hoor. Maar vrijdag dan neemt wel weer de kans op enkele buien toe. Met dan zo'n 18 of 19 graden. En eigenlijk houden we dat wisselvallige weerbeeld ook de dagen daarna vast. Maar echt verregende dagen zoals we eigenlijk vanavond en morgen zien, die zie ik dan niet meer in de weermodellen.
0: Oké, dat is dan in ieder geval weer een beetje gunstig. Maar eigenlijk hadden we afgelopen maandag, klinkt wel een beetje als de laatste mooie zomerse dag. Zo'n gevoel heb ik er in ieder geval bij. Dat nu wel echt een beetje de herfst is begonnen.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel. Maar we zien wel wat signalen dat het begin volgende week, een beetje ja, dinsdag à woensdag, dus een weekje ver weg, dat het toch alweer de kans toeneemt op temperaturen van 23, 24, misschien lokaal 25 graden. Dus de hoop opgeven zou ik nog niet helemaal doen.
0: Oké, dus Gerard Cox met het is weer voorbij die mooie zomer, zou ik toch nog even laten zitten, hoor ik jou
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, toch nog eventjes uitstellen.
0: Oké, nee, dan stellen we dat nog heel even uit. Doe niet, dankjewel hè.
1: Fijne avond.
0: Ja, dan doen we deze dan maar. Agda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Je hoort hem nu hier bij Radio Gelderland.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen, kwekerijgerritsen.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op lalique museum.nl.
5: De

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt de files van mij langer dan 20 minuten. De eerste staat op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen heb je 21 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Renkum en Ravenstein heb je 23 minuten vertraging. De A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent heb je 31 minuten vertraging. Ook nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N705 en Nijkerk 21 minuten vertraging. En als laatste de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel heb je 34 minuten vertraging. En dat komt daar door een ongeluk.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon... Transavia.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijken wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Blondie met Atomic hoorde je hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse Nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Die Hardenbergenbrug die houdt ons nog steeds bezig. Die snelweg A28 gaat eroverheen, maar de brug blijft nog zeker tot en met morgen gesloten voor herstelwerkzaamheden, het meldt Rijkswaterstaat. Gisteren maakte die wegbeheerder al bekend dat het de veiligheid niet kan garanderen van die brug. Tijdens een reguliere inspectie van de pijlers ontdekte Rijkswaterstaat dat er zand en grind zijn weggespoeld rond die pijlers. Herstel van de brug is wel gestart. Met meerdere schepen wordt daar veel materiaal aangevoerd. Daarna zal er zand in de ontstane gaten geblazen worden om de situatie te stabiliseren en herstellen, zegt Rijkswaterstaat. Maar hoe lang daarna de werkzaamheden nog duren, is niet te zeggen. Ondertussen betekent het dus drukte op de omleidingsroutes en ook veel sluipverkeer door Nijkerk.
2: Dat is een toestand hier, hoor. Om hier overal te komen. Als ik dat gisteren zag, dan valt het even zeker.
3: Want het verkeer staat overal vast. Het is heel erg druk, maar ik ben lopend, dus ik heb er geen last van.
1: Ja, voorlopig even lopen in Nijkerk.
0: Dat is een goede oplossing.
1: De politie vraagt jagers voorlopig weg te blijven uit de omgeving van Overasselt. Omdat mensen reageren daar nog steeds op schoten door meteen de politie te bellen. In Nijmegen-Oost dachten bewoners gisteravond ook al dat ze schoten hoorden. En daarop rukte de politie uit met onder meer een helikopter en een speciaal interventieteam. Volgens de AD werd daar een familielid van die Jan G. korte tijd uit huis gehaald om diens veiligheid te waarborgen. Jan G. was die man naar wie een groep gewapende mannen vorige week oprukte in Overasselt. Een politiewoordvoerder wil niks over zeggen over gisteravond in Nijmegen. Uiteindelijk is wel geconcludeerd dat daar in Nijmegen die knallen waarschijnlijk niet uit een geweer kwamen of iets dergelijks, maar gewoon werden veroorzaakt door een auto. Het waren knallen uit een uitlaat. En de politie benadrukt, ondanks die twee gebeurtenissen, dat de oproep blijft staan om 112 te bellen bij verdachte situaties, voorwerpen of personen.
0: Ja, je schrik je daar natuurlijk nu kapot, hè? Ik bedoel, als ze daar gaan jagen of zo uitlaat, dan denk je meteen, oh god, het begint weer.
1: Ja, en de politie zegt ook, we zijn extra alert, toch in deze dagen zijn we nog steeds mee bezig wat daar gebeurd is in Overasselt. Dan nog de kringloop in Elburg. Die krijgt steeds vaker onbruikbare of vieze spullen binnen. Dat bijvoorbeeld naar urine van katten ruikt of vol zit met muizenkeutels. Ja, het lijkt er een beetje op dat de mensen de kringloop gebruiken als vuilstort. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bedenk even of de kringloop wel iets met je spullen kan, is de oproep.
4: Het is natuurlijk even goed kijken en uitzoeken, wat breng je naar de kringloop? En wat zou je zelf eventueel nog willen kopen ervan als het in zo'n winkel zou staan en je het nodig zou hebben. Want ja, troep, dat heeft iedereen misschien wel, maar dat moet je dan zelf even in de container doen.
1: Ja, de kringloopwinkel is niet voor troep. Dat is.
0: Nee, ja, dat lijkt me logisch. Ik vind het gewoon ronduit asociaal. Maar mensen hebben gewoon geen zin meer om naar de vuilnisstort te gaan. Dus ze denken allemaal gewoon hop, prima. Ja, dus die medewerkers daar, er komt zoveel binnen. Die hebben ook niet eenmaal de tijd natuurlijk om alles gewoon te bekijken wat binnenkomt. En dan zie je dat pas later.
1: En het kost veel geld, want zij moeten het vervolgens weer afvoeren naar de vuilstort. Maar daarvoor moeten ze voor betalen.
0: Ja, nee, gewoon netjes je nette spullen gewoon brengen naar de kringloop. Die je gewoon nog kan kopen. Je kattenkeutels, die laat je maar ergens anders. Maar niet daar. Ondertussen Paul Davidson op de radio. Midnight Rider hoor je nu.

0: Ja, Rob, we moeten het nog ergens over hebben.
1: We hebben een waarschuwing.
0: Je zal het maar missen. Ik bedoel, het is groot nieuws overal. Maar het kan dan toch net zijn dat jij die ene persoon bent die dan heeft gemist. Want je ziet ze altijd. Ik vind persoonlijk altijd wel genieten de volgende dag.
1: Mm-hmm.
0: Want er zijn altijd, worden er verslaggevers gestuurd naar de grote stations in Nederland. Zo rond een uurtje of 6, 7. Om dan te kijken wie is toch die ene reiziger die dat nieuws heeft gemist.
1: Ja, dat nieuws van die OV-staking. Het is morgen zover. Morgen een landelijke staking in het openbaar vervoer. Staking is uitgeroepen door de vakbonden FNV en CNV. Het is een protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid en uitkeringen. Die zijn in de afgelopen week wel wat afgezwakt, maar de bonden willen dat ze helemaal van tafel gaan. Betekent dat er morgen geen treinen rijden. Het kan zijn dat er op sommige plekken wel bussen rijden. Hangt er dan weer vanaf welke chauffeurs meedoen aan de staking. Gelderlander heeft ook een lijstje gemaakt van nog een paar maatregelen in Gelderland. De colleges op de Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en de HAN, die gaan gewoon door. Studenten worden daar wel verwacht. Al is docenten wel in overweging gegeven om de colleges online te geven. De zittingen van de rechtbank in Gelderland gaan ook volgens plan door. Als je daar moet voorkomen is het wel de bedoeling dat je je meldt. Anders had je dat
0: al moet je
1: geven,
0: komen lopen, het, maakt niet uit.
1: Dat het niet lukt. Nou ja, daar was overleg mogelijk, maar het is al eerder aangegeven. Joh, er is dan een staking, dus meld het. Voor de ziekenhuizen in de regio geldt in principe hetzelfde. Als je daar een operatie hebt staan, nou ja, dan moet je ook even melden. Als je echt niet kunt komen. Wie morgen in de auto stapt, wordt aangeraden op tijd te vertrekken. Worden niet heel veel extra files verwacht, tenzij het morgen heel slecht weer wordt. Daar is wel een beetje sprake van. Kan dus zijn dat er nog meer mensen dan normaal de auto pakken. De NOS meldt nog een interessante oplossing van een Amsterdamse basisschool voor de staking. Die hebben een eigen rondvaartboot geregeld, want de pontjes die varen er ook niet. Moeten toch een aantal mensen het water over. Ook 7 docenten die worden morgen opgehaald met de rondvaartboot.
0: Ah, dit vind ik geniaal. En wij worden morgen opgehaald met de taxi van Omroep Gelderland, toch?
1: Ja, minstens. Helikopter, denk ik.
0: Laat die limousine maar komen. Nou, is bij deze doorgegeven. Succes dus als je morgen ergens moet zijn. Dus geen openbaar vervoer. Hou daar rekening mee. En het zou toch leuk zijn, Rob, dat vind ik altijd wel mooi, als er dan weer een beetje van dat soort initiatieven ontstaan, dat mensen zeggen, hé, ik moet daarheen. Wie wil er mee? Dus ik hoop dat morgen weer een beetje dat saamhorige gevoel daardoor misschien ook een beetje wordt
1: lifters
0: bevorderd.
1: Lifters meenemen.
0: De lifters gewoon weer. Gewoon ouderwets liften. Wie weet kom je wel weer op een hele mooie plek uit. Ondertussen Shira E op je radio met The Bell of St. Mark.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
4: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
6: De bladeren vallen.

0: Kastel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond valt er regen, maar vannacht klaart het geregeld op met slechts een lokale bui. Morgen breekt de zon regelmatig door, maar er kunnen in de middag af en toe buien en lokaal onweer voorkomen. Het wordt ongeveer 18 graden met een stevige westenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt. De 48-jarige V. werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het energienetwerk in Duitsland. Hij zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten hebben staan. En NEC-technisch directeur Carlos Albers is tevreden met de prestaties van de club, maar ziet wel ruimte voor verbetering. Na een succesvolle derde plek in de competitie en Europese kwalificatie benadrukt hij dat er nog stappen gezet moeten worden om verder te groeien. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. Het is hartstikke druk in Gelderland. Je krijgt de files langer dan een half uur van mij. Die staan op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Ewijk heb je 47 minuten vertraging. En dan nog de N325, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Ubbergen en knooppunt Ressen. Naar de A15 richting Bemmel staat 69 minuten vertraging. Succes als je daar staat.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
8: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand Comfort en Grand Technologie. Zakelijke rijders opgelet, Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

Peaches and Herb, we've got love voor hier op Radio Gelderland. We hebben nog extra verkeersinformatie. De A325 is in beide richtingen afgezet. Dit door het ernstige ongeluk dat rond 16:30 plaatsvond. Het gaat om een frontale botsing tussen twee auto's. En die zorgt dus vanmiddag voor een volledige afsluiting van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt, maar houd dus in ieder geval rekening als je daar naartoe moet rondom die plaatsen, dat er dus meer file is.

0: Katy Perry, Change the Rhythm, hoor je op Radio Gelderland. En dan nu een onderzoek met een luchtje eraan. Want geuren die beïnvloeden mensen op allerlei manieren. Bijvoorbeeld op wie je verliefd wordt, maar ook dat je meer gaat kopen. Bijvoorbeeld in een winkel met tweedehands kleding. Jasper de Groot van de Radboud Universiteit die doet daar onderzoek naar. Jasper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, hoe ruikt nou eigenlijk een winkel met tweedehands kleding?
1: Ja, ik denk dat iedereen zich daar wel een soort geurvoorstelling bij kan maken. En ergens moeilijk te omschrijven, maar misschien ook weer niet. Maar vooral muf is het eerste waar ik aan zou denken.
0: Een beetje muffig. Ja, dat zo'n aparte geur is het wel ergens, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, inderdaad. En jij bent er dus achtergekomen dat mensen ineens meer gaan kopen als je een bepaalde geur in die winkel verspreidt. Hoe werkt dat onderzoek wat jij hebt gedaan?
1: Ja, samen met Matteo Perini, zijn promovendus hier aan de Radboud Universiteit, hebben we eerst in het lab gekeken naar hoe mensen denken over tweedehands kleding. En daarbij is het vaak zo dat proefpersonen het als minder hygiënisch zien en minder waardevol. Maar als je een frisse wasgeur verspreidt, dan verandert dat beeld ineens. Dan verminderen je zorgen over die tweedehands kleding. En over een mogelijke besmetting, want dat heeft te maken met een eigenlijk een soort mechanisme dat we allemaal hebben. Het wordt ook wel het gedragsimmuunsysteem genoemd. Dat we ons niet willen laten besmetten of ziek willen worden door iets wat mogelijk vies is. En tweedehands kleding wordt toch vaak zo gezien. Het is door iemand anders gedragen. Het heeft soms een bepaalde geur. En daar hebben we toch een soort natuurlijke weerzin tegen.
0: Ja, dus dat we dan toch denken van, misschien zit er wel iets in en misschien krijg ik er wel iets van. Maar geur, kan dat dus beïnvloeden hoe we daarnaar kijken?
1: Precies, een specifieke geur kan die zorgen wegnemen. En dat is dan zo'n frisse wasgeur. Niet bijvoorbeeld een ander soort schoonmaakgeur waardoor je het idee hebt van de ruimte is schoon. Het moet specifiek met de kleding te maken hebben. En dan zien we dus dat mensen minder zorgen hebben over die. Nou, daar ben je vaak niet bewust van dat je die zorg hebt. Maar vooral mensen met relatief meer smetvrees, die profiteren daar nog eens meer van.
0: En hoe moet ik dat dan zien? Als in, ben jij gewoon letterlijk in een tweedehands winkel in de regio, ben je daar gaan geurtjes gaan neerzetten om dit te gaan onderzoeken en verschillende geuren?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk heel onopvallend gedaan met apparaten die geuren verspreiden in een winkel. Verschillende geuren, dus de normale winkelgeur, een citrusgeur die doet denken aan een schoonmaakmiddel en een frisse wasgeur. Om de dag steeds wordt dat veranderd, maar dat wordt door de apparaten verspreid die je op afstand kan besturen. En vervolgens hebben we mensen gevraagd na afloop van hoeveel heb je uitgegeven, heb je iets gemerkt in de winkel en dat soort zaken. En dan zien we dus dat alleen die frisse wasgeur, dat specifiek het meeste effect heeft op het uitgeven.
0: Dus dan bedoel jij om te zeggen, zeg maar, dat de frisse wasgeur er ook echt voor zorgt dat er meer kleding werd verkocht?
1: Ja, er werd meer uitgegeven in de winkel, inderdaad. Mensen wisten eigenlijk niet waarom. Maar het is wel zo dat als je mensen laat nadenken over ziekteverwekkers, dat men dan iets negatiever gaat denken over tweedehands kleding, zelfs al zijn ze in die winkel. Maar dat is dus relatief minder als je dus zo'n geur daar verspreidt. En dat hebben we dus gezien in die winkel, maar ook eerder in labonderzoek. Dus eigenlijk in de winkel laten we zien dat in de echte wereld ook zo werkt.
0: Dus als,
1: zoals we in het lab eigenlijk hebben gevonden.
0: Dus als je het nu zorgt, dus als je een tweedehands winkel hebt met kleding, dan moet je er dus eigenlijk voor zorgen dat het daar standaard ruikt naar frisse was. Want dat zorgt dus voor een positief effect. Dan zijn mensen positiever over de winkel, over de kleding en geven ze dus ook nog meer uit. Dat is wat er eigenlijk uit jullie onderzoek is gekomen in een notendop.
1: Ja, precies, ja.
0: Dus eigenlijk is dat de grote tip van jou voor alle tweedehands winkels?
1: Dat is een advies inderdaad. Dus wij als onderzoekers zijn alleen geïnteresseerd in hoe werkt het precies? Hoe werkt het in het lab en hoe werkt het in de echte wereld? En wat winkels daar verder mee doen, dat mogen ze zelf weten.
0: Als ze slim zijn, is dat bij deze een heel goed advies. Jasper, dankjewel. Jij deed dus onderzoek naar geuren in tweedehands winkels en wat voor invloed dat heeft. En de frisse wasgeur, die heeft toch het meeste invloed en zorgt meteen ook voor meer verkoop van de kleding. Jasper, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

Nieuwe muziek van Stella Lefty, You're the Boston, hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het allerlaatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is elke dag een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer horen hoor, hier op Radio Gelderland. En daar mag jij dan natuurlijk weer voor stemmen. En elke dag alvast een liedje als een soort van voorpret. En misschien wel een, misschien toch ook wel een beetje steminspiratie. En vandaag is dat een liedje dat in 1994 was genomineerd voor een Grammy. Dat zijn toch wel een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld voor het beste liedje van het jaar. Maar helaas, het verloor van I Will Always Love You van Whitney Houston. Maar ik weet niet of Billy Joel er enorm rouwig om was. Want het belangrijkste was voor hem natuurlijk dat het een enorme hit was. Hij scoorde er een nummer 1 hit mee in Canada, in Australië en in Nieuw-Zeeland. En ook nog in veel andere landen werd het een top 5 hit. En laten we wel wezen, dat is toch best wel lekker voor een liedje dat je gewoon gedroomd hebt. Ja, dat zei hij dus, hè, dat hij dit liedje gewoon gedroomd had. Hij werd wakker en dit zat in zijn hoofd. Dat kwam uit zijn dromen. Hij weet zelf dus ook niet echt waar het over gaat. En hij wilde het eigenlijk helemaal niet schrijven, maar het bleef maar in zijn hoofd zitten. En toen dacht hij, oké, dan moet ik er toch maar wat mee. En toen heeft hij het opgenomen. The River of Dreams. Verstandige keuze dus.

0: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier kampeeroase.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Zo'n groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: show van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
0: www.123gold.de

0: Brussel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep. Pam, pa, pa, da, pa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
11: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
12: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
13: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats de

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. In de Spaanse stad Marbella 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van de technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt. De Engelse luchtverkeersleiding zegt bij de BBC dat de systemen weer opgestart worden. In totaal zijn er al ruim 600 vluchten geannuleerd. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC Breda degradeerde. De club staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer er nog. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga mitscheeps of rechtstreeks naar de Stuurhut. Ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In Gouda verbiedt een middelbare school het dragen van een trainingspak of een joggingsbroek. Ja, dat is iets voor op de bank, zegt de directeur dan. Fout geantwoord. Je moet tegen de leerling zeggen: jij mag die kleding in de klas dragen, maar dan moet je wel een boek uitlezen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ja, het leesniveau van de 15-jarigen in Nederland is namelijk dramatisch. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek. Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs, komt straks vertellen hoe we de tij zouden kunnen keren. Het gaat niet goed met de infrastructuur. Er is veel achterstallig onderhoud aan bruggen en het wegennet. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat snelwegen straks gesloten worden? In ons land leven 3 miljoen katten, voornamelijk binnen. In het nieuwe boek Poespas valt veel te leren over het gedrag van ons favoriete huisdier. En als vrolijke afsluiter antwoord op de vraag waarom president Trump is overgestapt op bruin haar. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 8 september.
3: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
2: En dat was volgens cultuurminister Letschert geen makkelijk besluit.
3: Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
2: Directeur van Ongehoord Nederland, Peter Flemmix, voelde de buil hangen.
4: Het was geen verrassing, want het meeste was in de media al verteld, ook vandaag weer.
2: Het kwam in een stroomstelling na een tv-uitzending waarin een fragment van Hitler voorbij kwam. Bij Nieuws van de Dag vertelde Flemmix wat hij daarvan vond.
4: Ik vond het een heel domme productie. Ik ben er ook kwaad over dat we dat gemaakt hebben.
2: Maar, voegt hij toe,
4: ophef over een video is geen reden om een licentie in te trekken.
2: En de omroep laat het er daarom niet bij zitten.
5: Concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen en wat de stukken precies zijn, de gronden, en ons verweer daarop voeren.
2: Niet alleen in Nederland, veel geschokte reactie na het PISA-onderzoek.
6: Minder goed nieuws uit het onderwijs. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen.
2: Ja, ook bij de zuidenburen is de leesvaardigheid achteruit gegaan.
7: In 2025 haalt 3 op de 10 15-jarigen het basisniveau niet.
2: België doet het beter dan Nederland, maar toch vallen de resultaten bij de Vlaamse minister van Onderwijs zwaar.
8: Ik denk echt wel dat we ons daarover moeten schamen. Allee, ik ben echt beschaamd dat ik dit moet presenteren.
2: En deze 15-jarige heeft wel een verklaring waarom rekenen en lezen minder goed gaan bij haar generatie.
9: Maandag heb ik energie, dinsdag heb ik energie, maar tegen vrijdag ben ik helemaal uitgeput. En dan heb ik in het weekend niet echt zin om mijn huistaak te maken.
2: Nederland zet zich schrap voor de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer.
10: Geen bussen, geen trams, geen metro's en geen veren.
2: En daardoor komen veel reizigers in de knel te zitten.
11: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet.
2: Deze jongen begrijpt de stakingen wel.
12: Die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
2: Maar heeft niet alleen maar begrip, hoor.
12: Maar ik vind het ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen en mensen komen nu al lastig uit.
2: De vakbond is duidelijk.
13: Plannen moeten van tafel, punt.
2: En of deze stakende chauffeur morgen zijn werk gaat missen?
14: Nou, ik ben wel eens daar vaker een dag vrij, dus dat zal wel goed komen.
2: Groot feest in Brabant, want deze zangeres van
15: ik krijg een heel apart gevoel van binnen als jij me aankijkt, lieve schat.
2: Ja, Corrie Konings blaast vandaag 75 kaarsjes uit.
16: Ik weet dat ik 75 word, maar ik voel het niet echt, nee.
2: Een succesvolle carrière van ruim een halve eeuw levert haar veel erkenning op.
16: En de gouden platen die je hebt mogen ontvangen met al die andere oorkonders. Ja, dat zijn toch wel hele mooie dingen.
2: En ook jonge mensen weten nog altijd wie ze is.
16: Want gisteren was ik in de tuin bezig. Hey Corrie, ging er dan. We willen op de foto.
2: Maar of ze die foto ook hebben gekregen?
16: Ik zeg, kom dan morgen terug, dan zie ik er goed uit.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we door met de krant van morgen, Robert Baltus.
17: Vaak zijn ouderen er al slecht aan toe als ze in een verpleeghuis terechtkomen. Ze verlaten, omdat het echt niet anders meer gaat, noodgedwongen hun oude vertrouwde huis. Maar zijn ze eenmaal in een verpleeghuis opgenomen, dan moeten ze vaak alweer snel verkassen, blijkt nu. Jaarlijks zijn er per 100 verpleeghuisbewoners gemiddeld 36 verhuizingen. Vaak al binnen 4 maanden na aankomst.
2: En dat blijkt voor het eerst uit een groot landelijk onderzoek. Ouderen worden in de laatste fase van hun leven veel als pakketjes doorgeschoven. Hoogleraar Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht deed dat onderzoek en ze schrok van haar eigen bevindingen. Dit had ik niet verwacht. De hoogleraar heeft een oplossing en dat lees je in het AD.
17: De expansiedrift van Defensie in natuurgebieden zet de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die zijn bang voor een achteruitgang van toch al kwetsbare gebieden. Staak de uitbreidingsplannen op bestaande terreinen en zoek naar nieuwe locaties, zeggen ze in de Volkskrant.
2: Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonumenten, terwijl in de vette schoten klinken. Hier in het Delerwoud en op veel meer plekken in Nederland gaan de krijgsmacht en de natuur al decennia lang samen. Maar volgens Jeroen de Koe houdt het ook een keer op.
17: We zijn hier echt niet van de afdeling Not in my backyard, zegt Natuurmonumenten-directeur als hij over de bloeiende heide loopt. Maar we schrikken wel behoorlijk van de nieuwe plannen. En we zijn verrast hoe Defensie ze voor elkaar wil krijgen.
2: Uit onderzoek onder Nederlanders van Klingendaal blijkt dat de gemiddelde Nederlander veel strategischer en genuanceerder denkt over ontwikkelingssamenwerking dan het Haags beleid in Den Haag doet vermoeden.
17: Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien. Zeker in deze onrustige wereld. We lezen het in Trouw dat er steun is voor ontwikkelingssamenwerking als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend, bijvoorbeeld bij een crisis. De ondervraagde Nederlanders kijken meer naar de lange termijn.
2: De AIVD waarschuwt voor polarisatie en de koning zei het ook in de laatste troonrede. Nederlanders staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het land valt uit elkaar. Laten we dus kijken wat ons bindt, zegt een historicus, een theoloog en een journalist in de Telegraaf.
17: Terug naar onze christelijke wortels. Als je er ook nog helemaal niet van gelooft. Het lijkt soms alsof onze cultuur zich in een soort van midlife crisis bevindt. Het begrip cultuurchristen waart de laatste jaren rond in rechtsconservatieve kringen, zeggen historicus Beatrice de Graaf, theoloog Stefan Paas en David Boogaert van de EO. Het is een opvallende trend, zeggen ze. Mensen die het christendom gaan herwaarderen, niet omdat ze ineens zijn bekeerd, maar vanwege de zorg over de opkomst van de islam of het verval van de westerse beschaving.
18: Deze onderwerpen

0: Waiting on the World to Change, gezongen door John Mayer. Ja, Nederlandse leerlingen zijn opnieuw achteruit gegaan met lezen, blijkt uit een internationaal onderzoek. De cijfers zijn behoorlijk alarmerend. Nederland is op Griekenland na het slechtste jongetje of meisje van de klas. Bijna 40% van de 15-jarigen haalt het basisniveau niet. Dat heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Hier in de studio is staatssecretaris van Onderwijs de gast. Goedenavond, Judith Thiele.
1: Goedenavond.
0: En we hebben ook contact met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Die spreek ik zomaar om het u te beginnen, mevrouw Thiele. U zei vanmiddag in de Kamer geschrokken te zijn, maar jij zou ook kunnen zeggen, dit hing toch al een tijdje in de lucht? Dit wisten toch al?
1: Nou, we hebben de afgelopen, aan het begin van deze eeuw stond Nederland bovenaan als het gaat over leesvaardigheid. En we zagen sinds 2015 al een daling. En heel eerlijk had ik nog niet verwacht dat die trend gekeerd was. Maar het was toch nog wel wat steviger, wat erger eigenlijk dan ik had verwacht. En dat maakt zeg maar de noodzaak, de urgentie om hier echt zeg maar met z'n allen die ambitie uit te spreken en ook na te streven om te zorgen dat die leesvaardigheid van jonge mensen omhoog gaat. Ja. Alleen maar belangrijker.
0: Ja, want het basisniveau, zullen we maar even zeggen, een derde van de Nederlandse jongen haalt dat nu niet. Wat zou het basisniveau eigenlijk moeten zijn? Wat moet men daarbij voorstellen?
1: Nou, dat je een tekst zeg maar kan lezen en ook kan begrijpen. Bijvoorbeeld denk aan de bijsluiter van medicijnen. Denk aan een bericht van de Belastingdienst. Denk aan een sollicitatiebrief van een ander. He, dus gewoon nog
0: de
1: niet
0: basics,
1: zulke,
0: zou je zeggen.
1: Best wel basics, ja. En daarom zo ontzettend belangrijk. Want die basics heb je ook nodig om andere vakken te kunnen begrijpen. Om kennis op te doen. Om te weten wat een docent bedoelt. Om jezelf uit te kunnen drukken. Om ook echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Dus die taalvaardigheid is gewoon enorm belangrijk. En ja, ik gun iedereen, maar ik gun ook ons hele land, dat we die kwaliteit omhoog krijgen. Omdat dat goed is voor mensen zelf, jonge mensen zelf, maar ook voor ons allemaal.
0: Ja, het spreekt allemaal zo voor zich als ik u hoor praten. Maar in 2003 waren we nog de beste van Europa.
1: Ja.
0: Wat is er misgegaan?
1: Nou, wat we zien is dat sinds 2015 zien we dus in die PISA-cijfers, hè, dus als internationaal onderzoek, zien we een daling in dat Nederland ook echt door het gemiddelde heen zakt. Om maar zo, als je een grafiekje voor je ziet. Heeft veel verschillende oorzaken. Je kan niet zeggen het is dat of dat. Het heeft onder andere natuurlijk te maken met social media en schermgebruik. Waardoor teksten korter worden, aandachtspannen minder lang. Het komt ook doordat we de verwachtingen omlaag hebben gelegd. Hè, dus teksten zijn ook korter geworden, ook in schoolboeken, kortere stukjes. Hebben ook gezegd, ja, misschien hoeft het ook niet allemaal, zeg ik maar eventjes in mijn woorden. Ja. En ook ouders lezen minder. Hè? Dus kinderen, ook thuis, komen ze minder in aanraking met rijke teksten, zoals ze dat dan inmiddels noemen. Ja. Dus er zijn meerdere oorzaken voor te benoemen en dus ook meerdere oplossingen. Er is ook niet één toverstakje wat ik helaas uit mijn mouw kan halen en dan wordt het allemaal beter. Ja. Maar de urgentie om het beter te krijgen is in ieder geval heel groot.
0: Ik praat zo met u door, maar we gaan nu even naar Wilma Borgman. Die verzot is op taal, weet ik toevallig van.
2: Zeker.
0: Goedenavond
2: Wilfried, hallo.
0: Klopt
2: dat, mevrouw Thiele? Dat klopt zeker. Ik heb een paar boeken geschreven en ik vind het heerlijk om met taal te spelen. En taal is ons instrument als journalist. Trouwens, ook als mens is taal ons instrument. Dus ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ja. Dit is bepaald niet nieuw. Hè? Ook het vorige PISA-onderzoek toonde al die slechte cijfers. Ja. Zien ze in de Tweede Kamer een oplossing?
2: Nou, daar heb ik wel goed nieuws over. Want ze zien in de Tweede Kamer zelfs een heleboel oplossingen. Althans, delen van oplossingen. Want Thiele zit nu bij jou, maar vanmiddag stond ze nog in de plenaire zaal van de Tweede Kamer om allerlei suggesties van Kamerleden aan te horen om dat leesniveau omhoog te krijgen. Moeten we niet eens af van de laptops in de scholen, dacht het CDA bijvoorbeeld. En de PVV vond dat het maar eens afgelopen moet zijn met allerlei extra taken die scholen krijgen. De SP zei, kleinere klassen is het antwoord. En bij Pro dacht het Kamerlid Marjolein Moorman, die een verleden heeft als onderwijswethouder in Amsterdam, dat het toch vooral zit in het aantal en ook de kwaliteit van de leraren.
3: Wat eigenlijk echt op één moet, is de leraar en de schoolleider. Want die zorgen voor goed onderwijs. Nou, die lerarentekorten, die zijn er nog steeds. En die zijn ongelijk verdeeld. Juist die grote schoolverschillen, die verklaren waarom we het zo slecht doen in het Nederlandse onderwijs. En ik wil daarbij ook echt het schoolleiderstekort noemen. Want een goede schoolleider, dat blijkt de sleutel te zijn naar goed onderwijs. Die zorgt ervoor dat de leraren goed opgeleid zijn, dat ze goed met elkaar samenwerken, dat er een goede didactische pedagogische visie is. Die schoolleiderstekorten die zie je vooral in de wijken waar kinderen het onderwijs keihard nodig hebben voor een toekomst, omdat ze minder meekrijgen van thuis. Dus het is ook zo ontzettend oneerlijk. Want we doen onze kinderen in Nederland echt tekort. Het is echt een schande. Het zou je kind maar zijn. Of je zou zelf dat kind maar zijn.
2: Ja, dus wat Pro zegt is eigenlijk dat het geld daar uitgegeven moet worden waar scholen dat het meeste nodig hebben.
0: Ja. Nou, nu naar D66, grootste partij op dit moment, ja, levert de premier. Profileert zich best al een tijd als een echte onderwijspartij. Wat zeggen ze daar?
2: Ja, daar zeggen ze dat gerichte investeren, dat doen we eigenlijk al heel lang. En ook in dit coalitieakkoord komt er weer 1,5 miljard bij. En dat is niet voor het eerst trouwens. Want het economenvakblad ESB heeft uitgerekend dat de laatste 30 jaar de uitgaven aan onderwijs zijn verdubbeld, terwijl de leerlingenaantallen ongeveer gelijk zijn gebleven. En dan is er dus iets merkwaardigs aan de hand met het staatje waar de staatssecretaris het net over had. De prestatiegrafiek gaat naar beneden, maar de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven gaat min of meer evenredig omhoog. En deels ging dat geld naar personeel, naar administratief personeel bijvoorbeeld, doordat de administratieve druk is toegenomen voor scholen. Dat geld ging ook naar klasseassistenten, ook naar hogere lerarensalarissen, ook deels naar onderhoud. Maar hoe dan ook, helpen doet het dus bepaald niet. Althans, nog niet. En de D66-Kamerlid dat erover gaat, Ilana Rodekerk, die zegt: het is vooral een kwestie van de lange adem.
4: Het is een kwestie van gericht hierop inzetten en dat ook echt langjarig volhouden. Bijvoorbeeld te zorgen dat de lat omhoog gaat op alle basisscholen. 60 minuten vrije leestijd in het voortgezet onderwijs per week. Maar ook een schoolbibliotheek op elke school. Nou, en dat zijn allemaal voorstellen die we doen om te zorgen dat we echt teruggaan naar die basis van het verbeteren van het lezen en schrijven. En daar moeten we gewoon heel hard mee aan de slag. Ik ben het er wel mee eens dat we de afgelopen tijd te veel aan scholen hebben gevraagd. Wat ook afleidt van de kern van waar scholen voor staan en leraren. Namelijk leerlingen ook heel goed leren lezen en schrijven en echt die basisvaardigheden onder de knie krijgen. Dus wat mij betreft moeten we daar echt voor zorgen dat we bijvoorbeeld die administratie terugdringen. We weten dat leraren 1 dag per week kwijt zijn aan administratie. En dat is ontzettend veel. Terwijl zij natuurlijk vooral bezig moeten kunnen zijn met de basis. Namelijk leerlingen hele goede lessen geven.
2: Ja, dat zei dus Ilana Rodekerk van D66, Wilfried.
0: Ja, nou dan komen we uit bij de VVD, de partij van het staatssecretaris die hier naast me zit.
2: Ja, zeker. Ja, wat ze bij de VVD zeggen is, nou, je kijkt naar die extra miljarden die er de afgelopen jaren in dat onderwijs zijn geïnvesteerd. En als dat extra geld uiteindelijk zo weinig helpt, misschien moet dan dat onderwijs op een andere manier gefinancierd worden. Niet meer 1 grote zak met geld in 1 keer, maar een specifiek budget voor een bepaalde taak. Ik sprak daarover vanmiddag met het VVD-Kamerlid Arend Kisteman.
5: Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de subsidie basisvaardigheden. Dus die was bedoeld om de basisvaardigheden beter te krijgen. Maar eigenlijk is dat gewoon een zakje met geld waarvan dan de school zelf al gepaard hoest die invullen. En daarvan zouden we kunnen zeggen, nou, je krijgt subsidie om lezen, rekenen, schrijven beter te krijgen. Daarvan zegt de VVD, ga dan ook zeggen waaraan het gekoppeld moet zijn. We geven bepaalde financiële middelen en die mag je hier, hier en hier voor gebruiken. En we verwachten er dit van. Ik denk dat een hele mooie stap is. Zodat het onderwijsveld ook weet waar we aan toe zijn. En dat het niet allemaal leuke dingetjes worden georganiseerd voor een school en dat ze een afvinkje kunnen geven en zeggen, nou, dit hebben we gedaan, die training hebben we gehad en we gaan weer door.
2: Nieuwe lasten, hoor ik nu. Nieuwe administratieve lasten ook.
5: Ja, daar ben ik altijd tegen extra regeldruk. Maar ik ben een groot voorstander voor beter onderwijs en dat het niveau van onze kinderen omhoog gaat. En als we op die manier aan besturen wat extra lasten of extra regeldruk of gewoon verantwoording gaan geven, lijkt me dat zeer terechtvaardig als onze kinderen daardoor beter leren lezen, rekenen, schrijven.
2: Ja, dat zegt de VVD dus. Nou, en al die suggesties die je net langs hoorde komen, die komen binnenkort in de Tweede Kamer wat uitgebreider aan de orde dan vandaag. Want de Kamer heeft vanmiddag ook besloten dat er een groot vervolgdebat komt over de prestaties van het onderwijs, Wilfried.
0: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman. Ik zal maar zeggen, voor het ophalen van de reacties. Dat is heel slecht Nederlands, heel ophalen. Vind je niet? Het geeft alleen
1: verzamelen
0: is een beter woord. Dankjewel, weer wat geleerd. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Praten verder in de studio met staatssecretaris Onderwijs Judith Tiele. Ja, reageert u eens op alles wat u aan suggesties hoort nu?
1: Eigenlijk heeft iedereen ongeveer wel gelijk. Hè? En het mooie daarvan is dat we dus overal de urgentie voelen. Ook politiek breed, maar ook bij schoolleiders, leraren, schoolbesturen, ouders, leerlingen zelf. En daar hebben we vandaag ook reacties van gehoord. Maar iedereen voelt in ieder geval de drang dat het nu echt gekeerd moet worden. En ik denk dat, wat ik al zei, hè, ik heb niet een toverstokje in mijn mouw om het op te lossen. Dus we hebben verschillende dingen nodig. We hebben nodig dat de kwaliteit van lesmethodieken een grotere rol gaat spelen. Dat leraren niet zelf gaan bedenken wat misschien zou werken, maar met elkaar ook en van elkaar leren. Er zijn al scholen waar ontzettend geïnvesteerd is in beter taalonderwijs, door taal in alle andere vakken ook op te nemen, door inderdaad leestijden, leeshoeken, goede bibliotheken op de school. Nou, als dat soort dingen blijken te werken, waarom moet iedereen dat dan opnieuw uitvinden? Dus dan kunnen we best wel wat meer richtingen aangeven. Geld dat besteed wordt aan basisvaardigheden, naast gewoon de kerntaak van school, namelijk leren lezen, rekenen en schrijven. Dat inderdaad ook verantwoording over wordt afgelegd. Van hier heb ik het aan uitgegeven en dat is het effect geweest. Investeren in goede leraren, goede schoolleiders. Zeker op scholen waar dat extra nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan de VMBO-scholen. Dus al die dingen zijn eigenlijk nodig. En dat begint volgens mij met echt een gedeelde ambitie daarop. En daar zie ik wel echt goede signalen op.
0: Maar dingen die ik nu hoor zeggen, ook die ik in de afgelopen minuten de mensen in de Kamer hoor zeggen, denk van ja, dit speelt al een hele tijd. Mensen zijn ermee niet meer. Er is heel veel geld. Er wordt steeds over nagedacht. Ja. En toch lijkt het tij maar niet te keren. Hoe komt dat?
1: Nou, voor een deel omdat we pas afgelopen jaar bijvoorbeeld de kerndoelen hebben veranderd die in 2006 waren vastgesteld. Dus die hebben 20 jaar gewerkt. En die eigenlijk te weinig concreet waren. Dus afgelopen jaar hebben we met de beide kamers, dus politiek, de wet vastgelegd waarin de kerndoelen steviger zijn. Waarin we duidelijker maken wat moeten kinderen kunnen en kennen als het bijvoorbeeld gaat over taal. Waarin we ook hebben opgenomen, maak nou niet nog meer taallesjes, maar zorg dat taal inderdaad een rol speelt, ook in de lessen rekenen, ook in de lessen biologie, et cetera. Dit schooljaar, zeg maar, zijn scholen daarmee begonnen. Dus dat is ook iets wat we nu gaan zien, hopelijk, het effect daarvan.
0: Het gaat natuurlijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat er ook veel meer gesproken wordt met de kinderen, de druk voelen om ook te spreken, waardoor ze de taal meer machtig raken en er ook dan ook beter gaan lezen, vermoedelijk.
1: Precies, dus het gaat ook niet alleen maar om technisch lezen en signaalwoorden kunnen herkennen. Het gaat ook inderdaad over rijke teksten aanbieden. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook in die kerndoelen vastgelegd. Ja. Rijke teksten aanbieden, daar inderdaad ook over kunnen schrijven.
0: Maar dan wil je toch ook de leraar naast je hebben staan die zegt van, heb je het naar je zin? Zeg eens wat, doe eens wat. Maar er zitten 30, 35 kinderen in die klasse.
1: Nou, er zijn gelukkig weinig klassen die zo groot zijn, maar nog steeds, hè, als je 24, 25 kinderen hebt met allemaal hun eigenaardigheden, om maar zo te zeggen, dat vergt echt wel wat van leraren. Des te belangrijker is het dat leraren ook methodiek hebben waarvan ze weten dat die intrinsiek werken, dat die alles bewezen zijn. Ja. Dat ze die ook goed kunnen gebruiken in het contact met hun klas. En dat er ook bijvoorbeeld leesconsulenten zijn om mee te denken over hoe zorg je nou dat kinderen ook daadwerkelijk plezier krijgen in lezen. Hoe kun je dat goed doen? Zelf ook afspraken maken met andere collega's van andere vakken. Van hoe zorgen we dat bijvoorbeeld bepaalde woordenschatuitbreiding, dat niet alleen inderdaad bij mij in de Nederlandse les is, maar ook bij jou bij biologie. Ja. Dus het vergt wel iets inderdaad ook echt wel van leraren. Daarom ben ik ook echt wel blij om te zien dat leraren mee willen werken.
0: Wil meewerken, hè?
1: Zeker.
0: Dat hoor ik ook vanuit de Kamer. Zeg maar. Dus wel een soort eensgezindheid om echt wel aan te pakken.
1: Ja, die ambitie en die urgentie ben ik gelukkig niet de enige die voelt. Dat scheelt. En ik heb ook wel de indruk dat beter is dan een aantal jaar geleden. Ja. Waar toch een beetje naar elkaar gekeken werd van ja, maar jullie. En nu is het toch wel echt van jongens, dit moeten we echt samen doen.
0: Ja. U vertelde net vlak voordat we in de uitzending gingen dat u zelf ook kinderen heeft. Ik weet niet de leeftijd van hun.
1: Ik heb ze niet meer op de middelbare school. Mijn jongste is net afgelopen jaar geslaagd.
0: Maar merkt u dan iets dat u denkt, god, bij mij was het vroeger anders en misschien wel fijner of beter, dat u dat iets graag terug zou willen? Ja goed, er waren neem ik aan nog geen laptops in uw tijd.
1: Nou, het scheelt inderdaad. Die mobiele telefoon is natuurlijk wel echt een ding. Ja. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen.
0: Gelooft u dat u bij uw kinderen het voor elkaar krijgt dat de laptop en de telefoon opzij gaat en dat de donkere kamer van Damocles weer neer wordt gelegd?
1: Bij ons in huis werd veel gelezen. Hè, dus we hebben ook veel voorgelezen enzovoort. En dat blijkt ook te werken. Hè. Dus mijn jongste is met 2 of 3 boeken tegelijk bezig. Engels en Nederlands tegelijk. Maar bij ons thuis, we hebben het ook aangeboden. En we lezen zelf ook. Hè. Dus een zondagmiddag kan zomaar zijn dat iedereen met een boek ergens in een hoek zit. Maar ik gun het ieder kind.
0: Dat is natuurlijk ook bij sommige kinderen niet mogelijk. Die hebben geen geld voor boeken. Ouders hebben het niet.
1: Gelukkig is in Nederland bibliotheeklidmaatschap tot 18 jaar voor iedereen gratis. Ja. Dus je kunt heel makkelijk aan boeken komen. En zelfs als je het zelf moeilijk vindt om te lezen, helpt het al om elke dag een kwartiertje met je kind in een boek te kijken. En praat maar over de plaatjes die je ziet, zeg maar. Hè. Dus dat helpt al enorm. En wat we ook uit dit PISA-onderzoek terugzagen, waar ik echt ook wel verrast van werd, maar ook heel optimistisch. Ook als ouder aan het eind van de dag vraag aan je kind, wat heb je vandaag gedaan of geleerd op school? Er is een enorme stimulerende werking
0: zelfs
1: op de taalvaardigheid.
0: Dat zijn echt
1: simpele dingen die ouders al kunnen doen. En daarnaast zijn we gewoon echt druk bezig om in dat onderwijs ook stappen te zetten.
0: Ik hoor 1000 plannen van 999. Ik ga u daar veel succes mee wensen. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel.
0: Staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele.
1: Dank u wel.

0: Black Magic Woman door Santana. Door achterstallig onderhoud zijn steeds meer bruggen en snelwegen in Nederland niet meer veilig. Deze week, hè, bekend denk ik inmiddels, werd een brug bij Nijkerk afgesloten met alle problemen van dien. Koersen we nu af op een soort van infrastructureel infarct. We gaan praten met Laurie Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. Goedenavond, meneer Tavassi.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe erg is het eigenlijk? En zijn we al in de buurt van zo'n infrastructureel infarct, denkt u?
1: Ja, het korte antwoord is ja.
0: Oh ja.
1: We zitten er middenin. Dus dit is de periode, dit zijn de jaren dat investeringen en onderhoud echt kritisch worden. We hebben alle infrastructuur gebouwd 50, 60 jaar geleden. Die is aan het eind van zijn levensduur. En in deze periode moeten we langzaam het geld wat we uitgegeven hebben aan het maken van nieuwe infra gaan besteden aan het onderhoud ervan. Dus dat is een hele grote omwenteling in budgetten. En als we dat niet voor elkaar krijgen, dan ja, riskeren we veel uitval, continue uitval van bruggen, wegen, tunnels enzovoorts.
0: En u schat in dat de infrastructuur in Nederland er nu al slecht aan toe is.
1: Ja, zeker. Dus dat is een dat is breed onderkend dat een hele grote onderhoudsopgave ligt.
0: Ja. Ja. En weet Rijkswaterstaat dat ook?
1: Inmiddels wel. Ik denk dat de afgelopen weken in ieder geval, maar ook de afgelopen jaren, groeiende aandacht voor is gekomen. Maar de tekorten zijn er. Het achterstallig onderhoud is er. En het is niet helemaal duidelijk op dit moment welk object wanneer precies welk onderhoud nodig heeft. Dat is technisch heel moeilijk om vast te stellen. En we zijn er pas mee begonnen om goed te kijken hoe het zit.
0: Maar dat is eigenlijk wel gek, hè? Want als mensen een huis kopen, dan zeggen ze ja, over 5 jaar moeten we iets met het dak, over 10 jaar moeten we iets met het balkon, voor en achter op tijd schilderen. Dat zou je van een brug dan ook denken.
1: Ja, alleen ligt hier de besluitvorming wat ingewikkelder dan bij een gemiddeld huishouden. En het gaat over hele grote bedragen. En ook is het politiek sneller en wat succesvoller om te zeggen ik heb een nieuw stuk weg aan laten leggen of een nieuwe brug gemaakt dan ik heb deze brug onderhouden. Dat trekt wat minder stemmen.
0: Kunt u inschatten hoeveel geld er nodig is om die infrastructuur weer op orde te krijgen?
1: Ja, er gaan hele grote, diverse bedragen eronder. Nu tot het eind van deze eeuw gaat het richting de 300 miljard. Voor het huidige tekort wordt gezegd dat die 80 miljard is. En dat zijn dus de orde van grootte waar we aan moeten denken.
0: Ja, en ligt er eigenlijk ook niet een verantwoordelijkheid bij grote bedrijven in Nederland? Bij de Rotterdamse haven, Schiphol, transport?
1: Rotterdamse haven wellicht, die hebben een deel van de verantwoordelijkheid voor het eigen havengebied over de infrastructuur, zijn eigenaar en baten dat uit. Maar voor de rest gaat het over de Rijksoverheid, provinciale overheid, gemeentelijke overheid. Die hebben de taak om die infrastructuur te onderhouden. En grote bedrijven financieren daar beperkt in mee, of niet.
0: Ja. Wat kunnen de economische gevolgen zijn nou, als we dit niet op tijd onder controle krijgen?
1: De schade door gewone files wordt zo becijferd voor het bedrijfsleven op 1 miljard à 1,5 miljard per jaar. Maar dat zijn de gewone files. Uit onderzoek blijkt dat dit soort verstoringen vaak in dezelfde orde van grootte liggen. Dus ook een extra schadepost van 1 miljard per jaar. Dit is niet in detail onderzocht, dit specifieke geval van de brug en de wegen. Maar ik schat in dat het in die orde van grootte ligt.
0: Ja. Maar dat lijkt nog mee te vallen, zou ik zeggen. Maar je kan je toch voorstellen, als er een paar belangrijke bruggen opeens, als daar een rood kruis overheen moet, dat dat enorme consequenties heeft voor de economie.
1: Ja, natuurlijk. En dat is een paar miljard per jaar is ook belangrijk, is ook groot voor de economie. Dus het achterstallig onderhoud, het effect van het hebben van goede infrastructuur gaat over procenten van het bruto nationaal product. Uiteindelijk, als je alles meetelt, dus deze 1,5 miljard, dat zijn de directe schade voor

0: tegelijkertijd gedaan worden voor onderhoud. Er zullen meerdere verrassingen tegelijk zijn. En bedrijven kunnen zorgen dat ze hier beter mee om kunnen gaan door bijvoorbeeld goede geavanceerde software te gebruiken, waarmee ze kunnen voorspellen waar ze problemen zullen krijgen om klanten te beleveren, waarbij ze routes makkelijk opnieuw kunnen berekenen. En ook van overheidswegen zal de informatie over dit soort onderhoud, wat nu nog niet heel goed geregeld is, heel snel bij en vooruitziend bij de bedrijven neergelegd moeten worden.
1: Mm-hmm. Maar u zegt, bij gebrek aan onderhoud gaat Nederland rood kleuren. Maar Nederland is ook vooral een blauw land. Hè? Er is veel water. Moeten we niet meer aan oplossingen gaan denken over water of over het spoor? Hoewel dat morgen ook weer desastreus is, want daar is een staking.
0: Nou, of er is droogte, dus daar liggen natuurlijk ook problemen.
1: Ja,
0: maar het is niet zo eenvoudig, logistiek gezien, om goederenvervoer, goederenstromen van de weg naar andere modaliteiten te verleggen. Dus die hebben bijvoorbeeld een veel grotere schaal. Als je een trein laat rijden, dan praat je toch over tientallen wagons tegelijk. Terwijl één vrachtwagen flexibel, zonder dienstregeling, makkelijk in te zetten is. Van A naar B, van waar de vracht is naar waar die moet komen. En met spoor en binnenvaart. Ja, er zijn wel flink wat terminals in Nederland waar dat uitgeladen en ingeladen kan worden. Maar die zitten niet bij de bedrijven die het nodig hebben vaak. Dus dat is logistiek een enorme operatie om stromen te verleggen naar andere modaliteiten. Afgelopen tientallen jaren was dit belangrijk beleid van de Europese Commissie, van de overheden. En is er heel weinig van terechtgekomen.
1: Ja, ik dank u wel. Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft.

0: Fire and Rain, gezongen door James Taylor. Wonen zo'n 3 miljoen katten in Nederland. De meeste gewoon in huis, sommige misschien ergens buiten. Maar wat weten we nou eigenlijk over hun ware aard? Om de kat beter te leren begrijpen, schreven gedragsbioloog Claudia Vinken en journalist Lotte Stegeman het boek Poespas. Zou kunnen zeggen een soort opvoedbijbel voor de kattenbaasjes. Maar ik heb geen kat op dit moment, maar toch met plezier gelezen. Want je hoeft niet per se een kat te hebben om dit te lezen. Het is soms historisch, soms actueel, de anekdotes in. Bordenvol boek, zou ik kunnen zeggen. Mensen willen vast wel even weten of jullie een poes of een kat. Wat is het eigenlijk, een poes of een kat? Claudia, mag jij beginnen?
1: Je mag beide zeggen, maar in ieder geval als je over vrouwelijke katten hebt, dan zeggen we wel poes. En ja, als een mannelijke kat is een kater. Maar je mag ook gewoon kat zeggen.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik heb een poos geleden in mijn jeugd opgegroeid met een kat. En die is bijna 20 jaar geworden. Dus dat is een hele lange periode dat ik samen met een kat geleefd heb. En hij is ook zeker verwerkt in dit boek.
0: Ja, je hebt ook heel veel persoonlijke verhalen erin staan. Hè? En Lotte, en jij?
2: Ik heb een hond.

0: Ja, dat is mooi. Dat is goed. Betekent dat onmiddellijk dat er iets tussen een klein muurtje tussen jullie in staat?
1: Zo begon het. Nou ja, Claudia is ook wel heel erg van de honden. Dat was een beetje mijn geluk, denk ik.
2: Okay. Ja, maar je bent ook wel weer nader tot de kat gekomen, denk
1: zeker,
2: ik.
1: Zeker, zeker, zeker. Wist ik niet van tevoren dat ging gebeuren. Maar ja.
0: Jullie in het begin van het boek zeggen jullie van dat de kat misschien wel het grootste enigma onder de dieren is, Claudia. Waarom vinden jullie dat?
2: Ja, als je kijkt als wetenschappelijk onderzoeker, zie je dus dat er eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd is naar katten. Dus je hebt tegenwoordig echt bundels aan artikelen over honden. En katten echt mondjesmaat. Nou, dat heeft enerzijds een beetje te maken dat de kat niet zo heel duidelijk gedrag toont en houdingen toont en dat soort dingen. Dus je moet wel erg goed kijken. En een kat is ook van de geurcommunicatie. En daar zijn wij mensen iets minder mee bezig. Dus eigenlijk alle onderzoeken die gaan over van de kat, hoe gedraagt hij zich nou naar de mens en vindt hij ons lief en dat soort dingen. Ja. He, dat is tegenwoordig wel beschikbaar. Maar wat de kat nou echt wil, dus vanuit de biologie van de kat, is echt mondjesmaat onderzoek.
0: Ja, maar Lotte, dat zou toch juist betekenen, als er weinig over geschreven is, dat dit een beetje spannend dier is. Denk, hoe zit dat nou? Wat zit er in dat kopje, in dat lijf? Dat het juist tot schrijven noopt.
1: Ja, absoluut.
0: Het is dus niet gedaan, of minder gedaan dan bij de hond.
1: Nou, er zijn behoorlijk veel boeken over katten. Maar wat wij dachten, hoe mooi zou het nou zijn, helemaal omdat die kat nog steeds dat enigma is, om hem echt van alle kanten te gaan belichten. Dus alles bij elkaar te sprokkelen wat er over te vinden is. Of het nou wetenschappelijk onderzoek is, of ervaringen van een kattencardioloog tot een kattengedragsdeskundige. We zijn overal geweest. Het was echt een soort puzzeltocht.
0: Nou ja, dus zo voelt het boek ook aan. Het is echt onwezenlijk veel. Het gaat van plaatjes, tips, tot historie, tot kunst, waarin de kat zichtbaar is. Het is hoe lang zijn jullie mee bezig geweest?
2: Ja, anderhalf jaar denk ik ongeveer. Maar het is inderdaad een geweldig dynamisch boek geworden, waar alle kanten worden belicht eigenlijk van de kat.
0: Ja, en het leuke van die kat is, kom ik achter in die verhalen van jullie, is dat die kat die laat zich gewoon niet zo makkelijk kennen, lijkt het wel.
2: Nee, en daarom is het ook voor ons eigenlijk gewoon een heel leuk avontuur en zoektocht geweest. Ja, door het de kat heen, kattenlevens en dat soort dingen. En al die geschiedkundige dingen en zo. Dus ook wij hebben gewoon ook nog geleerd
0: over jij stelde, die kat. Jij begon net, ik heb het opgeschreven van, ik heb hier staan één grote geurklier, heb ik ergens opgeschreven vanuit een pagina. Want die kat, dat wist ik niet, die is heel erg met geur in de weer. En er zitten allerlei geurkliertjes in dat hele lichaam.
2: Ja, klopt.
0: Maar leg eens uit hoe
2: dat
0: zit. Ja, dat
2: heeft te maken met, zullen we zeggen, waar je prioriteiten liggen wat communicatie betreft. Wij mensen zijn natuurlijk heel erg ingesteld op gezicht. We kijken graag, we praten graag. Katten die praten niet zo graag, tenminste niet naar elkaar. Naar de mens wel, maar dat is een ander onderwerp.
0: Zijn solitaire wezens, hè?
2: Ja, van origine zijn de meeste katachtigen die zijn solitair. Dus dan hoef je ook niet te praten. Je wil dan ook wel een klein beetje communiceren naar andere katten, maar vooral om ze buiten je leefgebied te houden. En dat doe je met geur. Aan de randen van je territorium, daar plak je allemaal geurtjes op. En dan blijven andere katten tenminste goed op afstand. En dat is eigenlijk wat de kat wil.
0: Maar die geuren, kijk, je weet het zelf van de andere dieren, dat ze daarvoor urine gebruiken. En spuiten doet die kat natuurlijk ook. Maar lijkt of er nog meer in dat lichaam.
2: Ja, er zitten allemaal geurklieren in het lichaam. Sommige dieren hebben dat ook, hoor. Dus het is niet alleen des kats. Maar katten hebben er best wel veel. En die maken er ook erg veel intensief gebruik van. Hè. Dus je ziet alle katten, zie je wel eens met de staart ergens tegenaan wrijven. Of met een kopje ergens tegenaan wrijven. Ja, en dan ben je weer beplakt met een of andere kattengeur.
0: Want Lotte, ik las ook in het boek dat wij dan denken, als we een kopje krijgen van een kat, van hij vindt me echt hartstikke leuk, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, Claudia heeft mij echt bruut uit die droom geholpen. Oh. Want ik dacht, als zo'n kat inderdaad langs me strijkt, ik heb die kat voor me gewonnen. Maar Claudia zei tegen mij, volgens mij zei hij letterlijk, je zou net zo goed een stoelpoot kunnen zijn.
0: Ja, maar betekent dat dat met het verspreiden van die geur tegen jou aan, dat het is opdonderen uit mijn territorium, terwijl jij denkt dat die hartstikke lief is?
1: Het is vooral markeren, hè?
2: Een beetje controle krijgen. Ja, ja. Jij komt van buiten, je hebt een luchtje bij je. Precies. En dan eventjes, zal ik maar zeggen, eigen maken, controle over de omgeving, zodat de kat weer een veiligheidsgevoel krijgt en dan hoor jij erbij. Dus in die zin was het wel heel bruut om te zeggen tegen jou, je kan net zo goed tafelpoot kunnen zijn. Je wordt erbij gefixt, zal ik maar zeggen. En dat is toch best ook wel een beetje vriendelijk. Ja.
0: Claudia, als jij nou gedragsbioloog bent en Lotte, jij doet het journalistieke deel. Wat heb je dan met name gedaan voor het boek? Ben je ook naar de basis van die katten vooral gegaan om daar de verhalen van te kunnen opschrijven? Schrijven?
1: Vrij veel. Dus ik ben bijvoorbeeld, wat ik zelf echt fantastisch vond, ik ben een dag mee gaan lopen met een kattencardioloog. Dat is ook wat veel mensen denken bij katten, is dat als ze spinnen, dat ze zich dan prettig voelen. Maar deze cardioloog wist wel beter. Die had daar veel last van. Katten kunnen ook spinnen. Juist in hele vervelende situaties.
0: Was dat die man die het hartruisje meende te horen?
1: Precies. Ja. Want het is heel moeilijk om zo'n hartruisje te horen als een kat heel hard aan het spinnen is. Ja. Dus die is daar heel veel mee bezig geweest in zijn carrière. Op allerlei plekken. Ik ben in asiel meegelopen. Ik ben langs geweest bij een enorme keur aan katten.
0: Ja. Ik heb een paar dingen nog opgeschreven die ik heel. Ze zijn tijdens seks heel agressief, katten.
1: Ja, dat is niet heel gezellig.
2: Nee, dat is geen gezellige seks. Nee, dat klopt. Het is,
0: ook met weerhaakjes.
2: Ja, er zitten weerhaakjes aan de penis van de kater.
0: Ja.
2: En dat heeft te maken, het is een geïnduceerde ovulator, noemen we dat. Nou, zal ik even uitleggen natuurlijk, want dat is wel heel erg moeilijk en technisch. Dat betekent dat de eisprong eigenlijk door de pijnprikkel plaatsvindt. En de loop van de evolutie is de pijnprikkel de penis met de weerhaakjes. En op het moment dat de kater terugtrekt, dan krijg je een pijnprikkel.
0: Goed verhaal.
2: Lotte, heftige seks daar.
0: Lotte, voor jou ook zo een. Wat moet je als je een poes of een kat in een hoog appartement hebt, terwijl dat beest een jachtinstinct heeft? En die zit dan op 14 hoog.
1: Ja, dat is heel triest. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niet de bedoeling. We hebben wel een mooi hoofdstukje over een man bijvoorbeeld die een hele kamer in zijn appartement heeft ingericht voor die kat. En die heeft daar een heel hindernisparcours gemaakt. En daar zie je ook filmpjes van die kat die rent over allerlei stellages en langs muren. En, je kunt een soort pretpark voor je kat binnenbouwen. Maar nog steeds is het natuurlijk niet echt optimaal. Ja.
0: We hebben thuis een poes gehad die moest weg vanwege allergie. Ja. En die ging naar een ander adres. En die kreeg ik te horen, wat hij de hele tijd doet, is dat als hij een wagen ziet en de deur gaat open, springt hij in die auto. Wat is er met die kat aan de hand?
2: Nou, die heeft het heel erg fijn gehad bij de dierenarts, denk ik. Die denkt bij zichzelf, hey, ik ga weer naar de dierenarts. En dan is hij ongetwijfeld heel goed behandeld door de dierenarts en gehanteerd. Nee, ik zou het niet 100% weten.
0: Jullie zijn in dat opzicht ook geen kattendoktoren.
2: Nee.
0: Hier kunnen we nog een uur over door, maar dat kan niet. Dat die schuildozen heeft een kat en dat hij van routine houdt. Ik heb allerlei dingen geleerd over die kat. Dank je wel hartelijk voor jullie komst, Claudia Vinken en Lotte Steen. Het boek heet Poespas. Een heel dik boek, 300 pagina's. En het is verschenen bij Quero. Ik ga jullie er heel veel plezier mee wensen. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Het is 5:45.
0: Ja, in de categorie Klein Nieuws. Er ging een foto viral over de wereld, zoals dat heet. President Trump, die met een andere kleur haar uit zijn vliegtuig stapte. Het was niet oranje, het was niet blond, het was niet grijs, het was bruin, althans, zo leek het. Nou, daar hebben we iemand voor nodig die daar verstand van heeft. En dat is een van de bekendste kappers van Nederland. Goedenavond, Marie van de Ven.
4: Goedenavond.
0: Heb je het ook gezien?
4: Jazeker, maar ik vroeg me af, is het wel echt?
0: Ja.
4: Want hoe kan een man op zo'n leeftijd, die gewoon rondloopt met oranje haar altijd, nu ineens donker zijn?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, ik ben zelfs al jaren kaal. Ik weet dat niet, maar er zijn toch potjes en pannetjes voor om je kleuren haar te veranderen?
4: Ja, er zijn genoeg potjes en pannetjes voor. Maar ik zou inderdaad gewoon, als je wat ouder wordt, sowieso nooit voor een hele donkere kleur gaan. Het maakt altijd harder en ouder. En hij is hartstikke grijs. Dus daar moet echt iedere week een kapper bij zitten. Dan heeft hij natuurlijk daar geen problemen mee. Maar ja, ik zou als je sowieso wat ouder wordt, nooit voor een hele donkere kleur gaan.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk een tijd lang heeft hij dat oranje gloedje gehad. Dat was wel typisch Trump. Dat paste hem op een bepaalde manier wel. Vond je dat ook?
4: Ja, kijk, we kennen natuurlijk niet anders. En volgens mij was hij vroeger wel donker. Misschien heeft hij wel gedacht van jongens, er breken nieuwe tijden aan. Laat ik weer eens een keer een bepaalde jeugdige imago tevoorschijn halen.
0: Ja.
4: Maar kijk, het was natuurlijk een beetje grijzig, oranje. Ja, ik vond het een typisch kleurtje.
0: Ja, maar wat gebeurt er als iemand als Trump zijn haar bruin verft? Wordt hij daar jonger van?
4: Zeker niet. En ik denk toch dat het wel een ijdele man is, die er toch niet op zit te kijken dat hij er harder en ouder uitziet. Dus ik vind dit een hele typische move.
0: Ja.
4: Dus ik vraag me ook eigenlijk af, is die man misschien onderniet een beetje kalend aan het worden of zo? Maar wat ik al zeg, het is natuurlijk wel een hele ijdele man, hè?
0: Ja, dus hij wil koet het grijs voorkomen en misschien ook het kale.
4: Ja, ik denk wel, kijk, en inderdaad, als je een wat donkere kleur neemt, is het wel een voordeel dat er altijd wat voller uitziet. Mm-hmm. Maar ja, kaal is kaal, hè?
0: Ja.
4: En inderdaad, dat hele lichte haar, ja, daar wordt toch ook best wel veel aan gedaan.
0: Ja. En
4: sowieso.
0: Is het eigenlijk nog wel in de mode om je als oudere man je haar te verven?
4: Nou, dat gebeurt eigenlijk genoeg. Ik zie dat sowieso natuurlijk nog in mijn eigen salon in een bos, dat we inderdaad ook nog wel mannen krijgen die het haar kleuren. Maar ja, je bent natuurlijk, als je grijs wordt, dan zit je eigenlijk iedere 2 weken bij de kapper.
0: Ja.
4: Maar het wordt zeker nog gedaan, alhoewel ik grijs haar bij sommige mannen echt prachtig vindt.
0: Ja.
4: Mits je inderdaad gewoon heel mooi haar hebt natuurlijk. Anders moet je ze gewoon afscheren. Als je kaal wordt, vind ik, dan moet het haar gewoon eraf. Moet je tondeuzen pakken.
0: Ik ben het er helemaal mee eens.
4: Ja, toch?
0: Ja. Ik dank je wel, Marie van der Ven, over het kapsel van Donald Trump.
4: Oké, fijne avond, jongens.
0: Ja, zo leer je nog eens wat in een uitzending. Ja, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
5: Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
2: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
3: popcorn.
1: Haagse hindernissen.
2: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
2: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
5: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.